0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
8: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
0: Hockey.
9: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Darts.
10: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: van All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook.

0: Aikido. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het, ja, het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is het met de kleur band die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
0: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau daar hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat

0: wat kilo's eraf moet halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland en Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks, die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben, nou, volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact, dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio. All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
3: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Dat zelfs de allergrootste der aarde niet onschendbaar zijn in het wielrennen bleek zaterdag andermaal tijdens de 8e etappe van La Vuelta, waar Tadej Pogacar 2 etappes eerder nog heel goed wegkwam. Tijdens de afdaling van de Puerto El Bartolo was hij op 33 kilometer van Chiraco wat minder gelukkig. Hij crashte hard en moest uiteindelijk de koers per ambulance verlaten. En dan ja, de eeuwenoude wet, hè, van de een zijn dood is de ander zijn brood, maakt dat het La Vuelta ineens weer mega spannend is. Spanjaard Enric Mas die erfde het rood van Pogacar en heeft in het behoud van de leiderstrui grote concurrentie van onder meer Primoz Roglic, Felix Gal en Oscar Only. Tijd om even op adem te komen tijdens deze rustdag. Maar de koersplannen die zullen ongetwijfeld even worden aangescherpt voor komende week. Ik ga over in gesprek met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Raymond, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat dacht jij als eerste toen Pogacar de ambulance inging?
2: Ja, dat niemand eraan omkomt, valpartijen helaas horen bij het wielrennen. En Tadej Pogacar, het is eigenlijk alweer jaren geleden dat hij een ernstig geval heeft gehad. En dan praten we volgens mij over 2023, dat hij in Luik-Bastenaken-Luik zijn middenhandsbeentje brak. Ja, in een grote ronde of zelfs ook in een kleinere ronde is hij nog nooit eerder uitgevallen. Ja, eens moet de eerste keer zijn. En ja, als je ernaar kijkt en als je die beelden ziet, ja, je schrikt. En vervolgens is het toch altijd een heel triest beeld.
1: Ja, het feit dat het trouwens nu pas eigenlijk de eerste grote ronde is, of kleine ronde, dat hij uitstapt wegens een valpartij, is voor zijn leeftijd eigenlijk best wel een bizar feit.
2: Ja, absoluut. Ook dat hij niet ziek is geworden, dat er niks is aan hem overkomen. We zagen het in de afgelopen Tour de France. Jonas Vingegaard, zijn belangrijkste concurrent, ook op een vreemde manier of op een vreemde plek waar hij viel. Net zoals nu, Pogacar was niet eens de meest gevaarlijke plek. Dat je zegt van, hier is iets wat niet kan. Het is gewoon brute pech. Er wordt gesproken dat hij over een steen is gevallen. Ik heb ook alweer gehoord dat er waarschijnlijk een bidon gevallen was. Dat is een andere versie van een verhaal. Wat er precies is gebeurd is nog niet heel duidelijk. Maar ja, gewoon brute pech. En helaas ook met ernstige gevolgen voor hem.
1: Ja, want het herstel, mede door die valpartij, dat gaat natuurlijk wel heel erg lang duren. Hè? Want hij heeft eigenlijk echt verschrikkelijke blessure. Onder meer met zijn nek, zijn sleutelbeen natuurlijk aangehoord. Dat zijn geen dingen die zomaar even binnen een paar weken opgelost zijn.
2: Ja, je weet het met wielrenners nooit. Vorig jaar hadden we Mats Pedersen, die brak links binnen zijn pols een botje. Aan de rechterkant brak hij zijn sleutelbeen. Ja, een maand later zagen we hem toch weer in actie in Milaan San Remo. En vervolgens reed hij toch nog redelijk goed, niet op zijn allerbest, de Vlaamse klassiekers. Ja, met wielrenners weten we het nooit, maar ja, het lijkt mij heel onverstandig als je nu tegen het einde van het seizoen nog een wedloop gaat doen tegen de klok. Zeker met zo'n groot talent als Tadej Pogacar moet je er ook voorzichtig zijn en geen enkel risico willen nemen.
1: Nee, want ja, we hebben het natuurlijk logischerwijs over La Vuelta, maar eventjes verderop kijkend had hij natuurlijk ook wel het behouden van de wereldkampioenschapstrui, de regenboogtrui, ook wel in gedachten. Dat kan nu ook wel een streep doorheen.
2: Ja, die kans is ook, volgens mij 2K is over dik 3 weken. Dat gaat ook heel kort dag worden. Ja, ik denk dat we daar een streep door kunnen zetten. Het is nog niet uitgesproken vanuit de kant van Pogacar en zijn ploeg. Maar ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. En ik ga er eigenlijk vanuit dat het einde seizoen voor hem is. Dat hij ook geen EK op de weg gaat rijden. En vervolgens de Ronde van Lombardije, die hij al 4 keer op rij heeft gewonnen, tot hij ook dit jaar niet meer op zijn programma komt te staan.
1: Terugkomend op die uitspraak, de een zijn dood is de ander zijn brood. Het maakt wel de Vuelta in één klap weer heel erg spannend.
2: Ja, dat is de keerzijde. Natuurlijk is het heel triest wat er met de persoon Tadej Pogacar gebeurt. Maar ik denk voor de wielersport is het wel weer alsof iedereen weer lucht krijgt. Zo voelt het. Als Pogacar meerijdt, dan weet je op een bepaald moment, hij zet aan. En de rest figureert vervolgens alleen nog maar. Hij steekt echt met kop en schouders boven de rest uit. En ja, dat begint toch wel een beeld te worden wat de concurrentie eigenlijk verlamt. En je ziet dan dat ze bezig zijn al eigenlijk met plek 2 op het moment dat hij nog aanwezig is. Ja, nu blijkt hoeveel En hoe groot die waarde is als je voor plek 2 rijdt. Want ja, de leider zelf kan ook een keer wegvallen. En dat is dan nu met Pogacar gebeurd. En nu krijg je in één keer een hele open koers met mannen die zelf, denk ik, in Monaco bij de start geen enkel idee hadden dat ze ooit voor de eindzege in deze Vuelta zouden koersen.
1: Nou, veelzeggend overigens de manier waarop Enric Mas eigenlijk na afloop van die 8e etappe die rode trui in ontvangst nam. Hè? Eigenlijk alsof het een heel vies ding was. Tussen twee vingers in, zeg maar, hield hij hem vast. Hij trok hem ook niet aan.
2: Nee, maar dat is wel iets wat vaker gebeurt. De oudere luisteraars zullen ook nog wel weten. Joop Zoetemelk nam ook op zo'n manier de gele trui over van Bernardino. Toen hij last van zijn knie had. En trok hem ook niet op het podium aan. Pas op het moment dat hij echt voor het eerst gekoerst ervoor had. Toen wilde hij die gele trui aantrekken. Dus dat is wel een net gebaar, vind ik. Ja, leve de koning. Of de koning is dood, leve de koning. Laten we dat dan heel even na de eerste podiumceremonie doen. Laten we dat één dagje uitstellen. En, ja, ik vind het een heel net en fatsoenlijk gebaar.
1: Ja, een dag later reed hij natuurlijk gewoon in het rood. En hij zei al na afloop, want hij won de etappe ook. Hij zei na afloop, ik weet nu precies hoe Pogacar zich voelde. Het rood geeft je vleugels.
2: Ja, het leek wel alsof de gedaante van Pogacar nog in die trui zat als je Mas in één keer zag rijden. Ik moet zeggen, voor mij is Mas echt wel een grote verrassing. Hij stond jaren te boek als een groot talent, inmiddels ook alweer 31 jaar. Heeft dat talent nooit echt kunnen inlossen. Ook door blessures op verkeerde momenten, valpartijen op verkeerde momenten. Hij reed al een hele supersterke rit toen hij met Pogacar in de aanval was. Vorige week donderdag uit mijn hoofd. En toen zagen we ook van in die afdaling tot

0: Felix Gal toch nog redelijk in de buurt bij Mazda.
1: Ja, want die achterstand is niet heel erg groot. Maar toch even voor de Spanjaarden, die worden helemaal gek. Hè? Die hadden eerst natuurlijk al Tadej Pogacar, waar ze eigenlijk helemaal verliefd op zijn. Ook na zijn uitval verklaarden de fans hem de liefde zo'n beetje. En dan hebben ze nu ook nog eens een keer een Spanjaard in het rood. Ja, die gasten worden helemaal gek.
0: Ja, voor het Spaanse wielrennen is het ook alweer eigenlijk een tijdje geleden. Ze zijn eigenlijk ook een beetje in een dalletje terechtgekomen. Ze hebben natuurlijk de jaren gehad van Alejandro Valverde, Alberto Contador en Joaquim Rodriguez. Die echt in de grote rondes en Valverde ook in de heuvelklassiekers domineerden. Ja, daarna is het Spaanse wielrennen een beetje in een leegte terechtgekomen. Juan Ayuso, dat zou de verlosser moeten zijn. Maar die heeft het vervolgens nog altijd niet kunnen waarmaken. Al is die natuurlijk wel nog altijd pas 23 jaar, dus die moeten we ook nog lang niet afschrijven. Maar nu Enric Mas is eindelijk weer voor de Spanjaarden tot ze op het hoogste treetje staan. En dat is voor een wielerland als Spanje natuurlijk fantastisch.
1: Kijkend naar de koersplannen voor week 2. Ik neem aan dat deze rustdag door de verschillende teams die toch wel ambities hebben voor die rode trui, dat ze nu wel even de ruimte hebben om even heel goed te kijken naar wat ze de komende weken gaan doen.
0: Ja, kijk, als je gaat kijken, ik denk eigenlijk dat Felix Gall met Decathlon de sterkste ploeg heeft op het ogenblik. Die hebben ook al de afgelopen week regelmatig initiatief genomen. Gal heeft eigenlijk al in de Giro eerder dit jaar laten zien dat hij een hele stabiele klassementsrenner is. Voor mij blijft dat de topfavoriet. En ja, wat ik gisteren eigenlijk ook in die eerste dag zonder Pogacar een beetje zag, was dat iedereen toch zoekende is en moeilijk weet van met welke verantwoordelijkheid ze moeten omgaan. Of ze een verantwoordelijkheid moeten nemen, naar wie ze moeten kijken. Ja, en dat gaat deze Vuelta voorlopig heel onvoorspelbaar maken. Ja, voor mij is onvoorspelbaarheid is nog altijd de magneet van topsport. Dus wat dat betreft kunnen we ons opmaken voor 2 hele mooie weken.
1: Ja, want we hebben vlak achter Enric Mas eigenlijk op 1 minuut 18 hebben we Primoz Roglic. Nou, Felix Gall noemde je ook. Die staat daar weer 21 seconden achter. Vrij kort daarachter staat ook nog Oscar Only. Daarna wordt het gat iets groter naar Carapaz en Skelmose. Wie verwacht jij nou als de grootste uitdager van Enric Mas? Is dat de ervaring van Roglic in dit soort grote rondes? Waar, we weten de komende weken bijna geen meter is vlak. Of toch een Gal met misschien wel het meest uitgebalanceerde team wat momenteel rondrijdt?
0: Nou, kijk, als we naar Primoz Roglic gaan kijken, die is 36 jaar oud. Eigenlijk hebben we allemaal al een beetje voor deze Vuelta het gevoel van het beste is er bij Roglic af. Staat toch op het ogenblik weer op een fantastische plek in het klassement. En hij heeft één groot voordeel, dat komt nog een langere tijdrit. Ja, we weten van Roglic, de Olympisch kampioen in Tokio tijdrijden. Dat is een discipline die hij heel goed beheerst. Dus dat is een voordeel. Maar of hij nog zijn oude niveau op zijn 36e kan halen, daar heb ik mijn twijfels over. Oscar Only, de nummer 4, pas 23 jaar oud, heel groot talent. Reed vorig jaar voor Team Picnic PostNL en werd toen heel verrassend vierde in de Tour de France. Dit jaar zou hij door Netcompany Ineos, de Britse ploeg, worden uitgespeeld voor de Tour. Totdat hij in een ravijn viel in de vroegere Dauphiné, de Tour de Auvergne-Haute-Savoie. Daar kwam hij gewoon op. Het is een nieuwe naam, al die wedstrijden.
1: Ja, het is een hele ingewikkelde naam inderdaad.
0: Voor het hele leven begin ik zelf ook weer te denken, maar het is de Tour de Auvergne-Rhône-Alpes, zoals die heet. Ik blijf het ouderwetse Dauphiné noemen. Ja, daar kwam hij ten val, terwijl hij op dat moment echt wel een ijzersterke indruk in die Dauphiné maakte. Ik vind Only ook iemand die ik helemaal niet uitsluit, maar voorlopig blijft voor mij Felix Gall de grote uitdager voor Enric Mas.
1: Tot slot, wat gaat team UAE nu eigenlijk doen? Want we zagen natuurlijk ook in de Tour, Vingegaard viel uit. Daarmee was de kopman van Visma, Liesebijk, was weg. Die gingen de laatste week dan maar gewoon lekker vol op de aanval en proberen voor dagzegens te gaan. Is zo'nzelfde scenario dan nu ook denkbaar voor de laatste 2 weken voor UAE?
0: Ja, iets anders kunnen ze niet meer. Hè? Want als je helemaal naar de top van

0: klassement gaat kijken, ja, dan komt gewoon een UAE, vind je totaal niet meer terug. Er gaat echt niemand meer in de top 10 van deze Vuelta eindigen. Dus het enige wat ze kunnen is voor ritzekers gaan. Als je dan kijkt in Joao Almeida, is natuurlijk wel een topwielrenner. Er zitten nog een paar andere jongens bij die echt weten hoe ze een grote ronde moeten rijden. Maar ja, die jongens die kwamen maar met één opdracht. En dat was Tadej Pogacar bijstaan na zijn overwinning in de Vuelta. Ja, die zijn op het ogenblik ook heel even zoekende wat ze moeten. En ja, het lijkt gisteren als je ze zag rijden ook alsof ze nog niet van de schrik bekomen zijn. Ja, ze zullen nu moeten schakelen en dat gaat niet al te makkelijk worden. En ja, dat is iets wat we bij Visma Leasebike ook zagen in de Tour. En ik moet zeggen, dat hebben ze daar heel goed opgepakt. Want als je zag hoe Sepp Kuss toen in de laatste Alpenritten nog in de aanval reed. Ja, dat was echt lovenswaardig.
1: Nou, we gaan het meemaken of zo zelden stap en een team UAE ook kan maken. Succesvol in dit geval. Remo Kerkhofs van Wielerflits, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vicky die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl hij de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2-3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vicky, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door het weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend. Hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver. Maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar 3e eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna, de afgelopen wedstrijden, drie keer een top 4 klassering gehad, werd hij drie keer vierde. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest van Rinus Wieckens uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. Vierde titel op rij, vijfde in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja, wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Ja, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat derde in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien, wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar één. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon vierde of vijfde. Of misschien eigenlijk wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. Dus ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Petter O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Kijk, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1-plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel een eigen reden om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is een, ja, het is toch ook wel weer een Palobaan. Het zal me verbazen als Alex Palou niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Wieken gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Wieken kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kanthouten. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ja, graag, graag. Snel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De Sport in Cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen en dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, die was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. De Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje per paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie. Gedoe en zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het veld dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment en we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken.

0: enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu erin ongetwijfeld, na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan, dus hij start als 101ste en gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als de Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
0: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wou beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft, richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven, maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad om aan boord te blijven bij Red Bull zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem, maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeier leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat een hele hoop puzzelwerk heeft toch gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles.

0: Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond. En wel voor de grootste sportbond van Nederland. Voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was. Vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit. Maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk. En dat begrijp je, Robert. Maar het is bedroevend. En ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen. Omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten, gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keuze te zijn?
0: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
0: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
0: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me erin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Absoluut, tot volgende week, Robert.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, het Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan bulken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, 11 stedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in de laatste, in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de 11 stedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een 11 stedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen, bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland sloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze daarbij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut. Tot

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen.
8: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je... Nou,

0: haal meer plezier uit het wedstrijdjudo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het, ja, het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
0: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
0: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
0: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
0: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En ja, dat.
1: Nou ja, je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
0: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
0: Ja, nou toen ik begon. Nou, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
0: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijdjudo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijdjudo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
0: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
0: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij... ja, snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
0: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van... ik heb gewoon judo. Ik heb gewoon een toernooi. Ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel... ja, dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
0: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo... dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote... rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
0: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op

0: een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook wel weer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Ja, op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjan en Georgen, die hoek, die heel goed actief is daar. En en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland en Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar het zal vast, dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus dan zit je met vliegtickets. En tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar de kosten blijven ontzettend hoog. Dus voor het nieuwe seizoen in de 21. Komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
7: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus ja, vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is het met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Met er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het van het uitoefenen van een hobby.

0: En ook echt, nou ja, jezelf toch wel, nou ja, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij ja, snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
1: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, nee ja, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus ja, dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel, ja, dat een beetje in mijn hal denk ik, dat ik dat altijd deed. En het, ja, dat eigenlijk.
0: Ja, want nou, de reden waarom ik dat ook vraag is, nou ja, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
1: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ja, ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn ja, allemaal dingen.
0: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
1: Ja, ja, zeker. Afgelopen seizoen ja, zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus ja, zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat, ja, dat hoort er ook bij. En ja, uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En ja, deed ik het hartstikke graag. Dus,
0: ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om, nou ja, tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, nou ja, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want nou ja, we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
1: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het ja, judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan nou, daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging. En dan heb je dus nou, ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten. En zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het, ja, het helpt uiteindelijk wel.
0: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
1: Ja, zeker. Nou, het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik ja, de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus ja, ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
0: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd.
1: Ja,
0: eigenlijk, ja.
1: Ja, dat eigenlijk. Nou, daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
0: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
1: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met

0: het afronden van mijn min-18e carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo. Was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou ja, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die ja, heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, de European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus Ja, dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal zeg maar voor eigen kosten. Dus dat is wel, ja, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld... ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Nou ja, gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, nou ja, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar... Ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21... Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten... om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan... waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik... dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die, dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus... ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond de Nederlandse dames en de Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Dat zelfs de allergrootste der aarde niet onschendbaar zijn in het wielrennen bleek zaterdag andermaal tijdens de 8e etappe van La Vuelta, waar Tadej Pogacar 2 etappes eerder nog heel goed wegkwam. Tijdens de afdaling van de Puerto El Bartolo was hij op 33 kilometer van Chiraco wat minder gelukkig. Hij crashte hard en moest uiteindelijk de koers per ambulance verlaten. En dan ja, de eeuwenoude wet, hè, van de een zijn dood is de ander zijn brood, maakt dat het La Vuelta ineens weer mega spannend is. Spanjaard Enric Mas die erfde het rood van Pogacar en heeft in het behoud van de leiderstrui grote concurrentie van onder meer Primoz Roglic, Felix Gal en Oscar Only. Tijd om even op adem te komen tijdens deze rustdag. Maar de koersplannen die zullen ongetwijfeld even worden aangescherpt voor komende week. Ik ga over in gesprek met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Raymond, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat dacht jij als eerste toen Pogacar de ambulance inging?
2: Ja, dat niemand eraan omkomt, valpartijen helaas horen bij het wielrennen. En Tadej Pogacar, het is eigenlijk alweer jaren geleden dat hij een ernstig geval heeft gehad. En dan praten we volgens mij over 2023, dat hij in Luik zijn middenhandsbeentje brak. In een grote ronde of zelfs ook in een kleinere ronde is hij nog nooit eerder uitgevallen. Ja, eens moet de eerste keer zijn en... Ja, als je ernaar kijkt en als je die beelden ziet, ja, je schrikt. En vervolgens is het toch altijd een heel triest beeld.
1: Ja, het feit dat het trouwens nu pas eigenlijk de eerste grote ronde is, of kleine ronde, dat hij uitstapt wegens een valpartij, is voor zijn leeftijd eigenlijk best wel een bizar feit.
2: Ja, absoluut. Ook dat hij niet ziek is geworden, dat er niks is aan hem overkomen. We zagen het in de afgelopen Tour de France. Jonas Vingegaard, zijn belangrijkste concurrent. Ook op een vreemde manier of op een vreemde plek waar hij viel. Net zoals nu Pogacar, was niet eens de meest gevaarlijke plek. Dat je zegt van hier is iets wat niet kan. Het is gewoon brute pech. Er wordt gesproken dat hij over een steen is gevallen. Ik heb ook alweer gehoord dat er waarschijnlijk een bidon gevallen was. Dat is een andere versie van een verhaal. Wat er precies is gebeurd is nog niet heel duidelijk. Maar brute pech. En helaas ook met ernstige gevolgen voor hem.
1: Ja, want het herstel, mede door die valpartij, dat gaat natuurlijk wel heel erg lang duren. Hè? Want hij heeft eigenlijk echt... verschrikkelijke blessure. Onder meer met zijn nek, zijn sleutelbeen natuurlijk aangehoord. Dat zijn geen dingen die zomaar even binnen een paar weken opgelost zijn.
2: Ja, je weet het met wielrenners nooit. Vorig jaar hadden we Mats Pedersen, die brak links binnen zijn pols een botje. Aan de rechterkant brak hij zijn sleutelbeen. Ja, een maand later zagen we hem toch weer in actie in Milaan San Remo. En vervolgens reed hij toch nog redelijk goed. Niet op zijn allerbest. De Vlaamse klassiekers. Ja, met wielrenners weten we het nooit. Maar ja, het lijkt mij heel onverstandig als je nu tegen het einde van het seizoen nog een wedloop gaat doen tegen de klok. Zeker met zo'n groot talent als Tadej Pogacar moet je er ook voorzichtig zijn. En geen enkel risico willen nemen.
1: Nee, want ja, we hebben het natuurlijk logischerwijs over La Vuelta. Maar eventjes verderop kijkend had hij natuurlijk ook wel het behouden van de wereldkampioenschapstrui, de regenboogtrui, ook wel in gedachten. Dat kan nu ook wel een streep doorheen.
2: Ja, die kans is ook, volgens mij 2K is over dik 3 weken. Dat gaat ook heel kort dag worden. Ja, ik denk dat we daar een streep door kunnen zetten. Het is nog niet uitgesproken vanuit de kant van Pogacar en zijn ploeg. Maar ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. En ik ga er eigenlijk vanuit dat het einde seizoen voor hem is. Dat hij ook geen EK op de weg gaat rijden. En vervolgens de Ronde van Lombardije, die hij al 4 keer op rij heeft gewonnen. Tot hij ook dit jaar niet meer op zijn programma komt te staan.
1: Terugkomend op die uitspraak. De een zijn dood is de ander zijn brood. Het maakt wel de Vuelta in één klap weer heel erg spannend.
2: Ja, dat is de keerzijde. Natuurlijk is het heel triest wat er met de persoon Tadej Pogacar gebeurt. Maar ik denk voor de wielersport is het wel weer alsof iedereen weer lucht krijgt. Zo voelt het. Als Pogacar meerijdt, dan weet je op een bepaald moment, hij zet aan. En de rest figureert vervolgens alleen nog maar. Hij steekt echt met kop en schouders boven de rest uit. En ja, dat begint toch wel een beeld te worden wat de concurrentie eigenlijk verlamt. En je ziet dan dat ze bezig zijn al eigenlijk met plek 2 op het moment dat hij nog aanwezig is. Ja, nu blijkt hoeveel En hoe groot die waarde is als je voor plek 2 rijdt. Want ja, de leider zelf kan ook een keer wegvallen. En dat is dan nu met Pogacar gebeurd. En nu krijg je in één keer een hele open koers met mannen die zelf, denk ik, in Monaco bij de start geen enkel idee hadden dat ze ooit voor de eindzegen in deze Vuelta zouden koersen.
1: Nou, veelzeggend overigens de manier waarop Enric Mas eigenlijk na afloop van die 8e etappe die rode trui in ontvangst nam. Hè? Eigenlijk alsof het een heel vies ding was. Tussen twee vingers in, zeg maar, hield hij hem vast. Hij trok hem ook niet aan.
2: Nee, maar dat is wel iets wat vaker gebeurt. De oudere luisteraars zullen ook nog wel weten. Joop Zoetemelk nam ook op zo'n manier de gele trui over van Bernardino. Toen hij last van zijn knie had. En trok hem ook niet op het podium aan. Pas op het moment dat hij echt voor het eerst gekoerst ervoor had. Toen wilde hij die gele trui aantrekken. Dus dat is wel een net gebaar, vind ik. Ja, leve de koning. Of de koning is dood, leve de koning. Laten we dat dan heel even na de eerste podiumceremonie doen. Laten we dat één dagje uitstellen. En, ja, ik vind het een heel net en fatsoenlijk gebaar.
1: Ja, een dag later reed hij natuurlijk gewoon in het rood. En hij zei al na afloop, want hij won de etappe ook. Hij zei na afloop, ik weet nu precies hoe Pogacar zich voelde. Het rood geeft je vleugels.
2: Ja, het leek wel alsof de gedaante van Pogacar nog in die trui zat als je Mas in één keer zag rijden. Ik moet zeggen, voor mij is Mas echt wel een grote verrassing. Hij stond jaren te boek als een groot talent, inmiddels ook alweer 31 jaar. Heeft dat talent nooit echt kunnen inlossen. Ook door blessures op verkeerde momenten, valpartijen op verkeerde momenten. Hij reed al een hele supersterke rit toen hij met Pogacar in de aanval was. Vorige week donderdag uit mijn hoofd. En toen zagen we ook van in die afdaling dat Pogacar iets te veel risico nam. En dat Mas hem eigenlijk al een beetje tot rust maande. Dat vond ik al wel.

0: Al gek, hè? Die hadden eerst natuurlijk al Tadej Pogacar, waar ze eigenlijk helemaal verliefd op zijn. Ook na zijn uitval verklaarde de fans hem de liefde zo'n beetje. En dan hebben ze nu ook nog eens een keer een Spanjaard in het rood. Ja, die gasten worden helemaal gek.
1: Ja, voor het Spaanse wielrennen is het ook alweer eigenlijk een tijdje geleden. Ze zijn eigenlijk ook een beetje in een dalletje terechtgekomen. Ze hebben natuurlijk de jaren gehad van Alejandro Valverde, Alberto Contador en Joaquim Rodriguez. Die echt in de grote rondes en Valverde ook in de heuvelklassiekers domineerde. Ja, daarna is het Spaanse wielrennen een beetje in een leegte terechtgekomen. Juan Ayuso, dat zou de verlosser moeten zijn. Maar die heeft het vervolgens nog altijd niet kunnen waarmaken. Al is die natuurlijk wel nog altijd pas 23 jaar, dus die moeten we ook nog lang niet afschrijven. Maar nu Enric Mas is eindelijk weer voor de Spanjaarden tot ze op het hoogste treetje staan. En dat is voor een wielerland als Spanje natuurlijk fantastisch.
0: Kijkend naar de koersplannen voor week 2. Ik neem aan dat deze rustdag door de verschillende teams die toch wel ambities hebben voor die rode trui, dat ze nu wel even de ruimte hebben om even heel goed te kijken naar wat ze de komende weken gaan doen.
1: Ja, kijk, als je gaat kijken, ik denk eigenlijk dat Felix Gall met Decathlon de sterkste ploeg heeft op het ogenblik. Die hebben ook al de afgelopen week regelmatig initiatief genomen. Gall heeft eigenlijk al in de Giro eerder dit jaar laten zien dat hij een hele stabiele klassementsrenner is. Voor mij blijft dat de topfavoriet. En ja, wat ik gisteren eigenlijk ook in die eerste dag zonder Pogacar een beetje zag, was dat iedereen toch zoekende is en moeilijk weet van met welke verantwoordelijkheid ze moeten omgaan. Of ze een verantwoordelijkheid moeten nemen, naar wie ze moeten kijken. Ja, en dat gaat deze Vuelta voorlopig heel onvoorspelbaar maken. Ja, voor mij is onvoorspelbaarheid is nog altijd de magneet van topsport. Dus wat dat betreft kunnen we ons opmaken voor 2 hele mooie weken.
0: Ja, want we hebben vlak achter Enric Mas eigenlijk op 1 minuut 18 hebben we Primoz Roglic. Nou, Felix Gall noemde je ook. Die staat daar weer 21 seconden achter. Vrij kort daarachter staat ook nog Oscar Only. Daarna wordt het gat iets groter naar Carapaz en Skelmosen. Wie verwacht jij nou als de grootste uitdager van Enric Mas? Is dat de ervaring van Roglic in dit soort grote rondes? Waar, we weten de komende weken bijna geen meter is vlak. Of toch een Gall met misschien wel het meest uitgebalanceerde team wat momenteel rondrijdt?
1: Nou, kijk, als we naar Primoz Roglic gaan kijken, die is 36 jaar oud. Eigenlijk hebben we allemaal al een beetje voor deze Vuelta het gevoel van het beste is er bij Roglic af. Staat toch op het ogenblik weer op een fantastische plek in het klassement. En hij heeft één groot voordeel, dat komt nog een langere tijdrit. Ja, we weten van Roglic, de Olympisch kampioen in Tokio tijdrijden. Dat is een discipline die hij heel goed beheerst. Dus dat is een voordeel. Maar of hij nog zijn oude niveau op zijn 36e kan halen, daar heb ik mijn twijfels over. Oscar Only, de nummer 4, pas 23 jaar oud, heel groot talent. Reed vorig jaar voor Team Picnic PostNL en werd toen heel verrassend vierde in de Tour de France. Dit jaar zou hij door Netcompany Ineos de Britse ploeg worden uitgespeeld voor de Tour. Totdat hij in een ravijn viel in de vroegere Dauphiné, de Tour de Auvergne Haute-Savoie. Daar kwam hij, het is een nieuwe naam, al die wedstrijden.
0: Ja, het is een hele ingewikkelde naam inderdaad.
1: Heel even begin ik zelf ook weer te denken, maar het is de Tour de Auvergne Rhône-Alpes, zoals die heet. Ik blijf het ouderwetse Dauphiné noemen. Ja, daar kwam hij ten val, terwijl hij op dat moment echt wel een ijzersterke indruk in die Dauphiné maakte. Ik vind Only ook iemand die ik helemaal niet uitsluit, maar voorlopig blijft voor mij Felix Gall de grote uitdager voor Enric Mas.
0: Tot slot, wat gaat Team UAE nu eigenlijk doen? Want we zagen natuurlijk ook in de Tour, Vingegaard viel uit. Daarmee was de kopman van Visma, Liesebike, was weg. Die gingen de laatste week dan maar gewoon lekker vol op de aanval en proberen voor dagzegens te gaan. Is zo'nzelfde scenario dan nu ook denkbaar voor de laatste 2 weken voor UAE?
1: Ja, iets anders kunnen ze niet meer. Hè? Want als je helemaal naar de top van het klassement gaat kijken, ja, dan komt gewoon de UAE vind je totaal niet meer terug. Er gaat echt niemand meer in de top 10 van deze Vuelta eindigen. Dus het enige wat

0: Ze kunnen eens voor ritzekers gaan. Als je dan kijkt in Almeida is natuurlijk wel een topwielrenner. Er zitten nog een paar andere jongens bij die echt weten hoe ze een grote ronde moeten rijden. Maar ja, die jongens die kwamen maar met één opdracht. En dat was Tadej Pogacar bijstaan na zijn overwinning in de Vuelta. Ja, die zijn op het ogenblik ook heel even zoekende wat ze moeten. En ja, het lijkt gisteren als je ze zag rijden ook alsof ze nog niet van de schrik bekomen zijn. Ja, ze zullen nu moeten schakelen en dat gaat niet al te makkelijk worden. En ja, dat is iets wat we bij Visma Leasebike ook zagen in de Tour. En ik moet zeggen, dat hebben ze daar heel goed opgepakt. Want als je zag hoe Sepp Kuss toen in de laatste Alpenritten nog in de aanval reed. Ja, dat was echt lovenswaardig.
1: Nou, we gaan het meemaken of zo zelden stap en een team UAE ook kan maken. Succesvol in dit geval. Remo Kerkhofs van Wielerflits, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Petter Award die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vierkee die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja, er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato Award race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2, 3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vierkee, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Jukas Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus, het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van, tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend, hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver, maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar 3e eindigt, geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500 is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna... De afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer vierde. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest voor Rinus Wieken uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijk wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja. Wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt. Sinds 2021 is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds, heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien, wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar één. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Peto O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Nou, kijk, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1-plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen redenen om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is een, ja, het is toch ook wel weer een Palo-baan. Het zal me verbazen als Alex Palo niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Fiquet gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Fiquet kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten, René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ontzettend snel. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal.
4: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument, voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet de basketbal 3x3, je ziet de beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Nou, dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien, is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor 2 weken van een toernooi? Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal 1 uur gaat duren plus 1 set of plus 1 game... dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe de traditionele de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dat ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu in ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan 2 kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb 2 keer groen deze week en 1 keer geel. En ik wou beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd...

0: één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de gewoon in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad om aan boord te blijven bij Red Bull zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem, maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen om het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, ik voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn? Nou.
0: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
0: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en een podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
0: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo

0: publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Absoluut, tot volgende week, Robert.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robbe.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wil je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB Beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederland Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, maar daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen dat rijmt dan niet. Want als hij zegt de sponsormerken die het meeste impact hebben en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal bij van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. En weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland sloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze daarbij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut. Maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, hoe kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week.

0: Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen. Allsports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: Allsports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
9: Snowboarden.
10: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar Allsports Radio.
11: Cricket.
12: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar Allsports Radio.
11: Atletiek.
13: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is Allsports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op Allsports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. Allsports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen. En ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote

0: graag.
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
0: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
0: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min-18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En... en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland en Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu...

0: Sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
1: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja. Dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd, dus... Nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
0: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
1: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
0: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
1: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
0: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
1: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
0: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
1: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die... vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus... dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal zeg maar voor eigen kosten. Dus dat is wel dat is wel een ding.
0: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
1: Ja, je zit voor bijvoorbeeld... ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op 1800 euro of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
0: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan. Maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen, dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt op meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en zo rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop. En ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten. En ook echt jezelf toch wel soms dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij... ja, snel inzat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, nee ja, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed en dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... Dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt... Waar ik nu zit en zo... Dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote... rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was. Hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te

0: Ja. Maar dat, dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de, ja, de internationale toernooien.
1: Zeg maar de Grand Prix voor de jeugd. Ja, eigenlijk. Ja,
0: ja, dat eigenlijk. Nou, daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed. Waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen. Eind juni afgelopen jaar. Ja, dat eigenlijk. En ja, dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan. Om nu weer mee te nemen richting de onder 21. De nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou ja, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die ja, heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd.

0: kan worden voor de Cups in die leeftijd. De ja, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee, financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf, die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters, heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld, ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot slot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou, qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsports, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. Get a drama, son.

0: catch my breath.
1: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
3: Voetbal.
4: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
3: Hockey.
5: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
3: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Dat zelfs de allergrootste der aarde niet onschendbaar zijn in het wielrennen bleek zaterdag andermaal tijdens de 8e etappe van La Vuelta, waar Tadej Pogacar 2 etappes eerder nog heel goed wegkwam. Tijdens de afdaling van de Puerto El Bartolo was hij op 33 kilometer van Chiraco wat minder gelukkig. Hij crashte hard en moest uiteindelijk de koers per ambulance verlaten. En dan ja, de eeuwenoude wet, hè, van de een zijn dood is de ander zijn brood, maakt dat het La Vuelta ineens weer mega spannend is. Spanjaard Enric Mas die erfde het rood van Pogacar en heeft in het behoud van de leiderstrui grote concurrentie van onder meer Primoz Roglic, Felix Gal en Oscar Only. Tijd om even op adem te komen tijdens deze rustdag. Maar de koersplannen die zullen ongetwijfeld even worden aangescherpt voor komende week. Ik ga over in gesprek met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Raymond, hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat dacht jij als eerste toen Pogacar de ambulance inging?
2: Ja, dat niemand eraan omkomt, valpartijen helaas horen bij het wielrennen. En Tadej Pogacar, het is eigenlijk alweer jaren geleden dat hij een ernstig geval heeft gehad. En dan praten we volgens mij over 2023, dat hij een luikbastenaken luik zijn middenhandsbeentje brak. In een grote ronde of zelfs ook in een kleinere ronde is hij nog nooit eerder uitgevallen. Ja, eens moet de eerste keer zijn en... Ja, als je ernaar kijkt en als je die beelden ziet, ja, je schrikt. En vervolgens is het toch altijd een heel triest beeld.
1: Ja, het feit dat het trouwens nu pas eigenlijk de eerste grote ronde is, of kleine ronde, dat hij uitstapt wegens een valpartij, is voor zijn leeftijd eigenlijk best wel een bizar feit.
2: Ja, absoluut. Ook dat hij niet ziek is geworden, dat er niks is aan hem overkomen. We zagen het in de afgelopen Tour de France. Jonas Vingegaard, zijn belangrijkste concurrent. Ook op een vreemde manier of op een vreemde plek waar hij viel. Net zoals nu Pogacar, was niet eens de meest gevaarlijke plek. Dat je zegt van hier is iets wat niet kan. Het is gewoon brute pech. Er wordt gesproken dat hij over een steen is gevallen. Ik heb ook alweer gehoord dat er waarschijnlijk een bidon gevallen was. Dat is een andere versie van een verhaal. Wat er precies is gebeurd is nog niet heel duidelijk. Maar gewoon brute pech. En helaas ook met ernstige gevolgen voor hem.
1: Ja, want het herstel, mede door die valpartij, dat gaat natuurlijk wel heel erg lang duren. Hè? Want hij heeft eigenlijk echt... verschrikkelijke blessure. Onder meer met zijn nek, zijn sleutelbeen natuurlijk aan gort. Dat zijn geen dingen die zomaar even binnen een paar weken opgelost zijn.
2: Ja, je weet het met wielrenners nooit. Vorig jaar hadden we Mats Pedersen, die brak links binnen zijn pols een botje. Aan de rechterkant brak hij zijn sleutelbeen. Ja, een maand later zagen we hem toch weer in actie in Milaan San Remo. En vervolgens reed hij toch nog redelijk goed, niet op zijn allerbest, de Vlaamse klassiekers. Ja, met wielrenners weten we het nooit, maar het lijkt mij heel onverstandig als je nu tegen het einde van het seizoen nog een wedloop gaat doen tegen de klok. Zeker met zo'n groot talent als Tadej Pogacar moet je er ook voorzichtig zijn en geen enkel risico willen nemen.
1: Nee, want we hebben het natuurlijk logischerwijs over La Vuelta. Maar eventjes verderop kijkend had hij natuurlijk ook wel het behouden van de wereldkampioenschapstrui, de regenboogtrui, ook wel in gedachten. Dat kan nu ook wel een streep doorheen.
2: Ja, die kans is ook, volgens mij 2K is over dik 3 weken. Dat gaat ook heel kort dag worden. Ja, ik denk dat we daar een streep door kunnen zetten. Het is nog niet uitgesproken vanuit de kant van Pogacar en zijn ploeg. Maar ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. En ik ga er eigenlijk vanuit dat het einde seizoen voor hem is. Dat hij ook geen EK op de weg gaat rijden. En vervolgens de Ronde van Lombardije, die hij al 4 keer op rij heeft gewonnen. Dat hij ook dit jaar niet meer op zijn programma komt te staan.
1: Terugkomend op die uitspraak. De een zijn dood is de ander zijn brood. Het maakt wel de Vuelta in één klap weer heel erg spannend.
2: Ja, dat is de keerzijde. Natuurlijk is het heel triest wat er met de persoon Tadej Pogacar gebeurt. Maar ik denk voor de wielersport is het wel weer alsof iedereen weer lucht krijgt. Zo voelt het. Als Pogacar meerijdt, dan weet je op een bepaald moment, hij zet aan. En de rest figureert vervolgens alleen nog maar. Hij steekt echt met kop en schouders boven de rest uit. En dat begint toch wel een beeld te worden wat de concurrentie eigenlijk verlamt. En je ziet dan dat ze bezig zijn al eigenlijk met plek 2. Op het moment dat hij nog aanwezig is. Ja, nu blijkt hoeveel En hoe groot die waarde is als je voor plek 2 rijdt. Want ja, de leider zelf kan ook een keer wegvallen. En dat is dan nu met Pogacar gebeurd. En nu krijg je in één keer een hele open koers met mannen die zelf, denk ik, in Monaco bij de start geen enkel idee hadden dat ze ooit voor de eindzege in deze Vuelta zouden koersen.
1: Nou, veelzeggend overigens de manier waarop Enric Mas eigenlijk na afloop van die 8e etappe die rode trui in ontvangst nam. Hè? Eigenlijk alsof het een heel vies ding was. Tussen twee vingers in, zeg maar, hield hij hem vast. Hij trok hem ook niet aan.
2: Nee, maar dat is wel iets wat vaker gebeurt. De oudere luisteraars zullen ook nog wel weten. Joop Zoetemelk nam ook op zo'n manier de gele trui over van Bernardino. Toen hij last van zijn knie had. En trok hem ook niet op het podium aan. Pas op het moment dat hij echt voor het eerst gekoerst ervoor had. Toen wilde hij die gele trui aantrekken. Dus dat is wel een net gebaar, vind ik. Ja, leve de koning. Of de koning is dood, leve de koning. Laten we dat dan heel even na de eerste podiumceremonie doen. Laten we dat één dagje uitstellen. En, ja, ik vind het een heel net en fatsoenlijk gebaar.
1: Ja, een dag later reed hij natuurlijk gewoon in het rood. En hij zei al na afloop, want hij won de etappe ook. Hij zei na afloop, ik weet nu precies hoe Pogacar zich voelde. Het rood geeft je vleugels.
2: Ja, het leek wel alsof de gedaante van Pogacar nog in die trui zat als je Mas in één keer zag rijden. Ik moet zeggen, voor mij is Mas echt wel een grote verrassing. Hij stond jaren te boek als een groot talent, inmiddels ook alweer 31 jaar. Heeft dat talent nooit echt kunnen inlossen. Ook door blessures op verkeerde momenten, valpartijen op verkeerde momenten. Hij reed al een hele supersterke rit toen hij met Pogacar in de aanval was. Vorige week donderdag uit mijn hoofd. En toen zagen we ook van in die afdaling dat Pogacar iets te veel risico nam. En dat Mas hem eigenlijk al een beetje tot rust maande. Dat vond ik al wel een heel sterk teken. Ja, hij maakt echt op het ogenblik de beste indruk. En dan is terecht dat hij op het ogenblik in die rode trui rijdt. Ja, dat heeft hij meteen in de eerste, de beste dag dat hij in die trui rijdt, bewezen door bergop iedereen op achterstand te rijden. Maar een grote ronde wordt altijd in de derde week beslist. En dan is de vraag van ja, wie gaat de meeste inhoud hebben? En dat is nu een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Omdat juist ook ervaren renners als Primoz Roglic en Felix Gall toch nog redelijk in de buurt bij Mas staan.
1: Ja, want die achterstand is niet heel erg groot. Maar toch even voor de Spanjaarden, die worden helemaal gek. Hè? Die hadden eerst natuurlijk al Tadej Pogacar, waar ze eigenlijk helemaal verliefd op zijn. Ook na zijn uitval verklaarden de fans hem de liefde zo'n beetje. En dan hebben ze nu ook nog eens een keer een Spanjaard in het rood. Ja, die gasten worden helemaal gek.
2: Ja, voor het Spaanse wielrennen is het ook alweer eigenlijk een tijdje geleden. Ze zijn eigenlijk ook een beetje in een dalletje terechtgekomen. Ze hebben natuurlijk de jaren gehad van Alejandro Valverde, Alberto Contador en Joaquim Rodriguez. Die echt in de grote rondes en Valverde ook in de heuvelklassiekers domineerden. Ja, daarna is het Spaanse wielrennen een beetje in een leegte terechtgekomen. Juan Ayuso, dat zou de verlosser moeten zijn. Maar die heeft het vervolgens nog altijd niet kunnen waarmaken. Al is die natuurlijk wel nog altijd pas 23 jaar, dus die moeten we ook nog lang niet afschrijven. Maar nu Enric Mas is eindelijk weer voor de Spanjaarden tot ze op het hoogste treetje staan. En dat is voor een wielerland als Spanje natuurlijk fantastisch.
1: Kijkend naar de koersplannen voor week 2. Ik neem aan dat deze rustdag door de verschillende teams die toch wel ambities hebben voor die rode trui, dat ze nu wel even de ruimte hebben om even heel goed te kijken naar wat ze de komende weken gaan doen.
2: Ja, kijk, als je gaat kijken, ik denk eigenlijk dat Felix Gall met Decathlon de sterkste ploeg heeft op het ogenblik. Die hebben ook al de afgelopen week regelmatig initiatief genomen. Gall heeft eigenlijk al in de Giro eerder dit jaar laten zien dat hij een hele stabiele klassementsrenner is. Voor mij blijft dat de topfavoriet. En ja, wat ik gisteren eigenlijk ook in die eerste dag zonder Pogacar een beetje zag, was dat iedereen toch zoekende is en moeilijk weet van met welke verantwoordelijkheid ze moeten omgaan. Of ze een verantwoordelijkheid moeten nemen, naar wie ze moeten kijken. Ja, en dat gaat deze Vuelta voorlopig heel onvoorspelbaar maken. Ja, voor mij is onvoorspelbaarheid is nog altijd de magneet van topsport. Dus wat dat betreft kunnen we ons opmaken voor twee hele mooie weken.
1: Ja, want we hebben vlak achter Enric Mas eigenlijk op 1 minuut 18 hebben we Primoz Roglic. Nou, Felix Gall noemde je ook. Die staat daar weer 21 seconden achter. Vrij kort daarachter staat ook nog Oscar Only. Daarna wordt het gat iets groter naar Carapaz en Skelmose. Wie verwacht jij nou als de grootste uitdager van Enric Mas? Is dat de ervaring van Roglic in dit soort grote rondes? Waar, nou ja, we weten de komende weken bijna geen meter is vlak. Of toch een Gall met, nou ja, misschien wel het meest uitgebalanceerde team wat momenteel rondrijdt.
2: Nou, kijk, als we naar Primoz Roglic gaan kijken, die is 36 jaar oud. Eigenlijk hebben we allemaal al een beetje voor deze Vuelta het gevoel van het beste is er bij Roglic af. Staat toch op het ogenblik weer op een fantastische plek in het klassement. En hij heeft één groot voordeel, dat komt nog een langere tijdrit. Ja, we weten van Roglic, de Olympisch kampioen in Tokio tijdrijden. Dat is een discipline die hij heel goed beheerst. Dus dat is een voordeel. Maar of hij nog zijn oude niveau op zijn 36e kan halen, daar heb ik mijn twijfels over. Oscar Only, de nummer 4, pas 23 jaar oud, heel groot talent. Reed vorig jaar voor Team Picnic PostNL.

0: kwam hij ten val, terwijl hij op dat moment echt wel een ijzersterke indruk in die Dauphiné maakte. Ik vind Only ook iemand die ik helemaal niet uitsluit. Maar voorlopig blijft voor mij Felix Gal de grote uitdager voor Henrik Mas.
1: Tot slot, wat gaat team UAE nu eigenlijk doen? Want we zagen natuurlijk ook in de Tour, Vingegaard viel uit. Daarmee was de kopman van Visma, Liesebijk, was weg. Die gingen de laatste week dan maar gewoon lekker vol op de aanval en proberen voor dagzegens te gaan. Is zo'nzelfde scenario dan nu ook denkbaar voor de laatste twee weken voor UAE?
0: Ja, iets anders kunnen ze niet meer. Hè? Want als je helemaal naar de top van het klassement gaat kijken, ja, dan komt gewoon de UAE, vind je totaal niet meer terug. Er gaat echt niemand meer in de top 10 van deze Vuelta eindigen. Dus het enige wat ze kunnen is voor ritzekers gaan. Als je dan kijkt in Almeida is natuurlijk wel een topwielrenner. Er zitten nog een paar andere jongens bij die echt weten hoe ze een grote ronde moeten rijden. Maar ja, die jongens die kwamen maar met één opdracht. En dat was Tadej Pogacar bijstaan na zijn overwinning in de Vuelta. Ja, die zijn op het ogenblik ook heel even zoekende wat ze moeten. En ja, het lijkt gisteren als je ze zag rijden ook alsof ze nog niet van de schrik bekomen zijn. Ja, ze zullen nu moeten schakelen en dat gaat niet al te makkelijk worden. En ja, dat is iets wat we bij Visma Leasebike ook zagen in de Tour. En ik moet zeggen, dat hebben ze daar heel goed opgepakt. Want als je zag hoe Sepp Kuss toen in de laatste Alpenritten nog in de aanval reed. Ja, dat was echt lovenswaardig.
1: Nou, we gaan het meemaken of zo'nzelfde stap een team UAE ook kan maken. Succesvol in dit geval. Remo Kerkhofs van Wielerflits, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
0: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sport Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn vijfde titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vierkee die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd derde en keurig zevende tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. Dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2-3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vierkee, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, derde en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend. Hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver. Maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar derde eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even naar Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen.
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna de afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer 4e. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest voor Rinus Wieckens uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijken we wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja. Wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt, dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar 1. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk niet wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het wel over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Pato O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Kijk, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1-plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeheven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen redenen om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis, die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar-series. Vorig weekend in de straten van Washington, D.C. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is het is toch ook wel weer een Palobaan. Het zal me verbazen als Alex Palou. Nou, niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Fiekee gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Fiekee kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palou gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we
2: Ja,
1: elkaar
2: graag
1: altijd
2: gedaan.
1: Snel.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Bij Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
9: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Tate, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Ja, het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start, maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante doubles. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie. Gedoe en zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment en we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi? Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven, maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal in Europa het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen, is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal van Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België, waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele

0: stadion hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond. En wel voor de grootste sportbond van Nederland. Voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was. Vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit. Maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk. En dat begrijp je, Robert. Maar het is bedroevend. En ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen. Omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou hoor. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
0: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
0: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
0: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me erin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Absoluut, tot volgende week, Robert.
2: Tot zover.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau, die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan bulken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Daar zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, de hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft nou ja, wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen, bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet, en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden dan ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we daar naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, ja, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut. Tot volgende week, Robert.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands industriekampioen onder 18 jaar en hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuke wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en zo rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik... Daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt... Jezelf toch wel soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan. Gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo. Ik heb gewoon een toernooi. Ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje... In mijn hal denk ik dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is... Sowieso als je met topsport bezighoudt... heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt... is dat jij ook nog een sport beoefent... waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk... Dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. Als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. Want we spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het

0: dat eigenlijk. En ja, dat is hem hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo, was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die ja, heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen, natuurlijk als een Duitsland, een Servië, die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa.

0: Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee, financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
1: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf, die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters, heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
0: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
1: Ja, je zit voor bijvoorbeeld, ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
0: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we ons nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Soccer.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi dat bestaat uit 3 fases zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedtesportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
9: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
10: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk. En zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarig judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. Uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En zo rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt, waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in, ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks dat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de, ja,

0: weg waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
0: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus ja, met twee keer een Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
0: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou ja, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En ja, en je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups in die leeftijd. De European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. Helaas, de bond zelf, de judo bond, die helpen daar niet echt in mee, financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat

0: Dat.
1: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters. Heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
0: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Waar moeten de mensen thuis dan bij denken?
1: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europacups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
0: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21. Nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen. Wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon. Zon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sports Radio Live.

0: When I spent the summer on you.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden, de verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat er enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis. Autosport tot zeilen. Atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
8: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Welkom bij For the Love of the Game. Het programma over wat topcoaches echt doen. Om atleten, sporters en teams tot grote hoogte te brengen. We zoomen in op de kleine gedragsveranderingen. Met grote impact. Van mindset tot herstel. En alles wat daartussen zit. Dit is For the Love of the Game. Met Joris van Zoelen. Bij All Sports Radio.
9: Mooi dat je luistert naar For the Love of the Game. Het programma waarin we de euvele moed hebben om iedereen te inspireren om vooral in beweging te zijn en te blijven. En elke uitzending interviewen en spreken we weer met een topcoach of topsporter. En vandaag is dat Marichelle de Jong. Ze is een voormalig Europees kampioen onder andere in het boksen. We gaan er alles over horen. Goed dat je luistert naar For the Love of the Game.
0: Je luistert naar For the Love of the Game. Met Joris van Zoelen bij All Sports Radio.
9: Ja, dit is echt super spannend, want ik weet echt helemaal niets van boksen. En dus is dit een van de uitzendingen waar ik al weken naar uitkijk. En dus van harte welkom, Marichelle de Jong. Fijn dat je er bent.
10: Dankjewel.
9: En leuk om alles van jou te weten te komen vandaag. Ik lees natuurlijk dat je een absolute boksheld bent. Fantastische dingen bereikt, maar ik ben vooral benieuwd. Welk moment uit jouw bokscarrière staat je vandaag nog het meest voor ogen?
10: Nou, dat is natuurlijk wel de finale in Rotterdam in 2011.
9: Vertel.
10: Je eigen stad.
9: Ja, vertel.
10: Nou, het is wel de hoge verwachting natuurlijk voor iedereen. Dat je in je eigen stad Europees kampioen zou gaan worden. En daarvoor had ik een zware blessure aan mijn schouder. Wat eigenlijk weinig mensen wist, is dat ik 3 weken daarvoor ook een neusblessure had gehad met sparren. Dus dan sliep ik echt met 2 staafjes in mijn neus rechtop en snel naar de huisarts, maar in ieder geval om te kijken of mijn neus nog recht staat of niet. En met alle twijfels natuurlijk of het wel goed zou komen. Maar ik word al heel mijn leven een beetje getest mentaal en hoe sterker eruit wil komen. En dat heeft ook allemaal goed gekomen.
9: Ja, en dat is meteen een mooi aangrijpingspunt. Hè? Want die 3 weken, kan je een beetje meenemen in die reis? Dus je hebt die neusblessure, je had daarvoor ook al een zware blessure. En toch weet je jezelf op te pompen om uiteindelijk daar in de ring te staan en deze prestatie te leveren.
10: Ja, alles draait om mindset. Boksen is toch wel 95% mindset. En ik moest gewoon Europese kampioen worden. Het was natuurlijk ook al een ding met, het was mijn laatste jaar. En Noeska Valtijn die deed ook mee. Dus dat was een beetje een gedoe bij de bond. Van oké, wie gaat nou niet meer spelen? Wie kon kwalificeren? Dus ik had niet anders dan een pistool op mijn hoofd. Van je moet het enige goud halen. Dus dan dat is wel de drijf die een topsporter heeft. Want het is alles of niets.
5: Ja, dat begrijp ik heel goed. En je gebruikt meteen een mooi woord wat ik samen wil onderzoeken. Want je zegt ja, het moest. Van wie moest dat en wat deed dat met jou?
10: Het moest natuurlijk wel van mijzelf. Maar ik deed het ook eigenlijk gewoon vanwege mijn... voor mijn oma, voor mijn familie. Ik ben half Molukkers. Dus die strijd dat zit wel eigenlijk in me. Nu is dit jaar natuurlijk 25 jaar dat Molukkers in Nederland zijn gekomen. Dus nu weet je wel natuurlijk wel van waar komt de strijd eigenlijk vandaan. Nou, dat heb ik de afgelopen jaren wel achterkomen. En daar ben ik ook dankbaar voor natuurlijk. Maar ik wilde gewoon de eerste Nederlandse vrouwelijke bokser tot na de Spelen gaan. Dat was mijn doel. Europees kampioen geworden, 2 keer brons, wereldkampioenschap, nummer 1 weer een langlijst. Dat zijn eigenlijk mijn topprestaties. Ja, het enige wat ontbrak is de Olympische Spelen.
5: Ja. Ja, en dat is dan super spannend. Daar wil je voor gaan.
10: Ja.
5: Neem ons mee in die reis.
10: Bij de Europese kampioenschap.
5: Ja, zeker.
10: Daar?
5: Wat gebeurt er dan? En hoe vanuit daar verder?
10: Ja, als eerst natuurlijk. Je gaat sparren met een jongen op de boksschool. Die haalde zomaar een slechte handschoen uit de bak. Die waren heel dun. Daar ga je mee sparren. En ik heb nooit een bloedneus gehad. En op een gegeven moment kreeg ik stop mijn neus. En dan hield het gewoon niet op. Dus de volgende dag naar het ziekenhuis toe. Dichtgebrand. En ik stond toevallig die dag. Stond ik in de blad Sportnu. Dus die arts pakte op van oké. Ben jij dit?
5: Ah ja, je als zag je over... toen nog heel, helemaal heel uit.
10: Ja, hij zei, ik stond er midden in de pagina. Hij zei, ja, als jij dus Europees kampioen wordt, dan ben ik wel degene die jou geholpen hebben. Dus dat was heel grappig. Want NOS was er ook bij de loting. En dan word je uitgeloot. En je zit te wachten in je hotelkamer. En er werd geklopt op de deur. En ze zeiden van, we waren bij de loting. En tegen wie zou je niet als eerste willen boksen? En ik had daarvoor Azerbeidzjan zien boksen. En die was echt goed. Zij was echt goed. Heel goed in voetenwerk. Heel gauw. Heel goed in het ontwijken. En aan het counteren. En ik sta bekend om een aanvallend bokser. Dus ik zei van, ik zou echt niet tegen Azerbeidzjan als wilde boksen.
5: Ja, die kon je wel raden dan, denk ik. Dan.
10: Ja, dus dan was de eerste wedstrijd tegen Azerbeidzjan.
5: Ja.
10: Dus dan als eerste natuurlijk ook met mijn neus. En dan heb je elke keer van, dat je moet jezelf wel positief praten van hey, je kan het en alles wat daarna allemaal gebeurde van wat ze zeggen ja je dus manifesteren en schrijven. Ik schreef me alsof ik straf had eigenlijk in een blaadje in een notitieboekje van ik ben de beste Europese kampioen. Wat Mamet Ali zei over Conor McGregor, dat deed ik eigenlijk al gewoon en alles was grappig. Maar als ik terugkijk, dan is het alles uitgekomen en dat laat ik ook zien aan mijn kids, tenminste niet mijn kinderen die boksen bij mij van ja hey joh, kijk maar dit heb ik de jaren voor geschreven en alles is uitgekomen en alles wat ik op de muur geschreven heb, weet ik wat is uitgekomen, behalve de spelen dan. Dus alles gebeurde wel. Dat klopt wel. Dus dan heb je dan 2 poppetjes op je schouder. Dus eentje van ja, je moet zeggen dat je dat kan. En de andere van ja, maar als je niet kan, dan sta je voor lul. En je wilt natuurlijk niet naast je schoenen gaan lopen. Zo ben ik opgevoed dan. Maar je moet je wel positief en wel geloofwaardig overkomen. Dus ik had gezegd van als je wilt gaan winnen, moet je voor iedereen winnen. Dus dat was het dan. En dan kreeg ik te horen van, je moet morgen pas boksen. Dus ik tegen mijn sponsor en mijn familie van, joh, morgen moet ik pas boksen. Dan kreeg ik te horen van, het is vanavond. Oh, vanavond. Dus dat Europese kampioenschap was wel heel hectisch. En ik kon het wel heel mooi met de test. Want daarvoor, maand ervoor was mijn hondje overleden. En daar had ik over gedroomd. Dat was ook in Polen tegen een EU-kampioenschap. Dus ik werd heel veel getest van oké, hoe ga je om met verdriet? De dag daarna, op dezelfde dag toen ik het hoorde, moest ik bij Huis de Duin. Dan moest ik een presentatie geven met Ivo van Opstelden. Met allemaal Rotterdamse ondernemers. Dan sta je al met waterige ogen sta je daar zo te zeggen van ja, ik moet Olympische Spelen toe. En ik heb die Rotterdamse ondernemers achter me nodig, wat die me kan sponsoren. Dus ik werd heel veel getest. De eerste wedstrijd. En dat is ook heel mooi van mensen verwachten iets wat je gaat doen. En dat is een tactiek van boksen. Maar dan ga je dat andersom draaien. Dus mijn eerste wedstrijd, zij verwachtte natuurlijk dat ik dan vooruit ging boksen. Maar ik ging eigenlijk haar stijl eigenlijk kopiëren. Dus zei ik van, oh, maar kom niet. En dan is een spelletje met de scheidsrechter van, wie gaat de eerste set doen? Dus dan ga je eigenlijk heel veel mindfuck in doen. En uiteindelijk, natuurlijk, ja, je speelt thuis en je hebt publiek achter je. Uiteindelijk heb je gewonnen. En dan, ja, ik moet altijd wel groeien in een toernooi. En dan word ik daarna van Polen volgens mij en Duitsland. En in de finale stond ik tegen Oekraïne. En het was altijd, ik heb altijd van de wereld of van de Europese kampioen verloren. Dus altijd van Oekraïne. Nou, en daar, ja, daar heb ik de finale gestaan. En ik herinner elke keer als dat nummer van... I've got that feeling.
5: Ja, ja. Ik ga het niet zingen, dat is beter voor iedereen.
10: Nee, dat krijgt de kippenvel. Ja. Dan gaan mijn armen weer omhoog staan. Dan krijgt dat wel, dan ken ik dat elke topsport natuurlijk. Dus dan herbeleef je weer de moment. En dan weet ik nog van alle coaches weten wat er gaande was dat jaar. Met wat er is, mijn blessure. Dus wat er omging met de bond. Dus dat is wel mooi. Turkije liep met een vlag zo heen en weer om mij aan te moedigen. En de familie van Bronckhorst, van Giovanni van Bronckhorst, die stond zo met een Molukse RMS-vlag. Dat is echt grappig, ja.
5: Ja, supermooi. Ja. Ik weet zeker dat we daar nog veel meer over gaan horen. En het grappige is, en ik hoop dat u thuis dat ook zo ervaart. Als luisteraar van dit prachtige programma. Ik dacht dat we het over boksen gingen hebben. Maar volgens mij gaan we het vooral over mentality hebben. Ik heb, Marcelle, ik heb 5 stellingen voor je. En de regels zijn echt onverbiddelijk. Het is bijna een spel. Het is nog net niet in de ring. Maar alleen ja en nee. En daarna kunnen we wel het gesprek met elkaar voeren. Als het een klein beetje genuanceerder was. Mijn eerste stelling is. Discipline wint altijd van motivatie.
10: Ja.
5: De tweede stelling is, je leert meer van een nederlaag dan van een overwinning.
10: Zeker.
5: Angst hoort thuis in de sport. Het is geen probleem, het is informatie.
10: Ook, ja.
5: Een goede coach heeft net zoveel talent nodig als de sporter die coacht.
10: Nee.
5: Interessant. En in de ring kun je niet liegen, daarbuiten wel.
10: Dat klopt, ja.
5: Ja. Die laatste is misschien ook wel mooi om op te pikken. Want ergens, niet dat het een leugen was. Maar ergens zette jij, toen je net vertelde over die eerste wedstrijd in Rotterdam. Zette jij jouw tegenstander duidelijk op het verkeerde been.
10: Ja.
5: Is dat liegen? Is dat spel? Is dat...
10: Slim.
5: Ja, dat is slim.
10: Ja. Ja. Je moet... De slimste bokser gaat winnen. En iedereen zegt van boksen van... Ja, ik wil geen... Je moet leren... Je moet incasseren. Nou... Zeg maar, dat is echt het domste wat je eigenlijk kan zeggen. Want boksen is de noble art of self-defense. Dus waar moet je gewoon daar staan en klappen incasseren? Het is gewoon leren dat je eigenlijk moet stoot ontwijken. Je moet geen klappen in onnodige hersencellen verliezen, nee. Toch? Dus het is gewoon slim denken. Hoe kan je iemand buitenspel zetten om daarvan te winnen? Het is net schaken. En dat is ook wel leuk. Want je hebt ook chest boxing. Mm-hmm. En had ik al een keertje een post geplaatst tijdens corona. En dan had ik de wereldkampioen schaken uit Oekraïne. Had ik via de app van. Ik had alleen een pion hadden verkeerd op schaak. Maar gezet. Ja, ik heb geen verstand van schaken.
5: Nee.
10: Dat is wel grappig. Dus ja, boksen is echt schaken. Dus ja, je moet echt.
5: Zou je kunnen zeggen dat het een mental game in die zin is?
10: Ja, het is zeker mentaal. Ja, ja zeker.
5: Ja, maar niettemin ook physical. Hè? Ik denk uiteindelijk het trainen.
10: Het
5: je
10: is
5: body.
10: Alles.
5: Ja,
10: daarom is de boksen echt een van de zwaarste boksen. Ja. Sporten dieren is natuurlijk. Het is mentaal, maar het is ook fysiek. Kijk, als je hardloper bent, dan kun je gewoon lekker hardlopen. Natuurlijk moet je daar heel veel uithoudingsvermogen hebben. Maar met boksen moet je moet de duur hebben. En je moet explosief zijn. Dus de sprintjes. En je moet kracht oefenen. Je moet ook bewegelijk zijn. En ook mentaal natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe ga je om? Als je bijvoorbeeld tegen bijvoorbeeld Mike Tyson staat bijvoorbeeld. En dan ja, hoe ga je er daarmee om? Ja. Ja, en de andere keer weer tegen een makkelijke tegenstander. Maar wat als je op een gegeven moment de eerste ronde heel makkelijk gaat. En op een gegeven moment de tweede ronde is iets anders. Dan schrik je bijvoorbeeld of iemand anders staat anders voor.
5: Is er een soort sleutel? Is er een soort manier waarop jij die mentale kracht vooruit wist te creëren? Hoe deed je dat?
10: Ik heb een beetje heel veel over nagedacht. Waarom wie ik ben? Waarom ben ik zo gevormd? En ik weet niet of dat misschien ook later in de vraag is. Want
5: gaan we vanzelf zien, hè? Dat maakt het voor the love of the game dan net zo leuk, ja.
10: Het is natuurlijk ook wel van hoe je bent gevormd thuis. Hoe je opgevoed bent. En in welke omgeving. Dus daarom is het belangrijk dat een jonge sporter bij je komt. Dat het veilig is. Dat je dan hem of haar goed kan begeleiden. En dat je vertrouwen geeft. En dat een goede coachkwaliteit is natuurlijk niet alleen na te kijken en luisteren. Maar ook zeg maar de veiligheid en vertrouwen kunnen geven. Dat hij gewoon elke keer kan ontwikkelen. Dat je niet de druk heel hoog moet zetten. Daar heb ik ook van geleerd dat ik niet alle sporters hetzelfde als mij moet resulteren. Want ja, dan legt de hele lat heel erg hoog. Maar ja, je merkt dan tegenwoordig natuurlijk dat alles een beetje heel erg zwak is. En ik ga ook met de Course Mariniers om. En dan ja, die kinderen van mij krijgen net een beetje een training van de Course Mariniers. Want ik wil niet dat ze allemaal prinsesjes en prinsen worden.
5: Nee.
10: Dus ze moeten wel een beetje gehard worden. En dat is natuurlijk het sport natuurlijk. En luisteren. Maar ja, ik zeilde eigenlijk vanaf mijn vijfde. We hebben 3 zeilboten gehad. En maar ik heb dan een oude broer, nou, 1,5 jaar ouder. En de eerste zeilboot die we hadden was ik toen 5. En ik woonde in Wanneksveen. Dus we hadden een zeilboot in Reewijk. Nou ja, mijn vader die leerde ons van, moet je sturen. Ik ben de jongste dan, dus ik moest dan achter stuur. Nou ja, leerde van hoe de zeil omhoog doen. En als iemand man overboord valt, wat moet je doen? Nou ja, en dan is van, nou, weet je dat? Oké, plons, laat het over.
5: Ja, ga maar.
10: Ja, en mijn vader is dan 4 jaar geleden, heeft die motorongeluk gehad, gelijk overleden. Dus daarom zit er na te denken van, ja, hij zei ook zo van, ik heb jullie eigenlijk veel te hard opgevoed. Want ik, op mijn 13e ben ik namelijk niet in mijn eentje, maar ik heb alles in mijn eentje gedaan naar Zuid-Engeland gevaren, omdat iedereen zeeziek was. De giek was gebroken, de fok gescheurd. Was storm. Dus van Frankrijk naar Brighton heb ik in mijn eentje gedaan. Ik heb iedereen vervloekt en ik kan naar mijn moeder vragen. Ja, het zeilen, want het is niet allemaal in mooi weer. Een motorboot is leuk, maar echt het zeilen, dat heb je wel gevormd als je zo klein bent. Dus hoe ga je eigenlijk om als een man overboord is? Of dan, ik heb mijn kleurtje half mijn luxe. Nou ja, al die kakkers, die hebben dan eens een witte zeilbootje natuurlijk. Dus dan komt mijn vader, ik heb een blanke vader. Die dus denken van, waar zijn die 2 donkere kinderen van dan? Ja, en die willen
5: Vind je...
10: dan...
5: Vind je, sorry dat je onderbreekt, vind je dat je vader gelijk had toen hij zei dat hij jullie te hard had opgevoed?
10: Het na het topsport heb ik met Victor van Bronckhorst ook over gehad. Van ja, waarom? En ik merk natuurlijk ook gewoon nu met mijn eigen boksschool, dat ik nu die 9 jaar heb. Waarom ben ik nooit. Waarom ben ik nooit tevreden? Ik leg de lat altijd heel erg hoog. En nu merk ik nu ook al met de andere leukers ook allemaal van. Wij zijn allemaal.

0: Michels wel. Lekker is dat.
1: En bedankt.
2: Nee, maar we hebben hetzelfde level natuurlijk. Maar die vroeg aan mijn broer van, ja, mag mijn neefje bij jou in je elftal voetballen? En ja, ik wil samen met een vriendin van mij, want zij is haar broertje voetbal ook in de elftal van mijn broer. En nou ja, dat is het gedaan. En Vera Pauw ken je ook wel. Dus we zaten allebei een beetje met een balletje een beetje overschitten. En we willen ook graag wel voetbal, maar wel bij onze broers. En in Marnixveen had je alleen bij WC, had je daar een dames elftal. Maar ik wil niet tussen de dames, alles gemeut en zo. Ik wil gewoon, ja, ik ben een one of the guys. Met een man. Ik speel alleen met jongens. Ja, moest ook 5 jaar was met mijn broer mee overal. Dus ja, en er was een christelijke vereniging. Maar als de generaal Rinus Michels aan een telefoon van, ja, deze twee meiden gaan gewoon tussen jongens voetballen, dan zeggen ze natuurlijk geen nee. Dus dan werd gelijk de eerste wedstrijd moest tegen Gouda voetballen. En er zaten gelijk de jongens van, nou, er spelen twee meisjes in de elftal. Maar ik stond spits, of mid volgens mij. En ik scoorde gelijk de eerste doelpunt in mijn hoofd. En toen was het topscorer. Dus ik moest altijd bewijzen, toen was ik 7 jaar, bij de eetjes volgens mij, dat meisjes net zo goed kunnen voetballen. Of vechtsport kunnen doen als jongens. Nou ja, dus na een paar jaar voetballen ging ik naar Tangsudo. Dus Koreaans vechtsport, ja. Krijgskunst. Daar heb ik mijn derde dan-examen ook alle tegen jongens gevochten. EK's. Ja, ik weet niet anders dan dat ik mezelf moet bewijzen. En moest voetballen en de competitie doen tegen jongens. En tegen meisjes, ja, ik was wel te hard. En dat soort dingen ging altijd janken. Dus ik vond het niet leuk om tegen meisjes te vechten. Maar ja, en het was semi-contact. Maar ja, als je een tikje geeft, dan gaan ze huilen. Wat is nou wel hard, wat is zacht. Dus dan op een gegeven moment zijn mijn leraar en mijn knieschijf 2 keer uitgeschoten. Dat was dat de reden waar mijn leraar zei van, joh, wat vind je van boksen? En toen ben ik naar Gouda gegaan. Daar heb ik 1 jaar, zeg maar, van de karatestand laag. Heb ik geleerd om mijn been dicht bij elkaar te houden, mijn handen hoog te houden. En 1 jaartje die stijl weer over te nemen. En dan gingen we 1 wedstrijdje doen om te testen van, nou, hoe het is om een wedstrijd te boksen. Gingen we na 3 uur rijden naar Appingedam. Tegen iemand van de sportschool van Regio Tour. Dat is dan zeg maar een Hoogvliet. Allebei 3 uur rijden, zei iets langer. En ja, binnen 2 minuten en 20 seconden, 30 seconden was ik al klaar. Technisch knock-out. Dus mijn broer en alle vrienden snel van voetbal gelijk naar Groningen of naar Appingedam toe. En dan was van, ja, klaar. Oké.
0: Ja, dit is het dan, hè?
2: Maar dat smaakte naar meer. En na 5 wedstrijden daarna stond ik het EK in 2005. Vond ik gelijk mijn A-status. En dan balletjes gaan rollen. Dus dan is de EK en de WK. En dan
0: mooi. Is
2: een beetje gaan rollen.
0: Mooi dat een voetbalballetje dan uiteindelijk in de bokswereld terechtkomt. We gaan daar zeker zometeen nog over doorspreken. Maar eerst is het tijd om eens even lekker te luisteren. Tijd voor A New Religion.
3: Kleine aanpassingen. Grote resultaten. For the love of the game. Bij All Sports Radio.

0: luisteraars aan het woord. Eén vraag, één coach, één eerlijk antwoord. Dit is Luisterleven in For the Love of the Game bij All Sport Radio.
1: En zo leuk als het te praten is met onze topcoach, misschien is het op zijn minst net zo leuk om ook te praten met luisteraars. En daarom hebben we een beller aan de lijn. Goedendag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Hey, met wie spreek
2: Hallo.
1: Ik?
2: Je spreekt met Stefan Beelen uit Haarlem.
1: Hey Stefan, en je komt uit Haarlem, maar het klinkt een beetje alsof je ver weg bent.
2: Ja, ik zit lekker aan de Costa del Sol.
1: Godverdomme.
2: Ik ben nu in Krijksel in Spanje en ik kan je vertellen, het is hier warm.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Wat doe jij in het dagelijks leven, Stefan?
2: In het dagelijks leven ben ik directeur bij een uitgeverij. En wij geven allerlei, nog steeds ouderwetse tijdschriften geven uit. Websites, uw woonmagazine is er daar een van. Een mooi woonboek. We maken echt van alles en nog wat.
1: Ik hoor dat je er heel druk mee bent. Ja, en wat voor beweegmens ben jij, Stefan?
2: Nou ja, eigenlijk altijd te weinig. Maar ik probeer een paar keer in de week een beetje, vooral veel te wandelen en ook een beetje te hardlopen. Dat vind ik toch iets wat nog steeds heel leuk is. Maar ik ben niet de lichtste in het leven. En ik hou van lekker eten. En, maar ik probeer wel zoveel mogelijk te bewegen. Al kan het altijd wel meer, zegt mijn vrouw dan.
1: Ja, nou ja, fijn dat je luisteraar bent van ons mooie programma. En jij hebt een vraag voor onze topcoach.
2: Ja, zoals ik net zei, ik probeer zoveel mogelijk te bewegen. En dat doe ik een aantal keer in de week met hardlopen. En, ik hou ook van lekker eten. En ik ben wel eens benieuwd wat zo'n topcoach zegt, wat een goede balans zou zijn tussen bewegen en lekker eten. Zeker voor een amateursporter zoals ik dat ben.
1: Nou, dat gaan we zeker voorleggen, maar nog iets van jou te weten. Wat vind jij dan echt extreem lekker om te eten en wat vind je extreem leuk om te bewegen?
2: Ik vind hardlopen heel leuk, maar ik moet inderdaad voor blessures altijd een beetje oppassen. En ik ben gek op biefstuk. Ossehaas, vlees en veel. Ja, ik ben gek op barbecue.
1: Nou, we gaan dit langs, ja, super. We gaan dit meteen voorleggen. Dankjewel. Marcel, dank je. Mooi deze vraag ook te horen. Misschien kom je dit ook wel tegen gewoon in je eigen boksschool. Zo'n balansvraag tussen lekker leven, lekker eten en tegelijkertijd ook goed en gezond bewegen.
3: Ja, ik heb zo'n programma, de 6-week boxing challenge. En dat is eigenlijk wel het doel van de mensen die willen afvallen. En die willen wel weer een structuur hebben om fit te worden, sterk te worden, zelfzeker te worden. Dus dit soort dingen kom ik natuurlijk wel heel vaak voor. Maar als eerste is zo van, wat wil je bereiken? Kijk, ik snap heus wel dat je hardlopen is goed, hè, voor je cardiovasculair. Maar als je echt wil weten van wil je echt afvallen? Waarom wil je wel afvallen? Maak het doel specifiek. Dus is zo van, mevrouw, die wil niet meer op mijn klimmen, zal ik zeggen.
1: Ja, dat kan allemaal. Bij de love of the game. Dat kan dat allemaal.
3: Of ik kan mijn broek niet meer aan. Dat soort dingen.
1: Ja.
3: Of ik voel me onzeker. Of weet ik wat. Of ik kan niet meer met mijn kinderen spelen. Omdat ik gewoon te zwaar ben. Ja. Maar dat zijn echt concrete doelen. En ik ben gewoon heel eerlijk. Zoals misschien merk ik ook van, ik hou geen blad van mijn mond. Ik zeg gewoon, ik ben gewoon een Rotterdammer. En ik zeg gewoon wat het is. Maar als je dat weet, van wat ga je dan doen? Ja, je kan een beetje hardlopen, maar je valt er niet van af.
1: Nee, het is een soort van niks naar nergens.
3: Nee, want daarna vreet je toch weer aan.
1: Ja. Dus Stefan, je hoort het, je vreet het er vanzelf aan. En zeker met die biefstukken van hem. Dus dat is
3: biefstuk is goed, hè? Ja, dat is goed. Dus wat ik eigenlijk bij mijn leden zeg, van als ik die ermee wil doen, zo van, hanteer wel het 80-20 regel. Ik heb vroeger niets anders dan diëten gedaan. En had ik maar alles maar geweten wat ik nu wist. Want ik heb nu 2 fotoshoots gehad. En ik ben dan nooit zo strak en zo lean geweest toen ik topsport deed. Want deed ik gewoon 3 trainingen per dag. En dan 6 dagen. Want toen deed ik gewoon 3 keer of 4 keer per week krachttraining. En that's it. En geen cardio. En ik ben dan nooit zo, ben nog lichter geweest. En ik had maar iets van 9 of 10% vet.
1: Ja.
3: En dat alleen maar mijn krachttraining. Dus eerst moet je weten, hoe graag wil je het? Voor mij was het doel de fotoshoot. Ik ging de fotoshoot doen. Ik heb tegen iedereen gezegd, ik kan niet anders. En het kost bij elkaar €1200. Ja, dan zit er ook een bepaalde pistool op mijn hoofd dat ik wel voor hem ga. Dus denk voor Stefan, is wel van, hoe graag wil je het? Ben je oké met het hardlopen en lekker eten? Vind je het oké? Nou, dan moet je dat doen eigenlijk. Maar wil je echt wel die ene, dat je wel lekker je kleren aan kan trekken? Dat je met je kinderen kan spelen? Of weet ik veel wat? En dat, of dat er naar je gefloten wordt, omgekeken wordt, dat soort dingen. dat je gewoon lekker in je vel gaat zitten. Ja, dan moet je weten van oké, ik ga hardlopen en ik ga krachttraining doen. Of misschien een andere sport doen. Boksen misschien, ga dat kijken doen. Want veel van mensen vinden hardlopen wel leuk, maar vinden ze saai en haat af. Of op krachttraining, ja, dan weten ze niet wat ze moeten doen. Tenzij je dan een bepaalde programma in je hebt dat je dat kan volgen. Want dat maakt natuurlijk al veel makkelijker. En dat boksen, ja, dan snap ik ook wel. Dan staat er gewoon iemand achter je en die zegt de combinatie. En dan moet je gewoon door blijven gaan tot het klaar is. En daar vinden mensen dat verfijner en het is makkelijker. Maar je hoeft niet over na te denken. Mensen zijn van nature gewoon lui. Dus als er iemand zegt van oké, dit moet je doen, dan ga je het makkelijk vol blijven houden. Nou, daarbij is ook als je dat naast het hardlopen nog een ander sport gaat doen en je gaat samen met iemand doen die je accountability zet en je houdt je eten bij van je wilt afvallen. Oké, biefstuk, nou is goed. Hè? Dan pak je bijvoorbeeld die zaterdag, dan mag je van mijn barbecue. Maar laat die sausen, laat het over.
1: Ja, hou het bij dat biefstuk dan.
3: Ja, biefstuk of doe gewoon een klein beetje rode saus bij, maar geen mayonaise of anders geen patatje. Maar houd het eigenlijk bij. En in het begin is als je eten bijhouden, is het lastig. Op een gegeven moment, ja, je moet weten wat je binnenkrijgt. He, dat je dat gaat verbranden. Het is heel logisch. En heel veel mensen denken van ja. Maar ja, op een gegeven moment weet je wat je eet. Wat eet je in ontbijt? Wat eet je lunch? Dat soort dingen. En op een gegeven moment weet je van hoeveel calorieën in bepaalde dingen zit. Dus als je nou zeg maar in het weekend lekker gaat uit eten. Dan probeer je de laatste die dagen daarvoor. Probeer je dan iets minder te eten. Dat je dan zo'n buffertje opbouwt. En dat je dan iets meer kan eten op die zaterdag. Dus je kan barbecuen. He, maar let bij op van, net als bij kerst, oké, dan ga je veel calorieën eten. Dan bespaar je die dagen ervoor, ga je wat minder eten. En eet wat heel veel volume zit. Plaats van bijvoorbeeld, neem heel veel groenten. En kwark, want kwark zit heel veel, of andere eiwitten, zit heel veel eiwitten in, dan vult en heel veel groenten. In plaats van dat je een hamburger neemt en een
1: met
3: brood.
1: Met heel veel brood, hè?
3: Ja. Dus dat zijn eigenlijk dingen waar hij op moet letten. Naast dat hij gewoon krachttraining doet. Want hardlopen val je niet af. Nee. Je moet gewoon krachttraining doen. Dat bouw je spiermassa.
1: En is boksen dan een heel geschikte sport? Omdat je juist ook die challenge de hele tijd krijgt?
3: Ook. En het is een combinatie natuurlijk. Het is van en je hartslag gaat omhoog. Hè? En je hebt natuurlijk ook nog je hebt ook wel krachtoefeningen. Dus je kan gewoon boksen. Maar je hebt ook een boxenbag. Dus dan ga je afwisselen op de zak. En doe je een lichaamsoefeningetje. Of met behulp van een andere. Bijvoorbeeld medicijnbal of zoiets. Dus dan, dat is een goede combinatie. En het is ook plezier. Mensen hebben dat plezier. In plaats van, oké, wat moet nou doen? Om te zitten. Ja.
1: Dus stel een doel. Maak het concreet. Ik ga niet hardlopen, maar ik heb een doel ermee. Ik hoorde je ook iets vertellen over, doe dan een combinatie van sporten bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld boksen zou daar heel goed bij kunnen helpen. Maar tegelijkertijd ook hou je eten bijvoorbeeld bij.
3: Zeker.
1: En heb er plezier in. Daarmee praat je eigenlijk automatisch al over gedragsverandering. En er is iemand die daar heel veel van weet.
0: Sport zit in het hoofd. En de wetenschap legt uit waarom. Wat vertelt onderzoek over gedragsverandering, prestaties en de menselijke motor? Dit is Antropologen in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
1: En dan komen we bij misschien wel het leukste en meest informatieve item in dit prachtige programma. En spreken we met onze gedragsguru en lifestyle-expert Dr. Roel Hermans van Lifestyle Lab. Dag Roel.
4: Hey, hallo.
1: Hey, je bent er weer. Elke twee weken bespiegel jij eigenlijk het gedrag van den mens. En waarom we misschien wel heel graag willen, maar lang niet altijd in beweging komen. En je hebt altijd één prachtig inzicht. Waarin wil je ons vandaag meenemen?
4: Ja, heb je zin om een beetje filosofisch na te gaan hoe het er bij jezelf voor staat?
1: Lekker. Ik pak mijn yogamatje erbij en helemaal in die houding. Ik ben er klaar voor.
4: Mooi, mooi. Ja, want we nemen ons allemaal voor om te bewegen, om te sporten. En dat bewegen of sportdoel, ja, dat hou je meestal niet vol omdat het op je to-do-lijst staat, maar omdat het past bij wie je wilt zijn. Dat is wat de gedragswetenschap zegt. Het doel moet betekenis hebben, dan houden we het vol.
1: Cool, dat vraagt, terwijl ik denk dat ik het begrijp, wel een beetje om uitleg. Vertel.
4: Ja, precies. Ja, kijk, veel luisteraars hebben denk ik een doel. Snellere tijd lopen, marathon uitlopen, sterker, fitter worden. En sporten of bewegen is dan het middel om dat doel te bereiken, toch?
1: Zo is het.
4: Ja, maar dat doel, dat geeft je niet automatisch de motivatie om in actie te komen. Dat gebeurt eigenlijk pas echt als jouw doel en het gedrag dat daarbij hoort passen bij wie jij wilt zijn.
1: Oké. En hoe doe je dat? Want wie ik wil zijn, je zei al, dit wordt een beetje filosofisch. Ik vind nogal een vraagrol.
4: Ja, dus we zetten de gedragsbril weer even op.
1: Ja, wacht even, ik onderbreek je, Roel. Ga lekker door, want ik wil weten wat die bril is.
4: Oh ja, ja. Nou, die bril is eigenlijk een nieuwe manier om te kijken naar je eigen gedrag. Op zo'n manier dat je het ook echt kunt doen en kunt blijven doen. En ja, die bril geeft je dus eigenlijk de stappen van verkennen, begrijpen, veranderen en behouden. En vandaag zitten we dus nog even in dat stukje verkennen en begrijpen.
1: Oké, de bril staat op. Let's go.
4: Oké, ja. Wat we in de wetenschap zien is dat doelen beter worden volgehouden wanneer het onderdeel is van de identiteit. Nou, even vergelijk met topsport. Ja, die trainen niet elke dag omdat ze altijd zin hebben. Ze trainen omdat ze zichzelf zien als sporter. Dat is onderdeel van wie ze zijn. Nou, de fanatieke amateur heeft denk ik hetzelfde. Iemand die zichzelf ziet als hardloper, wielrenner, tennisser, ja, die zal minder snel een training overslaan dan iemand die zichzelf ziet als, ja, ik sport wel eens een keertje. Dus de vraag voor vandaag is, wie wil ik zijn? Wil je iemand zijn die goed zorgt voor zijn gezondheid? Iemand die iedere week met plezier op de fiets stapt? Iemand die fit genoeg is om zonder moeite een halve marathon uit te lopen? En hoe sterker jouw beweeggedrag en jouw beweegdoel verbonden is met de persoon die je wilt zijn, ja, hoe meer betekenis dat heeft en hoe makkelijker de motivatie om vervolgens weer in actie te komen.
1: Dat snap ik. En het helpt mij wel om dat nog één stapje verder te brengen. Wat ga ik doen om dit voor elkaar te krijgen? Omdat voelt toch best als een grote vraag. Hè? Zie ik mezelf als een semi-topatleet bijvoorbeeld? Ja, ik wel. Ja. Ik weet niet eens echt hoe ik daartoe gekomen ben. Kan je me meenemen?
4: Ja, dus... Weet je, ik denk dat iedereen wel eens een dag heeft waarop je minder zin hebt of liever iets anders doet dan bewegen. En op die momenten helpt het niet alleen om jezelf af te vragen, heb ik vandaag zin om te trainen? Maar wat zou iemand doen die ik graag zou willen zijn? En dat is dan een hele andere vraag. Want dan gaat het dus niet meer over die medaille, dat persoonlijke record of dat getal op de weegschaal. Maar je sport omdat het past bij de persoon die je wilt zijn. Bijvoorbeeld, ik ga nu sporten omdat ik goed voor mijn kinderen het voorbeeld wil zijn. Mm-hmm. Of ik ga nu toch wandelen, ondanks dat ik niet zoveel zin heb, omdat ik gewoon iemand ben die goed voor zijn gezondheid zorgt. Die het belangrijk vindt om zijn energiebalans op peil te houden. Dus je gaat eigenlijk een diepere laag betekenis geven aan die training op dat moment. En hoe meer dat uit jezelf komt, ja, hoe makkelijker je weer opstaat en zegt, weet je, ik stop met zeuren. Ik ga gewoon, want dit past gewoon echt bij wie ik wil zijn.
1: Leuk, we gaan hier in de studio nog even over doorpraten. Dankjewel voor je bijdrage. En we luisterden naar gedragsgoeroe en leefstijlexpert Dr. Roel Hermans van Leefstijllab. Dankjewel.
4: Yo.
1: Marcel, denk een heel heldere vraag. Wie je bent bepaalt hoe je beweegt of wie je wilt worden bepaalt hoe je beweegt. Wat is jouw ervaring?
3: Nou, dat klopt ook wel. Maar ik snap heus wel dat... Tegenwoordig zijn ook heel... Ja, je weet nu al, kinderen van 3 jaar... die hebben nu al een beetje obesitas. En als ze dat niet van thuis meegekregen hebben... want ze willen dan wat die meneer zei... van je moet een voorbeeld zijn voor je kinderen... dan is het best wel lastig om te zeggen van... ja, wie wil ik dan zijn? Ze weten helemaal niet wat ze willen zijn natuurlijk. Dus het is er wel zo van... dat ze wel die voorbeelden willen zijn. Nu natuurlijk met de WK is natuurlijk mooi met Haaland natuurlijk. Iedereen wil het allemaal weten van waar komt het vandaan. En hij heeft natuurlijk een fantastische vader die ook gewoon die dat hebben begeleid. En zijn moeder was een sporter. Dus dat heeft heel erg belangrijk. Is het ook belangrijk dat die omgeving ook het voorbeeld is. Natuurlijk ook nog wel waar die vandaan komt. Wat Noorwegen eigenlijk zegt. Dus al die dingen, dat kloppen wel. En dat maakt wel voor iemand die gewoon hier ergens... in Achterwijk geboren wordt, alleen maar chips eet, weet ik wat. Dat is voor hem natuurlijk wel, of voor haar natuurlijk wel heel erg lastig. Maar dan is de reflectie van, oké, je bent nu te zwaar. En wat is jouw, hoe pijnlijk is dit en hoe graag wil je er eigenlijk zijn om net als die andere jongetje te kunnen voetballen en heel veel vriendjes hebben en weet ik wat allemaal. Je moet echt wel, het is misschien wel hard, maar wel even tussen de werkelijkheid voor je te halen van, nou, je bent hier nu een beetje te zwaar en die jongen heeft dat heel goed. Dat wil je ook wel zijn.
1: Ja, dus dat heeft wel echt met zelfbeeld nu, maar ook het gewenste zelfbeeld te maken.
3: Ja.
1: Ja, is daar nog iets praktisch wat je kan doen? Jij zegt eigenlijk, kijk naar anderen. En als je een jongetje ziet dat lekker loopt te voetballen en je voelt dat je wil zijn zoals hij of haar. Is dat een manier om identificatie, om dat zelfbeeld een beetje bij te sturen?
3: Nou, ik heb bijvoorbeeld een groep kinderen en voor mij kunnen ze al vanaf 6 jaar kunnen ze al gewoon boksen. Maar bij mij moeten ze ook gewoon hardlopen. Gewoon beginnen gewoon de eerste krachtoefeningetjes. En ik heb ook al zware kinderen. Maar je bent net als die anderen. Je gaat ook gaan meelopen. En ik heb een Oekraïense jongetje en die heeft overal pijntjes, dat soort dingen. Maar ze zit ondertussen de hoofd. Dus ik maak ze echt wel gewoon mentaal zwaarder. Maar die komt wel met een Mike Tyson tas. Dus dan is het warm. En die valt. Ik zeg, hey, dit is jouw doel. Dit is jouw idool toch? Mike Tyson. Oké, je bent Mike Tyson. Lopen. Denk dat hij zeg maar blijft zitten. En dan gaat hij toch wel harder lopen. Dus dat heeft met de kinderen wel mee te maken. En het is bewezen. Kijk, als ouders hebben ze minder invloed op de kinderen. Maar de trainers, de coaches hebben meer invloed. Want jij hebt iets bereikt. He, daar kijk ze op. Dus jij kan die kinderen wel het verschil wel maken. Maar wel inderdaad het plezier dat je moet gaan hebben voor die kinderen. Of in ieder geval het doel van wie ben je eraan. Ben je net zo goed hen worden en elkaar helpen. Dus ja, het belangrijke is ook met de kinderen. Dat is natuurlijk de toekomst. En zo probeer ik de kinderen wel te motiveren. Ook al ben je zwaar. Je kan het wel. En een ene keer dan moet je een schop op de rol geven. Een andere keer dan beloon je ze met iets. Maar dat is wel heel belangrijk dat ze in ieder geval wel een doel hebben en een voorbeeld in ieder geval. En, en die ouders, dat is toch belangrijk dat die ouders wel gewoon...
1: Steunen daarin, hè?
3: Ja, steunen.
1: Ja, dat is het, denk ik. Dat is het. Ik ben zo meteen heel benieuwd welke sportspullen absoluut in jouw sporttas horen. En we gaan samen ook een merkwaardige mythe doorprikken met Marichelle de Jong. Maar eerst lekker luisteren naar The Black Eyed Peas met I Got a Feeling.
0: Wat topcoaches doen. En jij ook kunt. For the love of the game. Bij All Sports Radio.

0: We weten wat we zouden moeten doen, maar we doen het niet. De 1001 redenen om iets niet te doen. En hoe je ze één voor één ontmantelt. Merkwaardige mythes in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
1: We praten met Marichelle de Jong. En we kennen haar allemaal als Europees kampioen boksen. En ze stond natuurlijk aan de wereldtop. Maar vandaag heeft ze in ieder geval een heleboel wereldideeën waarmee iedereen aan de slag kan. Maar toch moeten we deze mythe even samen doorprikken. En hij ligt zo voor de hand. Maar ik denk dat het juist een heel mooi handvat is voor gesprek. Boksen maakt je alleen maar agressiever. Nou, ik denk dit horen we elke dag om ons heen. En ik ben benieuwd, is dat wel waar?
2: Nou ja, ik denk misschien met kickbox misschien wel. Dat is natuurlijk een andere soort tak van sport. Maar boksen juist helemaal niet.
1: Nee. Vertel eens hoe dat zit, want dit beeld leeft natuurlijk wel. Hè? Dat mensen zien mensen elkaar met handschoenen op de neus slaan. Nou, dat was tijdens jouw Europese kampioenschap best spannend na die 3 weken. Dus ze zien een vorm van agressie en correleren dat direct aan een agressieve vorm van energie.
2: Ja, ja. Als je dan bijvoorbeeld afgelopen nacht volgens mij gekeken of het naar Argentinië-Engeland. Dan waren ze ook best wel veel tegen elkaar, toch? En ik denk dat daar bij voetbal de meeste blessures komen dan bij boksen. Nou, en dus dat betekent eigenlijk dat de mensen niet het spelletje echt snappen. En ik denk dat boksen nogal wat enig is. Dan stoot ze natuurlijk. Kijk, hoe je punt kan scoren is natuurlijk met je knokkels op iemands trefvlak. Dat is op je gezicht, op je borst, tot aan je broekje. Daarmee scoor je de punten. Je moet elke ronde moet je winnen. Je moet de technische stoten moet je maken. Maar je ook tactisch vermogen hebben. Natuurlijk de wil om te winnen. En dat zijn eigenlijk de dingen dat de juryleden gaan kijken. En dat kan natuurlijk hard zijn, want bij de amateur heb je 3 rondes van 3 minuten. En dan gaat het heel snel. Bij de profs, wat de meeste mensen natuurlijk op tv zien. Een profs is een heel ander spelletje. Daar word je voor betaald. Dat gaan er meerdere rondes dan. En daar gaat eigenlijk voor iemand gewoon knock-out te slaan. Dus amateurboksen zien ze heel... Die wordt nooit op tv laten zien. De laatste nooit op tv zien. Nee. Zal de Olympische Spelen ook niet. Behalve als een Nederlandse bokser laat spelen dan. Maar dan zien ze van dat het te hard gaat. En maar aan het einde... Welk sport zie je dan dat ze elkaar in de handen gaan vallen? En van, hé, je hebt goed gebokst.
1: Ja.
2: Dat zie je bij geen enkele voetbalwedstrijd bijvoorbeeld.
1: Dus het is heel erg verbroederend. Dat snap ik wel. Tegelijkertijd, ja. Ook al je gebruikt terecht dat woord ook. Knock-out klinkt mij niet als de meest gezonde geestelijke toestand die je kunt bereiken in je leven.
2: Nee. Daarom is het belangrijk dat je leert verdedigen. En dat is eigenlijk het tactische sport. Je moet gaan kijken, gaan zoeken waar. Hoe kan jij meer punten scoren dan je tegenstander? En het gaat eigenlijk om de sport. Het winnen van elke ronde. En niet om iemand heel hard neer te slaan. Want dan verlies je de controle. En dan verlies je de wedstrijd. Dus, maar mensen snappen dat de spelregels niet. En ze zien natuurlijk heel andere dingen. Ze zien oppervlakkig. En dat komt er dan weer agressief over. Maar de boksen zijn helemaal niet agressief. Want je leert jezelf beheersen. Dat is natuurlijk waar mensen op een vechtsport gaan. Dus als er iets angst is, dan weet je van, ik kan mezelf verdedigen. Of ik loop liever gewoon weg. Dus
1: is het eigenlijk, hè? Ik ben master sprinter. Wij noemen dit explosief. Zit het daar dichter tegenaan dan eigenlijk agressief?
2: Ja, ik denk ook wel gewoon mensen zien dat het is explosiever, veel sneller. En agressief is natuurlijk dat wat lomp gaat. Wat de kroeggevechten bijvoorbeeld, dat je dat kan zien dan. Dus het is niet dat je dan agressiever de sportschool uit gaat lopen. En nee, dat is helemaal niet. Ik denk dat de meeste vechtpartijen gespeeld op het voetbalveld. Als ik op het amateur voetbal hoor.
1: Ja, dus deze merkwaardige mythe. Hè, boksen maakt je alleen maar agressiever. Die prikken we door. En jij zegt eigenlijk, boksen is een heel explosieve sport.
2: Art of self-defense. Een hele nobele sport.
1: Ik ga er helemaal verder niks meer over zeggen. Maar we zijn wel heel benieuwd. Wat zit er eigenlijk in de tas van Marichelle?
0: Welk materiaal maakt het verschil? De tools, gadgets en uitrustingen waar topcoaches enthousiast over zijn. Sportspullen in For the Love of the Game bij All Sports Radio.
1: Ja, dit mag natuurlijk helemaal niet en het hoeft niet echt in je tas te zitten. Maar we kijken in de tas van Marichelle. Mag dat eigenlijk wel? Dat mag eigenlijk misschien wel. Ik heb geen idee. Maar we gaan het toch doen. Wat zijn nou sportspullen waarvan jij denkt, die zou eigenlijk iedereen moeten hebben? Of wat zijn sportspullen die jij in ieder geval altijd bij je hebt?
2: Nou, ik kan natuurlijk uitspreken wat een bokser, een sporter moet gaan hebben natuurlijk. En wat een coach zou ook moeten hebben in zijn tas. Nou ja, zal ik beginnen eerst met als een sporter, een bokser, is een goede paar handschoenen. Want je handen, dat zijn eigenlijk je wapens. Daarmee moet je gaan alles mee doen. Dus als eerste een bandages. Dus niet van die handige, tussen handige van die mensen die lui zijn, die hebben geen zin om die bondage om te doen.
1: Het is best een werkje.
2: Werkje. Het is gewoon één minuut, twee minuten werk gewoon. Okay. Maar ja, je moet even dus gewoon een paar keer gewoon doen.
1: Ja.
2: Dus dan is dan een handschoen aantrekken is wel makkelijker. Maar het geeft helemaal geen steun. Dus dan moet je ook niet miepen als je last krijgt van je knokkels of van je middenhandsbeentjes. Dus ik zeg tegen iedereen en met die kids van mij ook zo van nee, je hebt het examen, je ligt gewoon je bondage om te doen. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk dat je steun hebt op je polsen. Want dat zijn eigenlijk je wapens. Nou, als tweede natuurlijk je handschoenen. Je moet goede handschoenen hebben. Je kan een Decathlon handschoenen hebben of een ander handschoen. Heel dun is dat gaan snel kapot gaan. Maar ja, als je geen damping hebt, het verschil tussen bokshandschoenen en kickbokshandschoenen. Weet jij het?
1: Nee, echt werkelijk waar.
2: Nou, bokshandschoenen herken je door een bolle
1: padding.
2: Ja, okay,
1: dat snap.
2: Die zijn helemaal rond. En die geven gewoon meer steun op je knokkels.
1: Ja.
2: Kickbokshandschoenen zijn wat platter en die zijn breder om te stoten of in ieder geval de trap op te vangen. Dus dat verschil eigenlijk. Nou ja, ik vind Green Hills, nu heb je natuurlijk heel veel andere merken, dat is wel zeg maar een hele fijne handschoen wat dikker is, dat heel veel steun geeft. Dus goede handschoenen, gewoon leren handschoenen. Nu heb je natuurlijk heel veel verschillende soorten handschoenen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld, ik boks helemaal niet meer eigenlijk, maar ik heb zakhandschoenen en dan zit er eigenlijk een soort van een hard dingetje eigenlijk in. Dus op de zak dat ik nog extra bescherming heb. Dus dat zijn wel, ja, die handschoenen zijn dan wel 200 zoveel euro. Maar dat is misschien ook wel fijn dat je handschoenen hebt voor op de zak. En handschoenen hebt voor als je met elkaar bokst. Dus dat zal ik iedereen aanraden. Waarom? Je kan één paar handschoenen hebben. Maar als je alleen maar de zak gestoten hebt, dan gaat die padding gaan kapot. En die gaat dunner. En als ik de volgende keer dan tegen jou ga boksen, dan voel je maar knokkels op je voorhoofd. Dat vind je ook niet echt fijn dan. Dus je moet twee paar verschillende soorten handschoenen hebben. En zakhandschoenen, wat dikker is, of gewoon de dunne zakhandschoenen. En gewoon handschoenen, gewoon als je met elkaar één op één gaat trainen. En natuurlijk ook iets voor de coach. Omdat ik heel veel gepets heb natuurlijk. Krijgen alle coaches last van de golfelleboog. En omdat sommige heel veel boxers die kunnen niet goed stoten. Ik heb alleen maar blessure met mijn ellebogen. Nadat ik gestopt ben met sporten. Met boksen. Dus ik gebruik nu de paddles. Dat zijn soort van die pingpong badges.
1: Ja,
2: daar kunnen ze niet hard stoten. En dat is ook niet de bedoeling. Mensen die de boksen die heel hard die willen gaan petsen. Die denken alleen maar heel hard stoten. Maar dan krijgen we alleen maar blessures van. Ik heb alleen maar blessures. En dan stoppen met sporten. Hard stoten, dan ga je lekker op de zak. Heel, het gaat om de techniek.
1: Ja, technisch stoten.
2: Technisch stoten. Dan leer je gewoon op de pads. Ja. En die paddles, daarmee ga je op snelheid stoten. Dus dat is wel voor mij wel een hele fijne. Ik draag die pads niet meer.
1: Nee, snap ik heel goed. Wat ik ook een beetje uitleer is, kies heel bewust welk materiaal je voor welke inzet gebruikt.
2: En natuurlijk een bitje.
1: Want we zijn zuinig op onze gebitje. We gaan even luisteren naar Bookie Tonight. Bookie Love.
0: Je luistert naar For the Love of the Game. Met Joris van Zoelen. Bij All Sports Radio.

0: kunstmatige intelligentie en topsport. Hoe AI wordt ingezet om gezonder te leven, slimmer te trainen en beter te presteren. De visie van AI in For the Love of the Game bij All Sport Radio.
1: Ja, als je met zo'n topsporter in de studio zit, zo'n topcoach, maar ook voormalig topsporter, dan wil je natuurlijk af en toe een beetje challengende vragen hebben. En dus heb ik aan AI de vraag gesteld van ja, als ik nou een hardloper ben of hockeyer, laten we zeggen één keer per week, en ik wil wat fitter worden en ik wil wat meer in beweging zijn en wat sterker worden, is boksen voor mij dan een geschikte sport? Nou, AI die raakte helemaal in de trouble. En die kwam eigenlijk met twee antwoorden, want die zijn aan de ene kant, en dan Marichelle, ben ik heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Die zei aan de ene kant is het risicovol voor je hersenen. Nou, ik denk daar kunnen we ons iets bij voorstellen. En er kwam een rits aan onderzoeken achteraan. Nou, werkelijk waar. In 4 jaar HAO heb ik niet zoveel lesstof gezien. Tegelijkertijd zei AI ook, het is aantoonbaar goed voor mentale weerbaarheid en gedragsverandering. Nou, uiteindelijk wist ik nog niet zoveel. Dus ik moet bij jou terechtkomen. Is boksen dan in jouw beeld, als antwoord ook op AI, een goed ding om naast bijvoorbeeld hardlopen of hockey te gaan doen?
2: Ja, als AI, ja, je zegt wel goed voor je weerbaarheid, dat zeker. Maar wat je zegt wel van ja, hersenblessures, dat soort dingen. Ja, maar je kan kiezen. Je gaat nooit de ring in. Je gaat nooit bijvoorbeeld als een prof boksen de ring in. En zoveel jaren achter elkaar gaan trainen. Het ligt ook aan van hoe ga je trainen? Ik denk dat iedereen wel, en ik heb heel veel hokjes ook, hè. En Michael Bogert heb ik ook, zeg maar, de ring in begeleid. Ja, en je kan gewoon echt gewoon boksen. Het heeft helemaal geen effect van. Want je gaat toch niet de ring in. Mensen hebben niet de ambitie om de ring in te gaan. En als je heel veel hersenbeschadiging hebt, ja, dan heb je geen goede coach die jou begeleidt. Je moet echt goed leren verdedigen, wat ik eerder zei. Dus boksen is een goede aanvulling als je daarnaast wel hard lopen. Want boksers lopen ook gewoon hard. Die lopen 4 keer in de week hard of 5 keer in de week. Ja, alleen ja, boksen is denk ik wel leuker dan hardlopen. Het is minder saai. Je bent met elkaar bezig. Je leert nieuwe skills. Dus eigenlijk, en je hebt niks voor niks Parkinson boksen. Hè? Dus ja, we hebben het over. Is niet goed voor je hersenen. Die mensen die Parkinson hebben, die gaan juist boksen. Om de nieuwe neuronen, of in ieder geval om het Parkinson beter te vertragen. Dus boksen is zelf wel heel goed. Alleen ja, je moet wel je dekking hoog houden. Of gewoon met elkaar zeggen, nou, we gaan alleen maar boksen op de handschoen op het lichaam. Dus wel het spelletje leren. Maar dan met elkaar afspreken van, nou ja, niet op het hoofd. Dus hoe zie jij boksen? Ben jij gewoon boksen als een recreant fitte bokser? Of ga je amateur? Of hoor je een profbokser die je de ring gaat met 12 rondes? Ja, dan is dat niet goed voor je hoofd natuurlijk.
1: Nee, dat snap ik heel goed. Wat ik onderliggend ook hoor, dat vind ik wel mooi. Ze zeggen altijd, atletiek is de moeder der aller sporten. Maar als ik jou zo hoor, is boksen misschien wel de vader.
2: Nou, ik vind als
1: de Olympische... Het heeft alles in zich, toch?
2: Ja, ook. Maar ik vind om dat te zien, ik vind atletiek wel heel erg mooi als Olympische Spelen is dan natuurlijk. Maar boksen is gewoon zo zuivere en mooie sport. En wat je allemaal voor moet gaan laten. En daarom is iedereen, heel veel mensen is dat zeg maar, de laatste paar jaren zijn ze helemaal ja, verliefd op de sport, op de lifestyle. Wat je voor moet gaan doen, wat er je oplevert. Fysiek als mentaal, als emotioneel ook. En dat vind ik het mooie eigenlijk als coach. Is dat je mensen of kinderen. In ieder geval jong tot oud. Mijn jongste, ik zei, is 6. Mijn oudste is 81. Hè? 81 jaar. En die geef ik gewoon trainingen aan de senioren. Ik heb nou heel veel senioren gewoon. Maar dat is gewoon nog de oude generatie. Die zijn gezellig. En die willen gewoon weer met elkaar bij zijn. Die zijn gewoon elke week, 2 keer per week zijn ze. Om met elkaar te gaan trainen. Plezier hebben, koffie drinken. Ze worden fitter van. Ja, ik heb ook mensen die ook al wellicht ja, hebben van Parkinson. Dat ga ik dan ook weer opzetten. Dus ja, boksen is gewoon heel erg goed voor je. En natuurlijk, elk sport is wel goed voor je. Maar ik denk, boksen is het algemeen. Dus je hartslag gaat omhoog. Het is gewoon een goede combinatie. Dus boksen, effectief sterk worden. Maar ga ook lekker wandelen. En
1: ja, blijf het combineren. Fietsen. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja. We gaan zo meteen de uitzending eindigen met de Bright 5.
0: 5 kleine interventies. Van de topcoach aan tafel. Persoonlijk, praktisch en direct toepasbaar. Vandaag wacht je niet tot morgen. Dit is de Bright 5 in For the Love of the Game. Bij All Sport Radio.
1: ja, mensen staan natuurlijk nu te popelen om gewoon aan de slag te gaan. En Marichelle, ik wil van jou weten, wat zijn nou kleine dingen die mensen gewoon kunnen doen? Want iedereen kan snappen dat zo'n wedstrijd en in die ring, dat dat allemaal fantastisch is. Precies wat je zei, dat zien we op televisie. Maar morgen gaat gewoon de wekker om 7 uur en is de vraag of we van een voornemen in beweging kunnen komen. Wat zou jouw advies zijn? Wat zouden 3, 4, 5 dingen kunnen zijn die mensen kunnen doen?
2: Nou, als eerste, ja, je moet een concrete doel hebben. We hebben het net over gehad. Hè? Ja, waarom wil je gaan sporten? Doel. Concrete doel. Niet van, nou, wil je fit worden en dit. Nee, je moet echt wel weten van, oké, ik heb een bruiloft. Of weet ik van wat. Echt concreet. Dan ga je plannen. Oké, hoe vaak kan ik dan, hoe graag wil je het? Hè? En dan zeg je van, nou, dan moet ik wel minimaal 2 keer per week gaan trainen. En dat zijn de dagelijks gaan trainen. Niet alleen van, ja, op donderdag en op dinsdag bijvoorbeeld. Nee, dinsdag. Om 7 uur ga ik naar een specifieke boxenbag trainen. Maak het specifiek. Dan is het ook wel handig als je weet dat je, ja, dat je afval heel vaak verzaakt. Nou, dan zeg je van, hey Joris, wil je met mij meegaan? Dat je zegt van, nou, heb je ook zin in het sporten? Dat je een maatje hebt. Accountability. Dan is ook belangrijk dat je die dag daarvoor, dat je je spullen klaar hebt. Dat je niet meer, en dan bij de voordeur van, hey, dan ga ik dan gewoon. En als laatste natuurlijk, ja, maak kleine stapjes. Ook ik heb geen zin om te gaan sporten. Ik heb volgens mij al langer dan een week niet gaan sporten. Maar dan heb je geen motivatie. Maar denk van, ja, wat praat ik nou over? Oh, aan de overkant heb ik een sportschool. Ik ga er gewoon heen. Voor mij is het een half uurtje. En als je daarheen gaat en je zit een half uurtje, dan maak je toch wel af. Dan doe je toch wel een uurtje. En dan loop je naar buiten. Van, ja, dan ben ik er toch wel blij dat ik gegaan ben. Dus je moet gewoon jezelf die schop onder de wol geven. En gewoon met iemand zeggen, of met je vriendin of vriend van, hey, weet je, als ik het moeilijk heb, stuur me gewoon weg. Of met je maatje afspraak maken. Hey, we gaan erheen. En ook al is het maar een half uurtje. Het is beter iets dan niets. Dus maak die doelen hoeft niet groot te zijn. Maak kleine stapjes. En vanaf daar die kleine succesjes worden later wel groter. En no matter what, je moet gewoon doen. En wat we net over hadden. Wie wil je zijn? Welke identiteit wil je zijn?
1: Nou, prachtig hoe je dat samenvat. Je luisterde naar For the Love of the Game met Marichelle de Jong. Ik hoop dat je weer fantastische handvat hebt gevonden om aan de slag te gaan. Want er is maar één manier om in beweging te komen en dat is beginnen.
0: Dit was For the Love of the Game. For the Love of the Game is ook beschikbaar als podcast. Via je favoriete podcastkanaal. Volgende week dinsdag weer een topcoach aan tafel. For the Love of the Game bij All Sport Radio. All Sports Radio.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers. En ja, dat gekke mixed doubles toernooi, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers, en in mijn ogen ook een terechte wens, om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op televisie heb gezien, is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje per paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazzen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi. Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat al een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu in, ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging, heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was een helemaal klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint twee jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit. Zeer aanvallend,

0: B, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen en dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak, publiekelijke uitspraak, die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig, wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je, Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En ja, de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld: je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, nee, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten, gingen zijn richting Xavi. En ja hoor, daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
0: Ja,
1: Nou.
0: hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
0: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt. En het podium is mooi.
1: Dat was wel een
0: Ook
1: geniale
0: medewerker.
1: uitspraak, ja.
0: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert. En heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen: je bent derde keus. Nou goed, dat is de inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
0: Absoluut, tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg vanwege zijn, voor mij in ieder geval, onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS, het Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan bulken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Daar zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Ach, overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2. Daar weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met de hand natuurlijk. The hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld. Pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht, dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat, we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen, bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws in ieder geval. De eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan en die is voorlopig weer even stopgezet en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we daar naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sporten het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
6: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal.
8: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
7: Tennis.
9: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn. Want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo. En dat vond ik leuk en zo bleef het eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon en... die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, het de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt, ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Nou, was eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zal ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk keek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En van ja, weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring op gedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol...

0: heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar zeg maar ranking. Nou, je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
0: Ja, je hebt een wereldranking. Ja, daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is ja, zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nou, Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En nou, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red en dan gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt, maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland, veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je

0: zit voor bijvoorbeeld, ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds, een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel en waar je voor spaart?
0: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op €5000. Omdat, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
1: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
0: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
1: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
0: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn. Nou, de eerste in Los Angeles. De volgende, die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
1: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
0: Bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilde ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden. En de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden. En er zijn ook een aantal provincies betrokken. Komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Goal Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière, namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon het. Nou, als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo dan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4-jarige judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht, maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8-jarige leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk het judo zoals het nu ook is?
2: Ja, nou, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Nou, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt misschien dus de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin, zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het ook over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. En dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. Nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om wat leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken en zo rol je er een beetje in en zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld, wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Ja, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature? Of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training. Dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel, dat een beetje in me had, denk ik, dat ik dat altijd deed. En dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus,
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk even, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel met alle sferen eromheen en zo

0: Nederlands kampioen. Daar, ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar. Dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteert op de Europa Cups. En nou ja, dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan, weet je, de usual suspects? Weet je, de Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
0: Ja, vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Wat, als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
0: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
0: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
0: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
0: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast, dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
0: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou, tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
0: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel? En

0: waar je voor spaart.
1: Ja, ik heb het spaardoel nu staan op 5000 euro. Omdat, nou ja, ik heb ook eerder al campagnes gedaan, maar ja, de kosten blijven ontzettend hoog. Dus ja, voor het nieuwe seizoen in de 21, nou, komen daar weer buitenlandse toernooien aan. En eigenlijk nog meer dan bij de onder 18. En die kosten, zoals ik net zei, ja, zijn ontzettend hoog. Dus ja, alle hulp is welkom die je me wil supporten om ja, mijn dromen uit te laten komen en me verder te helpen in de judosport.
0: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want nou ja, er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ja, ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
0: Want nou ja, als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sporter rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst, moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland, en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. En we mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. En daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Hockey.
8: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
9: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
10: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Hits on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.
11: Excuse me. My name is on the list.
12: What list?

0: Deathly's Mix, Slimmin' and Jammin'.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
5: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
6: Hockey.
7: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Darts.
8: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Dat zelfs de allergrootste der aarde niet onschendbaar zijn in het wielrennen bleek zaterdag andermaal tijdens de 8e etappe van La Vuelta, waar Tadej Pogacar 2 etappes eerder nog heel goed wegkwam. Tijdens de afdaling van de Puerto El Bartolo was hij op 33 kilometer van Chiraco wat minder gelukkig. Hij crashte hard en moest uiteindelijk de koers per ambulance verlaten. En dan ja, de eeuwenoude wet hè, van de een zijn dood is de ander zijn brood, maakt dat het La Vuelta ineens weer mega spannend is. Spanjaard Enric Mas die erfde het rood van Pogacar en heeft in het behoud van de leiderstrui grote concurrentie van onder meer Primoz Roglic, Felix Gal en Oscar Only. Tijd om even op adem te komen tijdens deze rustdag. Maar de koersplannen die zullen ongetwijfeld even worden aangescherpt voor komende week. Ik ga over gesprek met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Raymond, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat dacht jij als eerste toen Pogacar de ambulance inging?
2: Ja, dat niemand eraan komt, valpartijen helaas horen bij het wielrennen. En Tadej Pogacar, het is eigenlijk alweer jaren geleden dat hij een ernstig geval heeft gehad. En dan praten we volgens mij over 2023, dat hij een luikbastenaken luik zijn middenhandsbeentje brak. In een grote ronde of zelfs ook in een kleinere ronde is hij nog nooit eerder uitgevallen. Ja, eens moet de eerste keer zijn en... Ja, als je ernaar kijkt en als je die beelden ziet, ja, je schrikt. En vervolgens is het toch altijd een heel triest beeld.
1: Ja, het feit dat het trouwens nu pas eigenlijk de eerste grote ronde is, of kleine ronde, dat hij uitstapt wegens een valpartij, is voor zijn leeftijd eigenlijk best wel een bizar feit.
2: Ja, absoluut. Ook dat hij niet ziek is geworden, dat er niks is aan hem overkomen. Ja, we zagen het in de afgelopen Tour de France. Jonas Vingegaard, zijn belangrijkste concurrent. Ook op een vreemde manier of op een vreemde plek waar hij viel. Net zoals nu Pogacar was niet eens de meest gevaarlijke plek. Dat je zegt van hier is iets wat niet kan. Het is gewoon brute pech. Er wordt gesproken dat hij over een steen is gevallen. Ik heb ook alweer gehoord dat er waarschijnlijk een bidon gevallen was. Dat is een andere versie van een verhaal. Wat er precies is gebeurd is nog niet heel duidelijk. Maar gewoon brute pech. En helaas ook met ernstige gevolgen voor hem.
1: Ja, want het herstel, mede door die valpartij, dat gaat natuurlijk wel heel erg lang duren. Hè? Want hij heeft eigenlijk echt... verschrikkelijke blessure. Onder meer met zijn nek, zijn sleutelbeen natuurlijk aangehoord. Dat zijn geen dingen die zomaar even binnen een paar weken opgelost zijn.
2: Ja, je weet het met wielrenners nooit. Vorig jaar hadden we Mats Pedersen, die brak links binnen zijn pols een botje. Aan de rechterkant brak hij zijn sleutelbeen. Ja, een maand later zagen we hem toch weer in actie in Milaan San Remo. En vervolgens reed hij toch nog redelijk goed, niet op zijn allerbest, de Vlaamse klassiekers. Ja, met wielrenners weten we het nooit, maar ja, het lijkt mij heel onverstandig als je nu tegen het einde van het seizoen nog een wedloop gaat doen tegen de klok. Zeker met zo'n groot talent als Tadej Pogacar moet je er ook voorzichtig zijn en geen enkel risico willen nemen.
1: Nee, want ja, we hebben het natuurlijk logischerwijs over La Vuelta. Maar eventjes verderop kijkend had hij natuurlijk ook wel het behouden van de wereldkampioenschapstrui, de regenboogtrui, ook wel in gedachten. Dat kan nu ook wel een streep doorheen.
2: Ja, die kans is ook, volgens mij 2K is over dik 3 weken. Dat gaat ook heel kort dag worden. Ja, ik denk dat we daar een streep door kunnen zetten. Het is nog niet uitgesproken vanuit de kant van Pogacar en zijn ploeg. Maar ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. En ik ga er eigenlijk vanuit dat het einde seizoen voor hem is. Dat hij ook geen EK op de weg gaat rijden. En vervolgens de Ronde van Lombardije, die hij al 4 keer op rij heeft gewonnen. Dat hij ook dit jaar niet meer op zijn programma komt te staan.
1: Nou ja, terugkomend op die uitspraak. De een zijn dood is de ander zijn brood. Het maakt wel de Vuelta in één klap weer heel erg spannend.
2: Ja, dat is de keerzijde. Natuurlijk is het heel triest wat er met de persoon Tadej Pogacar gebeurt. Maar ik denk voor de wielersport is het wel weer alsof iedereen weer lucht krijgt. Zo voelt het. Als Pogacar meerijdt, dan weet je op een bepaald moment, hij zet aan. En de rest figureert vervolgens alleen nog maar. Hij steekt echt met kop en schouders boven de rest uit. En ja, dat begint toch wel een beeld te worden wat de concurrentie eigenlijk verlamt. En je ziet dan dat ze bezig zijn al eigenlijk met plek 2 op het moment dat hij nog aanwezig is. Ja, nu blijkt hoeveel En hoe groot die waarde is als je voor plek 2 rijdt. Want ja, de leider zelf kan ook een keer wegvallen. En dat is dan nu met Pogacar gebeurd. En nu krijg je in één keer een hele open koers met mannen die zelf, denk ik, in Monaco bij de start geen enkel idee hadden dat ze ooit voor de eindzege in deze Vuelta zouden koersen.
1: Nou, veelzeggend overigens de manier waarop Enric Mas eigenlijk na afloop van die 8e etappe die rode trui in ontvangst nam. Hè? Eigenlijk alsof het een heel vies ding was. Tussen twee vingers in, zeg maar, hield hij hem vast. Hij trok hem ook niet aan.
2: Nee, maar dat is wel iets wat vaker gebeurt. De oudere luisteraars zullen ook nog wel weten. Joop Zoetemelk nam ook op zo'n manier de gele trui over van Bernardino. Toen hij last van zijn knie had. En trok hem ook niet op het podium aan. Pas op het moment dat hij echt voor het eerst gekoerst ervoor had. Toen wilde hij die gele trui aantrekken. Dus dat is wel een net gebaar, vind ik. Ja, leve de koning. Of de koning is dood, leve de koning. Laten we dat dan heel even na de eerste podiumceremonie doen. Laten we dat één dagje uitstellen. En, ja, ik vind het een heel net en fatsoenlijk gebaar.
1: Ja, een dag later reed hij natuurlijk gewoon in het rood. En hij zei al na afloop, want hij won de etappe ook. Hij zei na afloop, ik weet nu precies hoe Pogacar zich voelde. Het rood geeft je vleugels.
2: Ja, het leek wel alsof de gedaante van Pogacar nog in die trui zat als je Mas in één keer zag rijden. Ik moet zeggen, voor mij is Mas echt wel een grote verrassing. Hij stond jaren te boek als een groot talent, inmiddels ook alweer 31 jaar. Heeft dat talent nooit echt kunnen inlossen. Ook door blessures op verkeerde momenten, valpartijen op verkeerde momenten. Hij reed al een hele supersterke rit toen hij met Pogacar in de aanval was. Vorige week donderdag uit mijn hoofd. En toen zagen we ook van in die afdaling dat Pogacar iets te veel risico nam. En dat Mas hem eigenlijk al een beetje tot rust maande. Dat vond ik al wel een heel sterk teken. Ja, hij maakt echt op het ogenblik de beste indruk. En dan is terecht dat hij op het ogenblik in die rode trui rijdt. Ja, dat heeft hij meteen in de eerste, de beste dag dat hij in die trui rijdt, bewezen door bergop iedereen op achterstand te rijden. Maar een grote ronde wordt altijd in de derde week beslist. En dan is de vraag van ja, wie gaat de meeste inhoud hebben? En dat is nu een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Omdat juist ook ervaren renners als Primoz Roglic en Felix Gall toch nog redelijk in de buurt bij Mas staan.
1: Ja, want die achterstand is niet heel erg groot. Maar toch even voor de Spanjaarden, die worden helemaal gek. Hè? Die hadden eerst natuurlijk al Tadej Pogacar, waar ze eigenlijk helemaal verliefd op zijn. Ook na zijn uitval verklaarden de fans hem de liefde zo'n beetje. En dan hebben ze nu ook nog eens een keer een Spanjaard in het rood. Ja, die gasten worden helemaal gek.
2: Ja, voor het Spaanse wielrennen is het ook alweer eigenlijk een tijdje geleden. Ze zijn eigenlijk ook een beetje in een dalletje terechtgekomen. Ze hebben natuurlijk de jaren gehad van Alejandro Valverde, Alberto Contador en Joaquim Rodriguez. Die echt in de grote rondes en Valverde ook in de heuvelklassiekers domineerden. Ja, daarna is het Spaanse wielrennen een beetje in een leegte terechtgekomen. Juan Ayuso, dat zou de verlosser moeten zijn. Maar die heeft het vervolgens nog altijd niet kunnen waarmaken. Al is die natuurlijk wel nog altijd pas 23 jaar, dus die moeten we ook nog lang niet afschrijven. Maar nu Enric Mas is eindelijk weer voor de Spanjaarden tot ze op het hoogste treetje staan. En dat is voor een wielerland als Spanje natuurlijk fantastisch.
1: Kijkend naar de koersplannen voor week 2. Ik neem aan dat deze rustdag door de verschillende teams die toch wel ambities hebben voor die rode trui, dat ze nu wel even de ruimte hebben om even heel goed te kijken naar wat ze de komende weken gaan doen.
2: Ja, kijk, als je gaat kijken, ik denk eigenlijk dat Felix Gall met Decathlon de sterkste ploeg heeft op het ogenblik. Die hebben ook al de afgelopen week regelmatig initiatief genomen. Gall heeft eigenlijk al in de Giro eerder dit jaar laten zien dat hij een hele stabiele klassementsrenner is. Voor mij blijft dat de topfavoriet. En ja, wat ik gisteren eigenlijk ook in die eerste dag zonder Pogacar een beetje zag, was dat iedereen toch zoekende is en moeilijk weet van met welke verantwoordelijkheid ze moeten omgaan. Of ze een verantwoordelijkheid moeten nemen, naar wie ze moeten kijken. Ja, en dat gaat deze Vuelta voorlopig heel onvoorspelbaar maken. ja, voor mij is onvoorspelbaarheid is nog altijd de magneet van topsport. Dus wat dat betreft kunnen we ons opmaken voor twee hele mooie weken.
1: Ja, want we hebben vlak achter Enric Mas eigenlijk op 1 minuut 18 hebben we Primoz Roglic. Nou, Felix Gall noemde je ook. Die staat daar weer 21 seconden achter. Vrij kort daarachter staat ook nog Oscar Only. Daarna wordt het gat iets groter naar Carapaz en Skelmosen. Wie verwacht jij nou als de grootste uitdager van Enric Mas? Is dat de ervaring van Roglic in dit soort grote rondes? Waar, nou ja, we weten de komende weken bijna geen meter is vlak. Of toch een Gall met, nou ja, misschien wel het meest uitgebalanceerde team wat momenteel rondrijdt.
2: Nou, kijk, als we naar Primoz Roglic gaan kijken, die is 36 jaar oud. Eigenlijk hebben we allemaal al een beetje voor deze Vuelta het gevoel van het beste is er bij Roglic af. Staat toch op het ogenblik weer op een fantastische plek in het klassement. En hij heeft één groot voordeel, dat komt nog een langere tijdrit. Ja, we weten van Roglic, de Olympisch kampioen in Tokio tijdrijden. Dat is een discipline die hij heel goed beheerst. Dus dat is een voordeel. Maar of hij nog zijn oude niveau op zijn 36e kan halen, daar heb ik mijn twijfels over. Oscar Only, de nummer 4, pas 23 jaar oud, heel groot talent. Reed vorig jaar voor Team Picnic PostNL en werd toen heel verrassend vierde in de Tour de France. Dit jaar zou hij door Netcompany Ineos de Britse ploeg worden uitgespeeld voor de Tour. Totdat hij in een ravijn viel in de vroegere Dauphiné, de Tour de Auvergne Haute-Savoie. Daar kwam hij, het is een nieuwe naam, al die wedstrijden.
1: Ja, het is een hele ingewikkelde naam inderdaad.
2: Heel even begin ik zelf ook weer te denken, maar het is de Tour de Auvergne Rhône-Alpes, zoals die heet. Ik blijf het ouderwetse Dauphiné noemen. Ja, daar kwam hij ten val, terwijl hij op dat moment echt wel een ijzersterke indruk in die Dauphiné maakte. Ik vind Only ook iemand die ik helemaal niet uitsluit, maar voorlopig blijft voor mij Felix Gall de grote uitdager voor Enric Mas.
1: Tot slot, wat gaat Team UAE nu eigenlijk doen? Want we zagen natuurlijk ook in de Tour, Vingegaard viel uit. Daarmee was de kopman van Visma, Liesebijk, was weg. Die gingen de laatste week dan maar gewoon lekker vol op de aanval en proberen voor dagzegens te gaan. Is zo'nzelfde scenario dan nu ook denkbaar voor de laatste twee weken voor UAE?
2: Ja, iets anders kunnen ze niet meer. Hè? Want als je helemaal naar de top van het klassement gaat kijken, ja, dan komt gewoon de UAE, vind je totaal niet meer terug. Er gaat echt niemand meer in de top 10 van deze Vuelta eindigen. Dus het enige wat ze kunnen is voor ritzegers gaan. Nou, als je dan kijkt naar Joa Almeida, is natuurlijk wel een topwielrenner. Er zitten nog een paar andere jongens bij die echt weten hoe ze een grote ronde moeten rijden. Maar ja, die jongens, die kwamen maar met één opdracht en dat was Tadej Pogacar bijstaan na zijn overwinning in de Vuelta. Ja, die zijn op het ogenblik ook heel even zoekende wat ze moeten. En ja, het lijkt gisteren als je ze zag rijden ook alsof ze nog niet van de schrik bekomen zijn. Ja, ze zullen nu moeten schakelen en dat gaat niet al te makkelijk worden. En ja, dat is iets wat we bij Visma Leasebike ook zagen in de Tour. En ik moet zeggen, dat hebben ze daar heel goed opgepakt. Want als je zag hoe Sepp Kuss toen in de laatste Alpenritten nog in de aanval reed. Ja, dat was echt lovenswaardig.
1: Nou, we gaan het meemaken of zo'nzelfde stap een Team UAE ook kan maken. Succesvol in dit geval. Remo Kerkhofs van Wielerflits, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: love you, baby.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vierkee die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2, 3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vierkee, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat. Maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon naar werken.
1: Plus, het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van, tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend, hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver, maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt, maar 3e eindigt. Ja, dat is geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen?
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500... is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna de afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer 4e. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest van Rinus Wieken uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijk wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja, wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt, sinds 2021, is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou die heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Ja, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien, wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar 1. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Peto O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Nou, kijk, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1 plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat het voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is, dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen redenen om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is een, ja, het is toch ook wel weer een Palo-baan. Het zal me verbazen als Alex Palo niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Vicky gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ja, ik ben benieuwd. Rinus Vicky kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palo gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthout. René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreek elkaar ontzettend snel. All Sport Radio Live. Give it

0: You are now an official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.
1: All Sports Radio.
2: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Hockey.
10: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Voetbal.
12: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
13: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers. En ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
2: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet het basketbal 3x3, je ziet het beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mixed double dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de 4. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. De Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie. Die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
1: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
2: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie gedoe. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
1: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
2: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi? Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
1: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
2: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dat ben ik wel enigszins subjectief. Maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu erin ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull. Heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande. Op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus. Op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
1: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
2: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft. Richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven. Maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem op zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken. Want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft toch gecreëerd en een soort horizontale programmering, elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan, van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond. En wel voor de grootste sportbond van Nederland. Voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen, omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
1: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten gingen zijn richting Xavi en jou. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn?
2: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
1: Ja.
2: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
1: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
2: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Step by step, won't you give me that step by step?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg. Vanwege zijn voor mij in ieder geval onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien, de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2 en weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd 2 keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen. Het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen. Dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet en dan komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut, maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers. De basketbal franchise, NBA franchise. Verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut, tot volgende week, Robert.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Errol Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Errol, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Errol, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben jij in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat als je... hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Okay. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken. En een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is. Ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar. Dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. Dat, dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is er met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Met er komen wat katers erbij kijken en zo. En, ja, dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat, ja, nou, dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn ding, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij, en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Ja, zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk... viel het niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup. Die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent de beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland, een Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee, dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. De bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin in helpen. Je hebt op dit moment ook een spaardoel lopen. Kun je iets meer vertellen over dat spaardoel? En waar

0: gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat, om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Die dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi dat bestaat uit 3 fases zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedtesportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Dus is het hoog tijd om weer een nieuw talentboek talent van de maand aan je voor te gaan stellen. En voor augustus is dit de 17-jarige judoka Eros Staring. De Westervoorter heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Hij werd onder meer Nederlands en districtskampioen onder 18 jaar. En hij werd geselecteerd om afgelopen maand nog deel te nemen aan het Europees kampioenschap onder 18. Nu staat hij voor een grote volgende stap in zijn carrière. Namelijk zowel een leeftijds- als gewichtscategorie omhoog. Ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op talentboek. Eros, welkom in de studio.
2: Bedankt dat ik er mag zijn.
1: Nou ja, leuk dat je hier wilde zijn, want dan komt het nog toch goed uit, hè, als je net nog vakantie hebt.
2: Zeker, zeker. Ja, ik was van de week nog weg. Ik was in Turkije en daarna een weekje op de camping in Nederland. Ja, en nu weer terug en weer beginnen met trainen.
1: Ja, precies. En dus ook gelijk de interviews die maar eraan komen.
2: Ja, zeker. Hartstikke leuk.
1: Pakken we gelijk mee. Eros, laten we bij het begin beginnen. Judo is op zich nog best wel een populaire sport, ook onder kinderen. Ik weet dat ik op de basisschool ook ooit eens kennis gemaakt heb met het judo. Hoe is dat voor jou eigenlijk gegaan? Hoe ben je in die sport terechtgekomen?
2: Eigenlijk vroeger toen ik heel jong was, was ik altijd al heel energiek en ik hield van sport en ik hield van bewegen. Dus ik deed eigenlijk allemaal verschillende dingen. Toen ik echt jong was, ik heb atletiek gedaan, ik heb karate nog gedaan, ik heb freerunnen ook nog gedaan en zo van alles wat. En zo ben ik uiteindelijk ook een keer begonnen met judo en dat vond ik leuk en zo bleef dat eigenlijk hangen en zo ben ik er nog weer mee gestopt.
1: Nou, je hebt dus aan heel veel sporten mogen ruiken, zeg maar. Wat maakt het dan dat judo uiteindelijk de sport is geworden waarin je bent blijven hangen?
2: Ja, ik denk toch. Ja, gewoon als kind vooral het stoeien vond ik gewoon heel leuk. Ja, gewoon andere kinderen op de grond kunnen leggen. En stoeien, dat vond ik altijd leuk. Dus vooral dat eigenlijk. En dat bleef ik leuk vinden. En het mensen gooien en zulke dingen, ja.
1: Ja, dan zit je bij judo wat dat betreft wel goed. Ben je ook lang doorgebleven in die andere sporten? Of werd op een gegeven moment wel heel snel voor jou duidelijk, dit is de enige sport die ik nog wil doen?
2: Ja, ik heb nog een tijdje freerunnen wel doorgedaan en trampolinespringen een beetje. Toen ik jong was, maar al wel snel had ik judo is wel waar ik mee door wil.
1: Ja, overigens is judo ddan ook weer handig als je andere sporten doet. Want als je één ding goed leert bij judo is zeg maar het goed neerkomen.
2: Zeker, het vallen leer je zeker. Dus dat, daar heb je altijd iets aan.
1: judo, hoe begin jij als kind eigenlijk in de sport? Want ik kan me voorstellen dat, hoe oud was je eigenlijk?
2: 8 jaar.
1: 8 jaar, oké. Nou, dan ben je al iets ouder. Maar ik kan me voorstellen als je 4 jaar judo begint, dat je dan niet gelijk partijen vecht. Maar dat er nog meer in spelvorm gaat. Is dat op 8 jaar leeftijd ook nog zo? Of was het al wel gelijk judo zoals het nu ook is?
2: Ja, er zit natuurlijk wel heel veel verschil tussen. Ja, het begint gewoon allemaal met gewoon een beetje de basistechnieken en een beetje aanvoelen en ook een beetje het leren met elkaar vast hebben en gooien en zo. En het begint echt bij de basis en een beetje spel, zodat het natuurlijk leuk is, ook als kind, als jong kind. En zo bouwt het steeds iets verder op naar het echte judo, zeg maar, dat het echt naar het wedstrijden gaat.
1: Maar nu ben ik eigenlijk wel benieuwd, want judo kun je eigenlijk op 2 manieren indelen. Je hebt de vechtsport zoals we die kennen, maar het is natuurlijk ook een krijgskunst. Hè? Er zit ook nog een hele ceremoniële tak aan. Je hebt verschillende de banden, de dans uiteindelijk. Hoe zit dat deel verweven in een carrière als judoka?
2: Ja, eigenlijk heb je sowieso de banden natuurlijk. Die heeft elke wedstrijd judoka ook gewoon. En die eigenlijk het meeste haal je als je jong bent. En zo ga je van wit, geel, alle kleuren af naar uiteindelijk bruin-zwart. Zwart is de eerste dan uiteindelijk. En zo eigenlijk dat heeft elke wedstrijd judoka. En je hebt ook het stukje, wat jij zei van de kunstvorm, zeg maar. Dat heet het kata. En dat is meer eigenlijk dat je het op een mooie manier, hele nette manier, de worpen uitvoert. Dat ligt mij niet helemaal. Ik haal meer plezier uit het wedstrijd judo. Ik heb het ook nooit echt gedaan eigenlijk, het kata. Maar het is er ook.
1: Ja, je bent nog steeds gewoon van het stoeien en mensen op de grond gooien.
2: Zeker. dat bevalt me het meest.
1: Maar wat is nu met de kleurband die je hebt?
2: Ik heb nu de eerste dan, zwarte band. Omdat ik die heb ik gekregen toen ik in februari Nederlands kampioen werd.
1: Kijk, dus dat hing dat automatisch trouwens aan de prestatie? Of?
2: Ja. Als je vanaf de leeftijdscategorie onder 18, als je dan Nederlands kampioen wordt, krijg je de eerste dan uitgereikt.
1: Ja, daarna wordt het overigens, is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hè? Want dan is het meer een ervaringsvak om dan omhoog te gaan dan dat je zegt van ik ga nu als een soort LOE-cursus allemaal afvinken.
2: Nee, dat klopt helemaal. Dan is het meer ervaring en dan gaat het over wat andere dingen. Er komen wat katers erbij kijken en zo. Dat.
1: Je zegt ik ben op 8-jarige leeftijd begonnen met het judoën. Hoe zag de wereld er voor jou op dat moment uit?
2: Ja, hoe zag de wereld er op dat moment uit? Ja, ik in het judo bedoel je?
1: Ja, in het judo. Hoe word je beter? Hoe ga je toch meer richting die wedstrijdkant?
2: Ja, toen ik begon. Eerst natuurlijk gewoon omdat ik het leuk vond. En nog steeds hoor.
1: Maar, dat wel, ja, gelukkig.
2: Ja, gelukkig. Maar gewoon omdat het beviel me heel erg en ik vond het leuk. En ja, zo langzamerhand begon ik al best snel met wat lokale wedstrijdjes. Gewoon in de buurt. Met wat lokale kinderen en zo. En om leuk wedstrijdjes te doen. En dat beviel me eigenlijk heel erg. Dus zo bleef ik daar heel erg in doorgaan. En zo ben ik eerst begonnen met wedstrijdjes. Gewoon voor mijn lokale club in mijn dorp. En uiteindelijk toen had ik rond de leeftijd 13 toch wel echt besloten van ja, ik wil echt verder in het wedstrijd judo. En toen ben ik naar een andere club gegaan waar het wedstrijd judo het niveau wat hoger lag. En nu zit ik sinds mijn 13e daar en zodat ik me goed kan ontwikkelen. En dat bevalt me gewoon heel goed.
1: Maar wat was het moment dat je voor het eerst eigenlijk bewust was dat je misschien een soort van bovengemiddeld talent had in de sport?
2: Ja, ik weet het niet heel goed. Ja, het was niet echt een moment van bam, dit is het. Maar ja, ik denk gewoon langzamerhand kom je er dan achter van ja, ik vind het wel heel leuk en ja, het gaat ook wel goed. En zo bleef ik het doen. En ja, eigenlijk bekeek ik het altijd van wedstrijd tot wedstrijd vooral. En weer op naar het volgende, maar niet te ver vooruit kijken. En rol je er een beetje in. En zo eigenlijk.
1: Ja, en wanneer begint dan voor jou de sport echt serieuzere vormen aan te nemen? Want op een gegeven moment wordt het het uitoefenen van een hobby, omdat je het leuk vindt, wordt het iets serieuzer. Ga je er wat serieuzer voor zitten? Komen er wat serieuzere prijzen op je af? Is dat dan bijvoorbeeld wat je zegt op je 13e, dat je ook van club verhuist, zeg maar, om het niveau, dat niveau wat hoger is daar?
2: Ja, eigenlijk was dat wel rond dat moment dat ik, daarvoor was het vooral gewoon, ja, ik deed leuk mijn dingen, ik deed wedstrijdjes. En toen, toen rond mijn 13e was het echt van, ja, ik wil hier echt mee verder. En ik wil het echt volledig de focus erop en ik ga het zo aanpakken.
1: Nou, maar dan moet je zelf natuurlijk ook even die knop omzetten en ook echt, jezelf toch wel, soms hè, dingen afzeggen die je anders misschien wel had gedaan, gewoon puur vanwege de sport. Is dat ook iets wat er bij jou al vrij snel in zat vanuit nature, of was dat echt iets waar je in het begin wel moeite mee gehad hebt?
2: Nee, op zich kwam dat best vanuit nature. Dat ik best wel had van, ik heb gewoon judo, ik heb gewoon een toernooi, ik heb gewoon mijn training, dus dat gaat voor eigenlijk. Eigenlijk kwam dat best wel vanuit dat ik jongs af aan al wel dat een beetje in me had, denk ik. Dat ik dat altijd deed. En het, dat eigenlijk.
1: Ja, want de reden waarom ik dat ook vraag is, sowieso als je met topsport bezighoudt, heb je natuurlijk wel een redelijk niveau discipline nodig. Want anders kom je er sowieso niet. Maar wat het misschien extra lastig maakt, is dat jij ook nog een sport beoefent waarin gewichtscategorieën om de hoek komen kijken. Ja, dan heb je natuurlijk nog even een extra slagje discipline nodig.
2: Nee, dat klopt. Ja, zeker. Nou, als je heel jong bent natuurlijk, dan valt het allemaal mee. Maar helemaal als je nu op niveau komt waar ik nu zit en zo, dan speelt gewichtsklasse zeker een heel grote rol in ook om erbij te kijken. En dan ben je met en de sport en je gewicht maken bezig. Dus dat zijn allemaal dingen.
1: Ja, iets wat trouwens afgelopen seizoen af en toe nog best wel lastig was, hè?
2: Ja, zeker. Afgelopen seizoen zat ik dan in de onder 73 kilo categorie. En als je in het gewicht aan het begin van het seizoen een gewicht kiest, dan moet je het hele seizoen daarin afmaken. Dus zo kwam het dat ik op een gegeven moment best wel wat kilo's eraf moest halen voor de wedstrijden. Maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk kies je daar ook zelf voor om dat te doen. En deed ik het hartstikke graag. Dus
1: Ja, want dat lijkt me dan ook alweer enigszins lastig. Want je bent natuurlijk ook in een leeftijdsfase waarin je natuurlijk ook weer wat meer groeit. Dat er van nature wat meer spiermassa bij komt kijken. Nou ja, spiermassa weten we allemaal. Dat telt best wel aan qua gewicht. Hoe lastig is dat om tegelijkertijd wel een groei door te maken, maar dat je nog steeds wel gebonden zit aan een gewichtsklasse, misschien een gewichtsklasse te laag, laat ik het zo zeggen. We spraken elkaar vooraf ook al. Dus eigenlijk, als je kijkt naar nu, qua nature, qua gewicht, zit je rond de 80, 81 kilo. Nou ja, je gaat nu richting de onder 81. Dus dat is een gewichtsklasse die eigenlijk wat meer bij je past.
2: Ja, dat klopt helemaal. Ja, zo zit het ook een beetje in het judo opgebouwd, zeg maar. Ja, je wilt zo ideaal mogelijk op de wedstrijddag verschijnen. En als je dan daarvoor eerst moet afvallen om je gewicht te maken, dan heb je uiteindelijk voordeel, want je weegt de dag voor je wedstrijden, is in de avond de weging, en dan heb je dus ongeveer 15 uur om weer gewicht bij te eten, en zo heb je op die manier een voordeel op je tegenstander. Maar dat is zeker niet altijd makkelijk om dat te halen, maar ja, het hoort er wel een beetje bij en het helpt uiteindelijk wel.
1: Ja, want ondanks wat ik zei, misschien maakt dat het afgelopen seizoen niet per se makkelijker. Je hebt wel echt een heel succesvol seizoen achter de rug. Neem ons eens even mee. Wat heb je zo al mogen beleven?
2: Zeker. Het seizoen begon ongeveer rond november, waar ik de eerste toernooi weer had voor de selecties voor dit seizoen. Ja, dat beviel eigenlijk hartstikke goed. Ik zat er goed in. Ook het seizoen daarvoor was ook goed verlopen, dus... Ik had al wel de verwachtingen er een beetje. Maar ja, om het dan waar te maken blijft altijd natuurlijk een dingetje. Ja. Maar dat lukte goed. Dus ja, daar heb ik flink wat podiums gehaald. En toen in februari werd ik toen Nederlands kampioen. Toen daarna werd ik geselecteerd voor de Europa Cadet Cups. Dat zijn zeg maar de internationale toernooien.
1: De Grand Prix voor de jeugd.
2: Ja,
1: eigenlijk. Ja,
2: ja, dat eigenlijk. Daar werd ik toen voor geselecteerd. Daar had ik er meerdere van. En uiteindelijk ging er eentje in Berlijn ontzettend goed, waardoor ik daar podium haalde. En daarmee werd ik gekwalificeerd voor de Europese kampioenschappen eind juni afgelopen jaar. Dat eigenlijk. En dat is me hartstikke goed bevallen het afgelopen seizoen. En het ging eigenlijk helemaal goed. Het EK was uiteindelijk veel niet de goede kant op. Maar ik heb wel ontzettend veel ervaring opgedaan om nu weer mee te nemen richting de... onder 21, de nieuwe leeftijdscategorie en ook mijn nieuwe gewicht waar ik in ga.
1: Ja, want ik denk dat dit een best succesvol einde is van zeg maar je onder 18 carrière. Ik denk dat je daar toch wel een mooie vink achter kan zetten.
2: Zeker, ja. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Ook dit jaar mocht ik dan deelnemen aan het Europees kampioenschap. Het jaar daarvoor mocht ik dat ook. Dus met twee keer een... Europees kampioenschap deelname en een Nederlandse titel ben ik zeer tevreden met het afronden van mijn min 18 carrière.
1: Ja. Is de Nederlandse titel je mooiste prijs die je ooit gehaald hebt?
2: Ja, dat is een lastige. Eigenlijk wel, met alle sferen eromheen en zo was ik daar echt heel blij mee. Maar mijn bronzen medaille in Berlijn op de Europa Cup, die staat ook heel hoog op het lijstje. Die was ook echt eentje die ik echt zeker niet ga vergeten.
1: Want als we gewoon even kijken naar ranking. Je bent je beste van je land. Maar waar sta je Europees dan ongeveer?
2: Ja, je hebt een wereldranking. Daar stond ik dan naar Berlijn ongeveer rond de 50ste. En 50ste op de wereldranking. Dus dat is zeker heel top. En ja, het zijn er in heel Nederland ook maar weinig... die bijvoorbeeld naar zo'n EK kunnen. Nederlands kampioen, daar ja, in elk gewicht wordt natuurlijk iemand Nederlands kampioen. Maar voor de selectie richting het EK gaat bijvoorbeeld niet elke kampioen mocht daarheen. Zeg maar dat hangt dan weer af hoe je het hoe je presteerde op de Europa Cups. En dat viel gelukkig voor mij goed. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, want wat is vooral de concurrentie die je dan een beetje treft? Zijn dat dan een beetje de usual suspects? De Georgiërs, de Chinezen, de Japanners, de Mongoliërs. Dat soort landen die je internationaal veel tegenkomt?
2: Vooral op Europa heb je vooral veel Azerbeidzjanen, Georgen, die hoek. Die heel goed actief is daar. En je hebt ook landen natuurlijk als een Duitsland en Servië die het ook goed doen. Maar het blijft vooral de Georgen, de Azerbeidzjanen die het echt flink goed doen.
1: Ja, nu sta je dus best wel op een interessante punt in je carrière. Want nee, je gaat een leeftijdscategorie hoger, maar dus ook een gewichtsklasse hoger. Wat voor een stap wordt dat eigenlijk? Als je er zelf eens even hardop over nadenkt, wat ga je allemaal meemaken de komende periode?
2: Ja, ik gok eerst. Nou, ik zit al eerst gewicht omhoog, spiermassa aankomen, zodat ik weer goed in mijn gewicht zit. En nou ja, dat is helemaal top na een periode dat ik natuurlijk wat op mijn gewicht moest letten. En ja, voor de rest, gewoon er alles uithalen in de nieuwe leeftijdscategorie. En ja, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed moet komen. En voor de rest, ja, weer nieuwe tegenstanders. En dan ben ik weer de jongste in de nieuwe leeftijdscategorie. Je zit zeg maar 3 jaar in dezelfde leeftijd. Dus nou, dan zijn er weer wat oudere mensen en we gaan zien hoe dat loopt. Maar ik heb er volste vertrouwen in dat dat helemaal goed komt.
1: Want dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Judo is op zich ook een ervaringssport. Hè? Hoe langer je het spelletje doet, zeg maar, hoe beter je daarin wordt. Hè? Want je maakt veel meer mee. Dus je weet ook beter te anticiperen op bepaalde situaties. Hoe anders is dat om dan ineens weer de jongste in een leeftijdscategorie te zijn dan tegen nou ja, jongens van 20 de sport te beoefenen?
2: Ja, dat blijft altijd weer een dingetje. Omdat je natuurlijk afgelopen jaar was ik dan het oudste in mijn leeftijdscategorie. Nou, dat brengt toch een voordeel met zich mee. Maar ja, het blijft toch een dingetje om weer de jongste te zijn. Maar ja, je hebt dan wel weer wat om tegenaan aan te strijden, zeg maar. Dus daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in om dat te doen.
1: Wat hoop je van je eerste jaar in de nieuwe leeftijdscategorie?
2: Ik hoop vooral dat het ontzettend goed gaat. Ik hoop dat ik geselecteerd kan worden voor de cups. In die leeftijd, European Junior Cups dan. Ik hoop dat ik dat red. En we gaan zien wat het volgend jaar me brengt.
1: Ja, want je bent natuurlijk ook nu regerend Nederlands kampioen onder 18. Brengt dat nog wat extra wat ogen met zich mee, dat ze toch extra op jou letten?
2: Ja, ik weet niet precies hoe de bond daarnaar kijkt. Maar ja, het zal vast dat ze het niet vergeten, zeg maar. Dat zal vast niet gebeuren.
1: Laten we eens kijken naar een andere kant van de sport. Want het judo brengt jou ook op veel andere plekken in en naar buiten Europa overigens. Dat kan niet goedkoop zijn. En ja, helaas, de bond zelf, de judobond, die helpen daar niet echt in mee financieel gezien. Dus er komt heel veel bij jullie zelf terecht. Hoe gaat dat?
2: Nee, dat klopt helemaal. Ja, de judobond zelf die vergoedt eigenlijk bijna niks. Helemaal voor de jonge sporters heel weinig. Waardoor dus veel kosten erop afkomen. En ook voor mijn coach natuurlijk. Ik moet voor mezelf en mijn coach moeten natuurlijk bekostigd worden. Ja, en er zijn best wel veel. Het meeste is allemaal in het buitenland. Veel van de grote toernooien. Dus ja, dan zit je met vliegtickets. En ja, nou tegenwoordig zijn de vliegtickets zeker niet goedkoop, zeg maar. Nee. Dus dat en de reis, hotel. En dat komt wel allemaal, zeg maar, voor eigen kosten. Dus dat is wel, dat is wel een ding.
1: Ja, want hoeveel kost een wedstrijdseizoen ongeveer? Wat moeten de mensen thuis dan bij denken?
2: Ja, je zit voor bijvoorbeeld. Ik praatte net over de Europa Cups bijvoorbeeld. Nou, daar heb je er dan 3 van in een jaar bijvoorbeeld. Nou, soms 4. En dan ook nog een EK erbij. Nou ja, per toernooi zit je dan ongeveer op €1800 of zo. En nou ja, daar heb je er dan 4, 5 van in een jaar. Dus dat telt wel op, zeg maar.
1: Dat tikt goed aan. Gelukkig is er zoiets als het Yvonne van Gennep Talentfonds. Een talentboek. Dus de mensen thuis kunnen je daarin.

0: Nou, laten we tot nog even iets verder uit kijken. Want er komen hopelijk nog heel veel jaartjes aan waarin je deze sport gaat beoefenen. Wat is nou je ultieme judodroom?
1: Ja, mijn ultieme judodroom is wel echt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Dat als eerste. En natuurlijk om Olympisch goud te winnen. Ja, dat zou echt het gaafste zijn wat kan gebeuren. Maar ja, mijn eerste doel ligt echt om meedoen aan de Olympische Spelen. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. En ik ga er alles aan doen om dat te laten gebeuren.
0: Want als je kijkt naar spelen die er aankomen, wat zou een stip op de horizon kunnen zijn?
1: Ja, een stip op de horizon zou kunnen zijn na de eerste in Los Angeles. De volgende die is een beetje kort dag, over 2 jaar. Maar die daarna in Brisbane, Australië. Dat zou qua leeftijd zou dat moeten kunnen. Dus ik ga er alles uithalen om daarbij te zijn.
0: Nou, alle ogen op 2032 Brisbane, de Olympische Spelen. En wie weet, Eriel Staring, dat we jou daar wel terug gaan zien. Ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen. Ook natuurlijk met komend jaar, je eerste jaar in een nieuwe leeftijds- en gewichtscategorie. Mag ik je danken voor je komst naar de studio en uiteraard heel erg veel succes.
1: Bedankt. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dus echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. En we mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. En daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live. Babies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Voetbal.
9: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
10: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
11: Autosport.
12: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Dat zelfs de allergrootste der aarde niet onschendbaar zijn in het wielrennen bleek zaterdag andermaal tijdens de 8e etappe van La Vuelta, waar Tadej Pogacar 2 etappes eerder nog heel goed wegkwam. Tijdens de afdaling van de Puerto El Bartolo was hij op 33 kilometer van Chiraco wat minder gelukkig. Hij crashte hard en moest uiteindelijk de koers per ambulance verlaten. En dan ja, de eeuwenoude wet hè, van de een zijn dood is de ander zijn brood, maakt dat het La Vuelta ineens weer mega spannend is. Spanjaard Enric Mas die erfde het rood van Pogacar en heeft in het behoud van de leiderstrui grote concurrentie van onder meer Primoz Roglic, Felix Gal en Oscar Only. Tijd om even op adem te komen tijdens deze rustdag. Maar de koersplannen die zullen ongetwijfeld even worden aangescherpt voor komende week. Ik ga over in gesprek met Raymond Kerkhoffs van Wielerflits. Raymond, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat dacht jij als eerste toen Pogacar de ambulance inging?
2: Ja, dat niemand eraan komt, valpartijen helaas horen bij het wielrennen. En Tadej Pogacar, het is eigenlijk alweer jaren geleden dat hij een ernstig geval heeft gehad. En dan praten we volgens mij over 2023, dat hij een luikbastenaken luik zijn middenhandsbeentje brak. In een grote ronde of zelfs ook in een kleinere ronde is hij nog nooit eerder uitgevallen. Ja, eens moet de eerste keer zijn en... Ja, als je ernaar kijkt en als je die beelden ziet, ja, je schrikt. En vervolgens is het toch altijd een heel triest beeld.
1: Ja, het feit dat het trouwens nu pas eigenlijk de eerste grote ronde is, of kleine ronde, dat hij uitstapt wegens een valpartij, is voor zijn leeftijd eigenlijk best wel een bizar feit.
2: Ja, absoluut. Ook dat hij niet ziek is geworden, dat er niks is aan hem overkomen. We zagen het in de afgelopen Tour de France. Jonas Vingegaard, zijn belangrijkste concurrent. Ook op een vreemde manier of op een vreemde plek waar hij viel. Net zoals nu Pogacar was niet eens de meest gevaarlijke plek. Dat je zegt van hier is iets wat niet kan. Het is gewoon brute pech. Er wordt gesproken dat hij over een steen is gevallen. Ik heb ook alweer gehoord dat er waarschijnlijk een bidon gevallen was. Dat is een andere versie van een verhaal. Wat er precies is gebeurd is dan niet heel duidelijk. Maar brute pech. En helaas ook met ernstige gevolgen voor hem.
1: Ja, want het herstel, mede door die valpartij, dat gaat natuurlijk wel heel erg lang duren. Hè? Want hij heeft eigenlijk echt... verschrikkelijke blessure. Onder meer met zijn nek, zijn sleutelbeen natuurlijk aan gort. Dat zijn geen dingen die zomaar even binnen een paar weken opgelost zijn.
2: Ja, je weet het met wielrenners nooit. Vorig jaar hadden we Mats Pedersen, die brak links binnen zijn pols een botje. Aan de rechterkant brak hij zijn sleutelbeen. Ja, een maand later zagen we hem toch weer in actie in Milaan San Remo. En vervolgens reed hij toch nog redelijk goed. Niet op zijn allerbest. De Vlaamse klassiekers. Ja, met wielrenners weten we het nooit. Maar ja, het lijkt mij heel onverstandig als je nu tegen het einde van het seizoen nog een wedloop gaat doen tegen de klok. Zeker met zo'n groot talent als Tadej Pogacar moet je er ook voorzichtig zijn. En geen enkel risico willen nemen.
1: Nee, want ja, we hebben het natuurlijk logischerwijs over La Vuelta. Maar eventjes verderop kijkend had hij natuurlijk ook wel het behouden van de wereldkampioenschapstrui, de regenboogtrui, ook wel in gedachten. Dat kan nu ook wel een streep doorheen.
2: Ja, die kans is ook, volgens mij 2K is over dik 3 weken. Dat gaat ook heel kort dag worden. Ja, ik denk dat we daar een streep door kunnen zetten. Het is nog niet uitgesproken vanuit de kant van Pogacar en zijn ploeg. Maar ik denk dat we daar wel vanuit kunnen gaan. En ik ga er eigenlijk vanuit dat het einde seizoen voor hem is. Dat hij ook geen EK op de weg gaat rijden. En vervolgens de Ronde van Lombardije, die hij al 4 keer op rij heeft gewonnen. Dat hij ook dit jaar niet meer op zijn programma komt te staan.
1: Terugkomend op die uitspraak. De een zijn dood is de ander zijn brood. Het maakt wel de Vuelta in één klap weer heel erg spannend.
2: Ja, dat is de keerzijde. Natuurlijk is het heel triest wat er met de persoon Tadej Pogacar gebeurt. Maar ik denk voor de wielersport is het wel weer alsof iedereen weer lucht krijgt. Zo voelt het. Als Pogacar meerijdt, dan weet je op een bepaald moment, hij zet aan. En de rest figureert vervolgens alleen nog maar. Hij steekt echt met kop en schouders boven de rest uit. En ja, dat begint toch wel een beeld te worden wat de concurrentie eigenlijk verlamt. En je ziet dan dat ze bezig zijn al eigenlijk met plek 2 op het moment dat hij nog aanwezig is. Ja, nu blijkt hoeveel En hoe groot die waarde is als je voor plek 2 rijdt. Want ja, de leider zelf kan ook een keer wegvallen. En dat is dan nu met Pogacar gebeurd. En nu krijg je in één keer een hele open koers met mannen die zelf, denk ik, in Monaco bij de start geen enkel idee hadden dat ze ooit voor de eindzege in deze Vuelta zouden koersen.
1: Nou, veelzeggend overigens de manier waarop Enric Mas eigenlijk na afloop van die 8e etappe die rode trui in ontvangst nam. Hè? Eigenlijk alsof het een heel vies ding was. Tussen twee vingers in, zeg maar, hield hij hem vast. Hij trok hem ook niet aan.
2: Nee, maar dat is wel iets wat vaker gebeurt. De oudere luisteraars zullen ook nog wel weten. Joop Zoetemelk nam ook op zo'n manier de gele trui over van Bernardino. Toen hij last van zijn knie had. En trok hem ook niet op het podium aan. Pas op het moment dat hij echt voor het eerst gekoerst ervoor had. Toen wilde hij die gele trui aantrekken. Dus dat is wel een net gebaar, vind ik. Ja, leve de koning. Of de koning is dood, leve de koning. Laten we dat dan heel even na de eerste podiumceremonie doen. Laten we dat één dagje uitstellen. En ja, ik vind het een heel net en fatsoenlijk gebaar.
1: Ja, een dag later reed hij natuurlijk gewoon in het rood. En hij zei al na afloop, want hij won de etappe ook. Hij zei na afloop, ik weet nu precies hoe Pogacar zich voelde. Het rood geeft je vleugels.
2: Ja, het leek wel alsof de gedaante van Pogacar nog in die trui zat als je Mas in één keer zag rijden. Ik moet zeggen, voor mij is Mas echt wel een grote verrassing. Hij stond jaren te boek als een groot talent, inmiddels ook alweer 31 jaar. Heeft dat talent nooit echt kunnen inlossen. Ook door blessures op verkeerde momenten, valpartij op verkeerde momenten. Hij reed al een hele supersterke rit toen hij met Pogacar in de aanval was. Vorige week donderdag uit mijn hoofd. En toen zagen we ook van in die afdaling dat Pogacar iets te veel risico nam. En dat Mas hem eigenlijk al een beetje tot rust maande. Dat vond ik al wel een heel sterk teken. Ja, hij maakt echt op het ogenblik de beste indruk. En dan is terecht dat hij op het ogenblik in die rode trui rijdt. Ja, dat heeft hij meteen in de eerste, de beste dag dat hij in die trui rijdt. Bewezen door bergop iedereen op achterstand te rijden. Maar een grote ronde wordt altijd in de derde week beslist. En dan is de vraag van ja, wie gaat de meeste inhoud hebben. En dat is nu een vraag die heel moeilijk te beantwoorden is. Omdat juist ook ervaren renners als Primoz Roglic en Felix Gall toch nog redelijk in de buurt bij Mas staan.
1: Ja, want die achterstand is niet heel erg groot. Maar toch even voor de Spanjaarden. Die worden helemaal gek. Hè? Die hadden eerst natuurlijk al Tadej Pogacar. Waar ze eigenlijk helemaal verliefd op zijn. Ook na zijn uitval verklaarden de fans hem de liefde zo'n beetje. En dan hebben ze nu ook nog eens een keer een Spanjaard in het rood. Ja, die gasten worden helemaal gek.
2: Ja, voor het Spaanse wielrennen is het ook alweer eigenlijk een tijdje geleden. Ze zijn eigenlijk ook een beetje in een dalletje terechtgekomen. Ze hebben natuurlijk de jaren gehad van Alejandro Valverde, Alberto Contador en Joaquim Rodriguez. Die echt in de grote rondes en Valverde ook in de heuvelklassiekers domineerden. Ja, daarna is het Spaanse wielrennen een beetje in een leegte terechtgekomen. Juan Ayuso, dat zou de verlosser moeten zijn. Maar die heeft het vervolgens nog altijd niet kunnen waarmaken. Al is die natuurlijk wel nog altijd pas 23 jaar, dus die moeten we ook nog lang niet afschrijven. Maar nu Enric Mas is eindelijk weer voor de Spanjaarden tot ze op het hoogste treetje staan. En dat is voor een wielerland als Spanje natuurlijk fantastisch.
1: Kijkend naar de koersplannen voor week 2. Ik neem aan dat deze rustdag door de verschillende teams die toch wel ambities hebben voor die rode trui, dat ze nu wel even de ruimte hebben om even heel goed te kijken naar wat ze de komende weken gaan doen.
2: Ja, kijk, als je gaat kijken, ik denk eigenlijk dat Felix Gall met Decathlon de sterkste ploeg heeft op het ogenblik. Die hebben ook al de afgelopen week regelmatig initiatief genomen. Gall heeft eigenlijk al in de Giro eerder dit jaar laten zien dat hij een hele stabiele klassementsrenner is. Voor mij blijft dat de topfavoriet. En ja, wat ik gisteren eigenlijk ook in die eerste dag zonder Pogacar een beetje zag, was dat iedereen toch zoekende is en moeilijk weet van met welke verantwoordelijkheid ze moeten omgaan. Of ze een verantwoordelijkheid moeten nemen, naar wie ze moeten kijken. Ja, en dat gaat deze Vuelta voorlopig heel onvoorspelbaar maken. Ja, voor mij is onvoorspelbaarheid is nog altijd de magneet van topsport. Dus wat dat betreft kunnen we ons opmaken voor twee hele mooie weken.
1: Ja, want we hebben vlak achter Enric Mas eigenlijk op 1 minuut 18 hebben we Primoz Roglic. Nou, Felix Gall noemde je ook. Die staat daar weer 21 seconden achter. Vrij kort daarachter staat ook nog Oscar Only. Daarna wordt het gat iets groter naar Carapaz en Skelmose. Wie verwacht jij nou als de grootste uitdager van Enric Mas? Is dat de ervaring van Roglic in dit soort grote rondes? Waar, nou ja, we weten de komende weken bijna geen meter is vlak. Of toch een Gall met, nou ja, misschien wel het meest uitgebalanceerde team wat momenteel rondrijdt?
2: Nou, kijk, als we naar Primoz Roglic gaan kijken, die is 36 jaar oud. Eigenlijk hebben we allemaal al een beetje voor deze Vuelta het gevoel van het beste is er bij Roglic af. Staat toch op het ogenblik weer op een fantastische plek in het klassement. En hij heeft één groot voordeel, dat komt nog een langere tijdrit. Ja, we weten van Roglic, de Olympisch kampioen in Tokio tijdrijden. Dat is een discipline die hij heel goed beheerst. Dus dat is een voordeel. Maar of hij nog zijn oude niveau op zijn 36e kan halen, daar heb ik mijn twijfels over. Oscar Only, de nummer 4, pas 23 jaar oud, heel groot talent. Reed vorig jaar voor Team Picnic PostNL en werd toen heel verrassend vierde in de Tour de France. Dit jaar zou hij door Netcompany Ineos, de Britse ploeg, worden uitgespeeld voor de Tour. Totdat hij in een ravijn viel in de vroegere Dauphiné, de Tour de Auvergne Haute-Savoie. Daar kwam hij, het is een nieuwe naam, al die wedstrijden.
1: Ja, het is een hele ingewikkelde naam inderdaad.
2: Heel even begin ik zelf ook weer te denken, maar het is de Tour de Auvergne Rhône-Alpes, zoals die heet. Ik blijf het ouderwetse Dauphiné noemen. Ja, daar kwam hij ten val, terwijl hij op dat moment echt wel een ijzersterke indruk in die Dauphiné maakte. Ik vind Only ook iemand die ik helemaal niet uitsluit. Maar voorlopig blijft voor mij Felix Gall de grote uitdager voor Enric Mas.
1: Tot slot, wat gaat Team UAE nu eigenlijk doen? Want we zagen natuurlijk ook in de Tour, Vingegaard viel uit. Daarmee was de kopman van Visma, Liesebike, was weg. Die gingen de laatste week dan maar gewoon lekker vol op de aanval en proberen voor dagzegens te gaan. Is zo'nzelfde scenario dan nu ook denkbaar voor de laatste twee weken voor UAE?
2: Ja, iets anders kunnen ze niet meer. Hè? Want als je helemaal naar de top van het klassement gaat kijken, ja, dan komt gewoon de UAE, vind je totaal niet meer terug. Er gaat echt niemand meer in de top 10 van deze Vuelta eindigen. Dus het enige wat ze kunnen is voor ritzekers gaan. Nou, als je dan kijkt naar Joa Almeida, is natuurlijk wel een topwielrenner. Er zitten nog een paar andere jongens bij die echt weten hoe ze een grote ronde moeten rijden. Maar ja, die jongens die kwamen maar met één opdracht. En dat was Tadej Pogacar bijstaan na zijn overwinning in de Vuelta. Ja, die zijn op het ogenblik ook heel even zoekende wat ze moeten. En ja, het lijkt gisteren als je ze zag rijden ook alsof ze nog niet van de schrik bekomen zijn. Ja, ze zullen nu moeten schakelen en dat gaat niet al te makkelijk worden. En ja, dat is iets wat we bij Visma Leasebike ook zagen in de Tour. En ik moet zeggen, dat hebben ze daar heel goed opgepakt. Want als je zag hoe Sepp Kuss toen in de laatste Alpenritten nog in de aanval reed, ja, dat was echt lovenswaardig.
1: Nou, we gaan het meemaken of zo'nzelfde stap een Team UAE ook kan maken. Succesvol in dit geval. Remo Kerkhofs van Wielerflits, mag ik je voor nu hartelijk danken voor je tijd. En we spreken elkaar ongetwijfeld snel weer.
2: Graag gedaan. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het IndyCar seizoen 2026 die loopt langzaam ten einde. Waar we komend weekend de seizoensafsluiter gaan krijgen op het circuit van Laguna Seca, konden we afgelopen weekend wel alvast de kampioen kronen. Tijdens de twee luiken op de Milwaukee Mile stelde Spanjaard Alex Palou zijn 5e titel in 6 jaar tijd veilig. Wat hem momenteel ook de op 2 na succesvolste IndyCar coureur ooit maakt qua titels. De Mexicaan Pato O'Ward die wist dan weer bij de races van het afgelopen weekend te winnen. En onze landgenoot Rinus Vicky die haalde tijdens de eerste race het podium. Hij werd 3e en keurig 7e tijdens race 2. Ik ga erover in gesprek met René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. René, hele goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Er waren een paar korte nachtjes, denk ik.
2: Ja, het viel niet mee. Het originele tijdschema was eigenlijk best wel gunstig voor de Nederlandse fans. Alleen, dan heb je een oval en dan heb je ook nog de regenval. En dan gaat het hele tijdschema overhoop. Dus het waren twee korte nachten inderdaad. Maar wel genoeg spektakel gezien gelukkig om wakker te blijven.
1: Dat zeker. Want wat het even ingewikkeld maakte. We begonnen het weekend met race 1. Die werd door weersomstandigheden uitgesteld. Of in ieder geval even tijdig gekapt. Dat moest zo dusdanig worden uitgesteld dat we eerst race 2 hadden. Waarna we na race 2 nog race 1 finishten.
2: Ja, dat zorgde voor genoeg hilariteit op zowel social media en ook tijdens onze uitzending. Had je dus de situatie dat de winnaar van race 2 eerder bekend was dan de winnaar van race 1. Of dat zelfs Pato O'Ward race 2 won, terwijl die de andere wedstrijd nog aan de leiding ligt. Maar die moest nog gereden worden. Nou, heel, heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat het gewoon een rechte kwestie was. He, dat ze gewoon de tweede race van het weekend eigenlijk op de originele tijd gewoon wilden laten plaatsvinden. Vooral voor het Amerikaanse publiek. En dat die dat afmaken van die eerste wedstrijd, dat eigenlijk als een soort moedje voelde. Maar uiteindelijk was dat misschien wel een van de betere wedstrijden van het jaar. Dus ik ben blij dat we die ook afgemaakt hebben.
1: Ik kan zeggen, we hebben het soms wel eens over een race in een race. Maar dit was letterlijk een race in een race.
2: Ja, het was. Kijk, en het is ook op Milwaukee. Dat is een korte oval. Heel anders dan bijvoorbeeld zo'n superspeedway als Indianapolis. Maar het blijft genieten. Je kunt gewoon 2, 3 dik. Veel tactische verschillen. Overal spektakel. Het was heerlijk. Helemaal goed.
1: Ja, laten we het allereerst maar eens gewoon over de Nederlander hebben. Rinus Vicky, Rinus van Kalmthout. Die had werkelijk waar een fantastische race 1. Zou ongetwijfeld heel even gebaald hebben van het feit dat toen hij eenmaal in de top 3 te vinden was, dat de race wat dat betreft door de weersomstandigheden werd gecanceld. Maar ja, keurig op het podium, 3e en ook nog eens een keer 7 in race 2. Fantastisch weekend.
2: Absoluut, ja, geweldig weekend. Ze hadden hier ook getest een tijdje geleden en we spraken hem al een paar weken terug ter voorbereiding op de drukke seizoensfinale. En onder andere Milwaukee had hij al toch al rood omcirkeld van daar moeten we echt kunnen gaan scoren. Niet op de eerste plaats omdat Junkels daar eigenlijk in het verleden altijd best wel goed gaat, maar dan moet het ook maar eventjes lukken. En bij zo'n double header weekend waarbij het klinkt gek, maar dan heb je dus best wel minder tijd om te trainen omdat de rest van het schema best wel in elkaar gedrukt is. Dan moet je meteen goed vanuit de vrachtwagen rollen en dat deed hij eigenlijk al. Meteen in de eerste vrije training had hij zich als 5e geplaatst. Kwalificatie was dan echt wel een tegenvaller. Dan hadden ze bij het team echt niet de auto goed afgesteld. Dus het moest dus helemaal vanaf de 24e plek komen. Inclusief een gridstraf ook. Dus dat hielp dan ook niet mee. Vanwege het inzetten van een extra motor. Maar uiteindelijk kon hij zich zo makkelijk naar voren knokken. En dan was het ook goed om te zien dat het niet alleen maar op de zaterdag was. Maar ook op de zondag kon hij dat ook doen. Dus het was echt een constant een goede auto. En dat is ook wel iets wat eigenlijk gewoon een trend is geweest de afgelopen maanden. Ze hebben echt stappen gezet bij Junkers Hollinger Racing. En dat uiteindelijk dan uitbetaald naar een podiumfinish. Ja, dat is loon aan werken.
1: Plus, het is eigenlijk ook wel fijn dat je dat een keer gewoon puur op pace doet in plaats van, tussen haakjes gelukkig met strategie.
2: Ja, absoluut. Ja, nee, het was de eerste race officieel, maar eigenlijk de tweede wedstrijd die we reden dat weekend, hoorde die eigenlijk gewoon altijd in die top 5 thuis. En dat hij dan uiteindelijk in de absolute slotfase nog met dan misschien een beetje geluk van een achterblijver, maar ja, het feit dat je er wel kan zijn en iemand kan inhalen, waardoor je niet 4e eindigt. Maar 3e eindigt, geweldig. Echt op snelheid goed gedaan.
1: Ja, want hij heeft natuurlijk wel misschien wat pech achter de rug. Hè. Denk even aan Washington, dat hij er eigenlijk heel ongelukkig uitgetikt was. Terwijl hij daar ook echt wel resultaat kon halen.
2: Ja, absoluut. En het grappige is, eigenlijk na de Indianapolis 500 is er een soort omslag geweest bij het team. Ze hebben toch best wel wat ontwikkeld in mensen, de juiste poppetjes neerzetten. En je ziet dat het zich gewoon uitbetaalt. Eigenlijk vanaf dat moment, tot de Indy 500 had hij nog maar één top 10 klassering. Nou, toen was het team al blij als ze in de top 10 kwamen. Nu merk je al dat gewoon, tot daarna... De afgelopen wedstrijden 3 keer een top 4 klassering gehad, werd hij 3 keer 4e. Ja, dan werd toch bijna gebaald dat er een podium niet in zat. Dus dat is wel een mooie shift geweest. Dat je dus eerst tevreden was met een top 10 klassering. Ja, en nu ben je dan ontevreden als je het podium niet haalt. Dus in die zin, ja, gewoon goede stappen. En gewoon een heel goed seizoen. En Rinus is dus ook op weg naar zijn beste klassering uit zijn IndyCar carrière. Staat nu gewoon in de top 10. En dan staat hij gewoon echt voor best wel grote namen. En dat met zo'n klein team. Ik denk dat dit echt wel een van de betere seizoenen is geweest voor Rinus Wieken uit zijn carrière.
1: Nou, er staat gewoon direct voor namen als Will Power, Scott Dixon, Alexander Rossi. Dat zijn natuurlijk niet de minste. Kijk wel even vooruit naar boven, zeg maar. Daar weten we in ieder geval al één ding. Alex Palou, wederom kampioen. 4e titel op rij, 5e in 6 jaar tijd. Ja, minder overmacht natuurlijk wel dan de vorige keer. Toen was hij al iets eerder kampioen. Maar nog steeds, ja. Wie stopt? Ja, wie gaat hem stoppen?
2: Ja, nou, dat is inderdaad de grote vraag. Wie gaat hem stoppen? Het is sinds hij bij Ganassi rijdt. Sinds 2021 is er eigenlijk niemand die hem aan kan. Het is ongelooflijk hoe constant hij blijft presteren. En ook dit jaar gewoon weer. Het is op alle vlakken komt de concurrentie tekort. Of het nou een kwalificatie is, of het nou een prestatie is op een roadcourse, of een streetcourse, of een oval. Het maakt allemaal niet uit. Alex Palou heeft het hele IndyCar spelletje inmiddels wel uitgespeeld. En het team ook. Het enige waar we ook de afgelopen weekend een beetje over hebben nagedacht, het enige wat hem zou kunnen tegenhouden is het feit dat misschien Christian Lundgaard in die nummer 9 gaat zitten van Scott Dixon. Nou, dan krijgt hij toch wel wat extra interne druk en interne concurrentie. Hoe gaat hij daarmee om? Maar vooralsnog, je noemde het al, hij heeft nu dus 5 titels, staat 3e in de all-time ranks. Hij is nu al een van de grootste en hij gaat alleen nog maar groter worden. Hij herschrijft de geschiedenisboeken. Het is ongelooflijk talent en ook gewoon weer goed uitgevoerd dit jaar.
1: Ja, en dat ding wat wel interessant maakt, hij is natuurlijk nog steeds heeft 100 punten voorsprong in het kampioenschap, wordt dan dus afgelopen weekend kampioen. Het is niet, in tegenstelling tot misschien het vorige seizoen, om maar even een voorbeeld te noemen, al was dat natuurlijk wel echt een bizar seizoen. Hij liet ook wel op af en toe momenten te zien, wel gewoon menselijk te zijn. Hè? Denk bijvoorbeeld aan DC.
2: Ja, nou ja, het aardige is, dat is dan ook een van de weinige dingen dat je echt dacht, nou echt dat hij echt een off weekend heeft. Maar het rottige is, de concurrentie heeft veel vaker gewoon een off weekend. En Palou heeft er misschien maar 1. En als hij misschien een ander weekend heeft waar het een beetje moi gaat, dan wordt hij alsnog gewoon 4e of 5e. Of misschien eigenlijk niet wel op het podium. Een slechte wedstrijd voor Palou is in de basis nog steeds een top 6 klassering. Ja, en dan, daarmee haal je titels. Nu dus ook weer. Er is altijd een andere nummer 2 die opstaat. Volgens mij is Christian Lundgaard nu ook weer de nieuwe nummer 2 geworden bijvoorbeeld. Terwijl Carl Kirkwood eigenlijk het hele seizoen degene was die in de achtervolging ging. Ja, maar ook die verzaakt. En dus het is, ik wil niks tekort doen aan de titels van Alex Palou. En zeker dit jaar ook niet. Maar het is ook niet zo dat de concurrentie het hem heel moeilijk maakt.
1: Nee, sterker nog, je hebt het over die positie 2. Die is natuurlijk heel erg spannend. Met inderdaad Christian Lundgaard nu op 2. Kyle Kirkwood terug naar 3. En ja, Peto O'Ward, de man die beide wedstrijden won in Milwaukee, staat daar heel kort achter. Hè? Volgens mij het gat tussen de nummer 2 en nummer 4 met nog 1 wedstrijd te gaan is maar 4 punten.
2: Oh, nou kijk, ja, het gaat natuurlijk helemaal nergens over in die zin. Ze willen eigenlijk met z'n drieën strijden voor die P1 plek. Maar goed, lekker de wintermaanden ingaan, dat is altijd lekker. Ik denk dat voor Pato O'Ward een hele goede opsteker is dat hij toch al wat van zijn seizoen gemaakt heeft. Want in alle eerlijkheid, het viel tot dit weekend echt niet mee met de Mexicaan. Christian Lundgaard die zal met opgeven hoofd graag McLaren willen verlaten. En Carl Kirkwood, ja, die wil ook eigenlijk laten zien dat hij de kroonprins is om Alex Palou aan te kunnen, wellicht volgend jaar. Dus ze hebben alle drie wel hun eigen reden om die P2 in het kampioenschap op te eisen. Maar eigenlijk zijn dat maar de kruimels. De dikke vette vis die is nog echt wel gevangen door Palo. Wederom.
1: Komend weekend, tot slot, de seizoensafsluiter Laguna Seca. Wat kunnen we van die race verwachten?
2: Ja, Laguna Seca, geweldig circuit natuurlijk. Een prachtige roadcourse. Waar je dus ook weer ziet de mooie diversiteit van de IndyCar Series. Hè? Vorig weekend in de straten van Washington DC. Dit weekend hadden we dan de korte oval van Milwaukee. En volgende week dan een fraaie roadcourse. Het is een, het is toch ook wel weer een Palo-baan. Het zal me verbazen als Alex Palo niet voor de overwinning zou strijden. Lundgaard kan ook daar heel goed gaan. Maar ook Rinus Fiekee gaat eigenlijk best wel vaak heel goed op Laguna Seca. En hij heeft ook wat recht te zetten. Want vorig jaar was het, toen hij nog voor Dale Coyne reed, werd hij achterstevoren getikt door Kyle Kirkwood. Terwijl hij in een goede klassering had. Dus ik ben benieuwd. Rinus Fiekee kan ook nog op een hele mooie manier zijn seizoen afsluiten. Maar hou er ook gewoon rekening mee dat Alex Palo gewoon gaat winnen.
1: We gaan het in de gaten houden. In ieder geval een fantastisch weekend gezien op de Milwaukee Mile. Zeker voor Rinus van Kalmthouten, René Hoogterp, commentator bij Ziggo Sport Racing. Mag ik je danken voor je tijd. En spreken we elkaar ontzettend snel. All Sport Radio Live.

0: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
3: Cricket.
4: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
3: Atletiek.
5: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.
6: Ay, ay.

0: What the hell?
1: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
2: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
3: Goedemiddag, Robert.
2: De US Open, die gaat ook weer van start. Het hoofdtoernooi technisch gezien gaat natuurlijk zondag pas van start. Maar deze week hebben we al de qualifiers en... Ja, dat gekke mixed doubles toernooi, hè, waar enorm veel geld te verdienen is.
3: Ja, ik vind dat wel een goed en een leuk experiment. Kijk, de sport heet modern, maar ik ken eigenlijk geen conservatievere wereld dan de sport. Nou, je ziet nu dat veel sporten inhaken op de ontwikkelingen in de markt. De vraag vanuit de consument voor snel en dynamisch en risicovol. Dat zie je in diverse sporten. Je ziet de basketbal 3x3, je ziet de beachvolleybal. Je ziet het in het skiën met kortere nummers, et cetera. En dat de tennis nu ook dus gaat experimenteren om meer tegemoet te komen aan de wensen vanuit de markt. Dat is toch les nummer 1 van marketing. Die hebben geïntroduceerd een mix doubles. Nou, niet geïntroduceerd natuurlijk, dat bestond al lang. Maar die willen daar meer aandacht voor vestigen. En die creëren dus ook interessante doubles. Carlos Alcaraz, die weer gelukkig genezen is van zijn blessure, die gaat dubbelen met Serena Williams. Nou, en Novak Djokovic gaat dubbelen met Arina Sabalenka. Nou, dat zijn interessante dubbels. En dat zijn ook, ze spelen een mix dubbel dus, maar met een aparte telling, kortere sets. Dus dat is, denk ik, inhakend op de behoeften vanuit de markt, wat ik al heb gezegd. Daarnaast hebben ze ook ingehaakt op de wens vanuit de spelers. En in mijn ogen ook een terechte wens om meer zeggenschap te krijgen, meer mee te delen uit de prijzenpot en uit de omzet. Het US Open zal overigens dit jaar dus dan de grootste prijzenpot ooit bieden. Van alle Grand Slams, van de vier. De pot is gevuld met $108 miljoen. En dat is 20% meer dan vorig jaar. De winnaars van het enkelspel, zowel de mannen als de vrouwen, krijgen $5,5 miljoen. Maar dat is een behoorlijk aantrekkelijke prijzenpot voor de winnaar. Spelers die in de eerste ronde verliezen, was namelijk vooral de eis van de spelers om daar meer aandacht aan te geven. Als je in de eerste ronde eruit wordt getikt, krijg je toch sowieso $140.000. En dat is 27% meer dan voorgaande jaren. Je hebt het al gezegd, Robert, het US Open begint officieel komend weekend. Maar het is nu al begonnen met die mixed doubles. En wat ik op de televisie heb gezien is dat het hele goede bezetting heeft. Want de Amerikaanse houden natuurlijk van show en dit soort speciale doubles, samengesteld door de organisatie, die vinden wel aftrek bij de Amerikaanse sportconsument.
2: Ja, aan de andere kant natuurlijk veel kritiek vanuit de daadwerkelijke dubbelaars en ook degene die mixed dubbel spelen. Hoe kijk je naar die kritiek als je dat afsteekt tegen iets wat klaarblijkelijk dus wel een voorstel is vanuit de sportmarkt?
3: Ja, dat is een goede vraag en een goede opmerking, Robert. Ik denk dat als het puntje bij paaltje komt, dat toch de echte specialisten het winnen van deze sterren. Want deze sterren die spelen ook in het enkelspel. En die willen niet het risico nemen van blessures. Dus die zullen toch echt het meer zien als een demonstratie. En zullen niet tot het uiterste gaan. En die echte dubbelaars, die zullen wel tot het uiterste gaan. En die hebben zoveel ervaring in het spel dat ze het uiteindelijk winnen toch van de Alcarazen van deze wereld. En de Serena Williams en de Sabalikova, et cetera, et cetera. Dus het is een gedurfd experiment. En we zullen moeten afwachten wat het resultaat ervan is. Maar gezien de publieke belangstelling die ik op de tribune zag, is het sowieso al geslaagd.
2: Ja, want die dubbelaars die zeggen natuurlijk, ja, zo lopen wij inkomsten mis. Is het dan niet handig om wat ze nu doen dan sowieso los te trekken van het toernooi als inderdaad dan een veredeld demonstratietoernooi in plaats van het de daadwerkelijke mixed doubles van het toernooi te laten zijn? Zodat alsnog de echte dubbelaars nog steeds in actie kunnen komen tijdens het toernooi.
3: Ja, het zou best kunnen zijn dat dat de conclusie is na dit experiment. Maar ik vind het op zichzelf al prima van de zeer traditioneel denkende tenniswereld dat ze bereid zijn dit soort experimenten te proberen. Laat me wel zijn, Tennis is natuurlijk een bij uitstek geschikte televisiesport. Maar elke televisieprogrammeur die heeft nachtmerries van de tennis. Want niemand weet hoe lang een tennispartij kan duren. Dus hoe kan je dat programmeren in je programma's voor twee weken van een toernooi? Dus dat de tenniswereld nog steeds niet bereid is gevonden om dat aan te passen. En dat een partij bij wijze van spreken maximaal een uur gaat duren plus één set of plus één game. Dat vind ik nog steeds heel merkwaardig, maar dat geeft aan hoe traditioneel denkt, hoe dit traditioneel de sportwereld in zijn algemeenheid en zeker de tenniswereld denkt.
2: Dan gaan we naar de Formule 1, specifiek Max Verstappen, want die gaat wel een hele leuke uitdaging tegemoet.
3: Ja, het is natuurlijk tragisch wat er het afgelopen weekend is gebeurd op Zandvoort. Maar goed, dat kan de beste rijder gebeuren en het had net geregend, dus... Ja, Max heeft een verkeerde inschatting gemaakt. Maar hij is en blijft natuurlijk de beste. En dan ben ik wel enigszins subjectief, maar alle kenners zeggen dat toch. Hij heeft nu in ongetwijfeld na enige druk van zijn hoofdsponsor Red Bull, heeft hij een uitdaging heeft hij zich aan verbonden. Hij neemt het op 16 september aanstaande op tegen 100 go-kart rijders, skelters dus, op Silverstone in Engeland. Hij start achteraan. Dus hij start als 101ste. En gokt op zichzelf dat hij de race wint. De race staat geprogrammeerd als de Red Bull Max versus 100. Nou, dat is dus een hartstikke publiciteitsstunt. Reken maar dat dat behoorlijk op televisie wordt uitgezonden. Dus dat is weer heel goed voor Red Bull. En het is natuurlijk een uitermate leuke uitdaging voor Max. En ik ben zeer benieuwd of hij die 100 rijders, want dat zullen ook niet de eerste de beste jongens zijn, of hij die keer allemaal gaat pakken. Dus interessant om te volgen.
2: Zeker. Dan sluiten we af traditiegetrouw met de groene en gele kaart. Ik heb me laten vertellen, Frank, dat we meer dan twee kaarten gaan uitdelen.
3: Ja, ik heb twee keer groen deze week en één keer geel. En ik wil beginnen met de groene, voortbordurend op wat ik net heb gezegd. Die gaat naar Max Verstappen. Ondanks zijn crash natuurlijk in de eerste ronde van de Heineken Grand Prix. Maar hij toont met het aan boord blijven bij Red Bull dat hij een bepaalde vorm van loyaliteit in zich heeft, richting de mensen die hem uiteindelijk hebben geholpen aan de roem die hij inmiddels heeft gekregen. Oké, hij is de beste rijder, dus hij zou wellicht altijd wel boven komen drijven, maar Red Bull heeft toch het lef gehad om hem zeer jeugdige leeftijd in de Formule 1 te douwen. En die eerste race die won hij natuurlijk direct ook. Dat was helemaal een klap op de vuurpijl in Barcelona. Maar als het even wat minder goed gaat in het team, veel sleutelfiguren zijn er vertrokken en de auto doet niet wat Max wil, dan is de verleiding natuurlijk toch aanwezig voor hem om in te gaan op die vele uitnodigingen die hij ongetwijfeld heeft gekregen om te komen praten. Dat deed hij niet en dat doet hij niet. En het mooie is dan dat ik ervan overtuigd ben dat hij sowieso nog zeker één of twee keer wereldkampioen gaat worden in de Red Bull. Maar nog mooier vind ik eigenlijk dat hij met deze daad, om aan boord te blijven bij Red Bull, zichzelf nog meer krediet gaat geven, nog meer sympathie gaat opleveren, waardoor hij nog interessanter gaat worden ook voor individuele sponsoring. Iedereen zal nu roepen, het is toch wel roepen, het is toch wel prachtig dat hij blijft. Mercedes wil hem, Ferrari wil hem, McLaren wil hem. Maar hij blijft gewoon trouw aan zijn oude merk. En die sympathie zal hem absoluut geen windeieren leggen. En ja, en dan tenslotte, maar zeker niet het minst belangrijke, hij heeft dus aangedrongen op het contract open te breken. Of nee, Red Bull heeft aangedrongen op het contract open te breken, want zij wilden hem paaien en wilden het verlengen van 28 tot 2030. Als een contract wordt opengebroken, heeft de andere partij, in dit geval Max Verstappen dus, ook het recht om dat contract aan te passen. En ik heb me laten vertellen, dat is naar verluid, hij verdiende al 30 miljoen en dat is nu opgehoogd naar 40 miljoen per jaar. Dus dat zou in 28 pas ter sprake zijn geweest, dat is nu ter sprake geweest. Dus hij wint 2 jaar, 10 miljoen is dus weer 20 miljoen. Dus wat dat betreft is het een uitermate sympathieke, maar ook uitermate lucratieve deal voor Max. Dus, maar goed, voor die sympathiefactor krijgt hij van mij groen, want hij doet daarmee goed werk voor het Formule 1 circus. Een tweede groene kaart gaat wat mij betreft naar de Hockeybond, de Nederlandse Hockeybond, voor de wijze waarop zij in zeer nauwe samenwerking met NOS Studio Sport zijn gekomen tot een wedstrijdprogramma van het WK Hockey, dat op dit moment as we speak plaatsvindt in Amstelveen en in België. Waarin Oranje elke dag speelt in het Wagenerstadion, de hockeytempel bij uitstek, in Amstelveen. Want reken maar dat dat een hele hoop puzzelwerk heeft gecreëerd en een soort horizontale programmering elke dag op dezelfde tijd, tenzij er een rustdag is. Het is de best mogelijke promotie in Nederland voor het hockey. Want los daarvan van deze programmering, die de Hockeybond van tevoren natuurlijk niet wist, is het ook nog eens zo dat beide teams aantrekkelijker spelen dan ooit, zeer aanvallend, en ook nog eens alles tot nu toe hebben gewonnen, behalve het 2-2 gelijkspel van de Oranje Jongens tegen het Engelse team, maar dat was meer dan voldoende voor de kwalificatie voor de halve finale. Hopelijk heeft de Roeibond dezelfde intenties gehad voor het staatsloterij wereldkampioenschap roeien, dat deze week is begonnen op de Bosbaan in Amstelveen, eigenlijk buurman van het Wagenerstadion Hockey. En ik verwacht bij het roeien ook heel veel medailles. Dus we schakelen straks over van het hockey naar het roeien. Dan natuurlijk de gele kaart. Is ook voor een sportbond en wel voor de grootste sportbond van Nederland, voor de KNVB, de voetbalbond. Voor de wijze waarop het hele proces rondom de nieuwe bondscoach Xavi is verlopen. En dan met name de communicatie ervan. En om dan alles nog eens even af te sluiten met een uitspraak. Publiekelijke uitspraak die duidelijk maakt dat hij derde keus was, vind ik beschamend. De sport groeit en groeit in populariteit, maar de kwaliteit van de bestuurders groeit niet evenredig wat mij betreft. Ik generaliseer natuurlijk, en dat begrijp je Robert, maar het is bedroevend en ik ben er dan ook van overtuigd dat veel potentiële sponsors nog steeds niet de sport instappen omdat ze geen of te weinig gelijkgestemden vinden in het management in de sport. Ik heb bedrijven gesproken die heel graag de sport in willen, maar die twijfelen of die nee zeggen, omdat ze aan de andere kant van de tafel geen partij vinden waarin ze vertrouwen genoeg hebben om hun miljoenen te investeren. En dat vind ik doodzonde. En de wijze waarop dit is gegaan, het afscheid van Ronald Koeman en de aanstelling van Xavi, wat natuurlijk toch een fantastisch mens is, een fantastische voetballer is geweest, die verdient meer respect dan publiekelijk te worden verteld, je bent derde keus na Pep Guardiola en Arne Slot. Dat vind ik echt beschamend voor de KNVB. Ze zouden beter moeten weten.
2: Ja, dat ben ik zeker wel met je eens. Ik moet ook zeggen, toen hij het ook zei, ik kon me ook alweer weer voorstellen wat dan ook weer de vragen vanuit de pers die daar zaten, gingen zijn richting Xavi en jou. Daar ging de eerste alweer van, hoe voelt het om derde keus te zijn? Nou.
3: Ja, hij loste dat op een fantastische manier op.
2: Ja.
3: Met een stukje humor. Ja, ik heb toch het podium bereikt en het podium is mooi.
2: Dat was wel een geniale uitspraak. Ja.
3: Ja, prachtig. Ja, en dat geeft toch aan wat voor soort mens het is. En ik ben ervan overtuigd dat hij in zijn hart natuurlijk ook eigenlijk zich ergert en heeft geïrriteerd aan het feit dat er zo publiekelijk wordt geroepen, je bent derde keus. Nou goed, dat is inschatting van mijn kant en misschien vergis ik me daarin.
2: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
3: Absoluut, tot volgende week, Robert.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de BV Sport Update, waarin we elke week weer het laatste nieuws met je doornemen op het gebied van sportmarketing. En dat doe ik zoals altijd met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die ook aangesloten is bij IVRM Reputatie en IVRM Sport. Frank, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag, Robert.
1: Terugkomend op vorige week. We hebben toen een top 10 lijstje besproken van Hendrik Beerda. Daar was jij het niet helemaal mee eens. Dat is een klein understatement. Daar wilde je nog even op terugkomen.
2: Ja, diezelfde Hendrik Beerda van het Beerda Onderzoeksbureau. Die inderdaad van mij vorige week de gele kaart kreeg. Vanwege zijn voor mij in ieder geval onbegrijpelijke top 10 van sponsormerken in Nederland. Heeft nu wat andere lijstjes de wereld ingezonden. Lijstjes waarin ik me wel iets beter kan vinden. Zo kwam hij tot de volgende top 10 sportevenementen in Nederland met de sterkste binding met de consument. Nou, op 1 staat de Heineken Formule 1 Dutch Grand Prix. Op nummer 2 staat Daikin Nederlands Kampioenschappen Schaatsen. Op nummer 3 staat Eurojackpot KNVB-beker. Op nummer 4 staat de Staatsloterij Nederlands Kampioenschappen Wielrennen. Op 5 de ASR Vierdaagse Nijmegen. Op 6 de FBK Games. Op 7 de Nationale Nederlander Marathon Rotterdam. Op 8 de TCS Tata Steel Marathon Amsterdam. Op 9 de Essex Nederlands Kampioenschappen Atletiek. En op 10 de Nationale Nederlander Dam tot Damloop. Op zichzelf is dat een lijstje, want daar kan ik ergens wel iets in vinden. Natuurlijk kan je altijd discussiëren over de volgorde. Maar wat ik heel opmerkelijk vind, is dat van de naam of hoofdsponsors van deze 10 evenementen er geen één voorkwam in die top 10 van sponsormerken van afgelopen week. Nou, je zou zeggen, dat rijmt dan niet. Want als hij zegt, de sponsormerken die het meeste impact hebben, en dan komt met evenementen die allemaal gesponsord worden door de anderen, dan begrijp ik dat niet helemaal. Bovendien, de vraag, wat is een evenement? Als de KNVB-beker, de Eurojackpot KNVB-beker op plaats 3 van zijn lijstje, als dat een evenement is, wat ik kan billijken, dan is de Eredivisie-competitie dat ook. Nou, dan zou je dus toch denken dat de Vriendenloterij als de naamgever van de Eredivisie toch op zijn minst ook in dat rijtje zou moeten staan. Dus bovendien denken jij en ik, Robert, en ik spreek even voor mijn beurt, maar toch dat de Eredivisie toch echt iets meer impact heeft en binding biedt aan de consument dan de bekercompetitie.
1: Dat maar denk goed, ik wel, ja.
2: Ja, een ander lijstje van diezelfde Hendrik Beerda gaat over internationale sportevenementen. En daarin kan ik wel redelijk met hem meegaan. Hoewel, Elfstedentocht op 2 lijkt mij sterk gezien het feit dat veel mensen het evenement alleen kennen van horen zeggen. Want de laatste was, meen ik, ergens in het eind van de vorige eeuw. Hoe dan ook, internationaal ziet zijn top 5 eruit als volgt. De Olympische Spelen, nou dat begrijp ik. Als op 1, op nummer 2 dus de Elfstedentocht. Zet ik een vraagteken bij. Hoe mooi ik het ook vind en hoe fantastisch het evenement ook is. Nummer 3 het EK voetbal bij de mannen. Nummer 4 het WK voetbal van de mannen. En nummer 5 de Tour de France. Nou, ik zou sowieso natuurlijk het WK voetbal boven het EK voetbal zetten. Maar goed, dat is een detail. Maar goed, alles bij elkaar zijn Hendrik Beerda en ik het niet erg eens over sport. En ik denk dat hij wel eens een lesje zou kunnen gebruiken.
1: Overigens, dat zou toch echt het summum zijn. Ik droom ervan als sportjournalist om ooit nog eens een keer, het zal wel niet gebeuren, maar ooit nog eens een keer een Elfstedentocht om daarbij te zijn. Dat zou toch echt ultiem zijn. De laatste keer 97, toen was ik 2 en weet ik helemaal niks meer van. Maar dat zou toch wel echt het summum zijn, toch?
2: Ja, ben ik absoluut met je eens. Het is natuurlijk een fantastisch evenement wat ook de wereldpers haalt. Het is uniek. Maar ja, met de klimaatveranderingen die sowieso natuurlijk een enorm vijand zijn, die veranderingen van de potentiële Elfstedentocht, acht ik de kans heel erg klein dat we überhaupt ooit nog een Elfstedentocht krijgen. Even los van het feit van het weer, zou het dusdanig populair worden en met de veiligheid en alles, denk ik ook dat eigenlijk de autoriteiten in Friesland er niet meer op zitten te wachten, want het risico zou best wel te groot kunnen zijn.
1: Dan gaan we even terug naar 22 juni 1986, Frank. Nou ja, dat was dan voor mijn beurt. Maar jij hebt het meegemaakt. Kwartfinale, WK, Argentinië tegen Engeland. De goal van Diego Maradona. De bewuste goal met Dan natuurlijk, the hand of God. Die bal van die wedstrijd is geveld pas geleden. En heeft wel een best wel oké bedrag opgeleverd. Maar vrij laag vergeleken met wat de schatting was.
2: Ja, de bal, de hand of God bal, waarin hij in die wedstrijd twee keer scoorde, is op een veiling verkocht voor $3.35 miljoen. Het veilinghuis had een bedrag van 10 miljoen verwacht. Dus dat is een behoorlijke tegenvaller. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we weten allemaal dat het bij zo'n voetbalwedstrijd zijn er meerdere ballen bij alle ballenjongetjes en meisjes. En wat is nou de bal waarin mee hij gescoord heeft? Dat zal niemand ooit weten. Dus ik denk dat dat een zekere mate van twijfel creëerde op de bal die werd geveild. Maar goed, ze zeiden dat het de bal was. Maar goed, het openingsbod was trouwens 2,5 miljoen en het is slechts gegaan tot 3,35. Wat wel interessant is om het even te vergelijken met het Maradona shirt uit diezelfde WK-finale. Of kwartfinale, waarin Argentinië-Engeland versloeg met 2-1. Twee goals van Diego. Werd in 2022, dus vrij recent, op een veiling gekocht voor 9,3 miljoen. Kijk, en dat is logisch in die zin dat shirt, hij had maar één shirt natuurlijk, en dat is het shirt wat is geveild. Overigens, als we het toch hebben over wat items opbrengen op veilingen, het record voor een sportitem is overigens op dit moment $24 miljoen... dat in 2024, dus vrij recent inderdaad weer, werd betaald voor een shirt van de legendarische Babe Ruth van de New York Yankees, en dat is baseball, uit de 1932 World Series honkbal. Die werden toen al gespeeld en het shirt wat hij toen droeg, dat heeft dus een record opgebracht van $24 miljoen.
1: Zo, dat is wel bizar, hè? Dat zo'n shirt dan nog niet vergaan is of zo in de tussentijd.
2: Ja, dat zegt iets over de kwaliteit. Ik weet niet wat voor merk het was. 32. Adidas bestond toen wel al, maar ik weet het niet.
1: Gaan we ongetwijfeld nog een keer achterkomen. Dan Thaya, richting de toekomst in dit geval. De volgende Olympische Zomerspelen, LA 28. De organisatie kwam daar met goed nieuws. In ieder geval, de eerste 6 miljoen kaartjes zijn al verkocht.
2: Ja, we hebben nog 2 jaar te gaan, maar ze hebben de intentie uitgesproken, en dat hebben ze inderdaad bij het woord gevoegd, om in bulk een aantal kaarten nu al beschikbaar te stellen. Die verkoop is gestart en is werkelijk heel snel gegaan. En die is voorlopig weer even stopgezet, en er komt er binnen de komende maanden de tweede bulk op de markt. Maar er zijn er 6 miljoen kaartjes verkocht. Dan ga je dus echt afvragen, is er nog iemand die twijfelt over de populariteit van sport? Want het is overigens, dit is al meer dan de helft van de beschikbare kaartjes. En die kaartjes die kosten tussen de $30, dat is lekker te overzien. Maar ja, de duurste kaartjes zijn de $5.500 per stuk. Geheel afhankelijk natuurlijk van sport, welke sport en welke fase van de competitie in de Olympische Spelen. De 28 Spelen openen op 14 juli 2028 en vallen samen met de huidige programmering althans, met de Tour de France en ook nog een deel van Wimbledon. Tenzij de Tour de France en Wimbledon besluiten om wat voor reden ook andere data te gaan programmeren. Hetgeen ik overigens betwijfel, want zij leven ook op traditie en die data staan jaren van tevoren vast. Het maakt het overigens voor de top in deze sporten, tennis en wielrennen, behoorlijk moeilijk te besluiten waaraan mee te doen. Om maar iets te noemen, wil een Pogacar of een Mathieu van der Poel de Tour doen of de Olympische wegrace? De Tour kunnen ze elk jaar doen en de Olympische wegrace kunnen ze maar 1 keer in de 4 jaar doen. En zo zijn er natuurlijk talloze andere toppers die zich zullen gaan afvragen, wat moeten we doen? Gaan we daar naar de Spelen of gaan we naar de Tour of Wimbledon? Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, het hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat in de bepaalde sport het summum is. Hè? Ik bedoel, er zijn sporten waarbij de Olympische Spelen het summum is. Er zijn ook sporten waar, ja, vreemd genoeg, de Olympische Spelen eigenlijk bijzaak zijn. Wat vinden we belangrijker? Spelen of een grote ronde of een Grand Slam? Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe er in die sport gekeken wordt.
2: Absoluut. Maar het is natuurlijk zo, als je even naar het wielrennen kijkt. Kijk, een Mathieu van der Poel kan een eendagsklassieker winnen. Een Mathieu van der Poel kan nooit een Tour winnen. Omdat hij gewoon, wat fysiek betreft, niet in de bergen mee kan met de grote jongens. He, dus ik kan me, zou me kunnen voorstellen dat Mathieu van der Poel zegt, ik kan elk jaar etappes winnen in de Tour. Maar in het jaar van de Olympische Spelen, Olympisch goud, kan ik absoluut met mijn ervaring en mijn kwaliteiten, kan ik Olympisch goud winnen. Dus daar ga ik voor de Olympische Spelen. Dus het is inderdaad afhankelijk van de sport en de competitie.
1: We hadden het pas geleden over de verkoop van de LA Lakers, de basketbal franchise, NBA franchise, verkocht voor 12,5 miljard. Dat is natuurlijk een hartstikke mooi en groot bedrag. Maar ja, het gevolg daarvan wel is dat er dan gelijk ook over de andere NBA franchises ook weer een waardeoordeel wordt gevestigd. Hoe zien die er inmiddels uit na de verkoop van de Lakers?
2: Ja, die verkoop van de Lakers is dus door een meneer Mark Walter gedaan naar een consortium waarin de leiding is in handen van de broer van de schoonzoon van Donald Trump. Dus het kamp van Trump ziet ook al de waarde van sport, kan je wel concluderen. Maar die 12,5 miljard is dus een recordbedrag. En dat leidt tot de stijging van minimaal 20% in de waarde van de andere NBA franchises. Dat is althans de voorspelling van de kenners. De Golden State Warriors blijft de meest waardevolle NBA-club. De waarde zou nu 13 miljard zijn. Dat terwijl de Warriors in februari van dit jaar nog slechts 10,8 miljard was. De Lakers geven de vorige eigenaar Mark Walters dus binnen een jaar tijd een winst van ruim 2 miljard. Dat is een aardige manier van beleggen als je binnen een jaar 2 miljard dollar kunt verdienen.
1: Nou, tot zover deze editie van de BV Sport Update. Frank van der Wolbaken, mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd. En dan spreken we elkaar volgende week weer in een nieuwe editie.
2: Absoluut. Tot volgende week, Robert. Tot.

All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging.